0: steekt, is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: Een verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
1: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt, is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
0: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

is Den Haag FM. Door en door Den Haag. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de eraan prostitutie met zich meebrengt.
4: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
3: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente...
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, wat leuk dat jij weer luistert naar de ochtendshow. Het is alweer woensdagochtend. We zitten halverwege de werkweek. En ik kijk stiekem een beetje uit naar dit weekend. Nou, eigenlijk niet stiekem. Eigenlijk heel veel. Want dat heeft meerdere redenen. Nou, allereerst, als het goed is, ja, ik hou echt gewoon vingers gekruist. Ik hoop dat dit zo blijft. Wordt het bizar lekker weer. Aankomend weekend en volgende week. Nou, daar kijk ik allereerst naar uit. Want als ik naar buiten kijk, ja, nee, dat maakt mij niet blij. Dat maakt mij niet blij. En jou vast ook niet. Waar ik ook nog eens naar uitkijk, als het straks weekend is, is dat het natuurlijk maandag Pinksteren is. En wij dan lekker een lang weekend hebben, even 3 dagen vrij. En ik vind het superleuk om hier natuurlijk te staan. Ik vind het heerlijk, maar de meid heeft slaap nodig, jongens. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik weet niet, soms heb je even zoiets van, nee, ik moet eventjes wat slaap inhalen. En dat staat dan ook op de planning. Ik weet nog niet precies hoe, misschien lekker luieren in de tuin zo, met de zon op mijn gezicht. Ik weet het nog niet. Nou, heb jij al een planning staan voor dus aankomend weekend? En ga je misschien eventjes ertussenuit? Het is weer een lang weekend. Laat het dan even weten. De lijnen die staan open, dat kan naar 070-307-8899. En eigenlijk is altijd je april, mei, zijn super mooie tijden. Want er zijn onwijs veel lange weekenden. Vorige week hadden we nog hemelsvaart. Dan hebben veel mensen op de vrijdag al vrij. Nou, in april hebben we dan nog Pasen gehad. Hey, ja, jongens, het houdt maar niet op. En heel vaak zijn we niet eens bewust van wat al die dagen betekenen. Maar ik ga jou zo meteen wel alvast vertellen wat Pinksteren nou precies is. Denk er in de tussentijd alvast over na. Want ik denk dat jij dat misschien op dit moment niet zo 1, 2, 3 kan benoemen. Maar daar ga ik je straks mee helpen.

Aankomend weekend en maandag is er natuurlijk Pinksteren. En wat is Pinksteren nou precies? Nou, we hebben natuurlijk afgelopen week op de donderdag hebben we hemelsvaart gehad. En met hemelsvaart gaat eigenlijk de geest van Jezus. Jezus dat gaat naar de hemel. Dus letterlijk de hemelvaart. Nou, altijd 10 dagen na hemelsvaart komt Pinksteren. En Pinksteren, dat is dus eigenlijk 50 dagen ook nadat Jezus uiteindelijk is overleden. 50 dagen dan daarna, dan hier op aarde, dan ontvangen zijn volgelingen op dat moment de Heilige Geest. Dus 10 dagen daarvoor, dus met 40 dagen na Pasen, gaat Jezus de weg terugvinden naar de hemel. En dan 10 dagen daarna, met 50 dagen, dan ontvangen dus al zijn volgelingen de Heilige Geest. Dat is dus eigenlijk Pinksteren en hoe dan die dagen in elkaar zitten. Het is soms onwijs lastig om het allemaal bij te houden, vind ik zelf. Heb jij zelf zoiets van, oh, dit wist ik niet? Laat het dan ook eventjes weten, want ik ga er heel graag over in gesprek. Ik vind het wel heel bijzonder hoe dat dan allemaal is. En voor veel mensen zouden waarschijnlijk gewoon zijn van, oh, lekker, we zijn een dagje extra vrij. Maar voor de mensen die de christenen, of de katholieke mensen, voor hun is het wel echt ook een hele belangrijke dag om even extra bij stil te staan.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Bij Den Haag Centraal heeft de politie gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden nadat 3 van hen zich hadden vastgeketend aan een seinpaal tussen spoor 6 en 7. Door de actie lag het treinverkeer tijdelijk stil. De politie verwijderde de activisten met onder meer een slijptol. Het treinverkeer kon later weer hervat worden. Er zijn 2 mannen van 18 en 22 jaar veroordeeld voor geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in de Maasbergenstraat, meldt mediapartner Omroep West. De mannen kregen celstraffen opgelegd en moeten een schadevergoeding betalen aan de betrokken agenten. Volgens de rechtbank maakten zij deel uit van een groep die stenen, vuurwerk en geweld gebruikte tegen de politie. En dan nog iets positiever nieuws. Op 21 mei wordt officieel het zogenoemde Haags broodje gelanceerd. Dit is een gezond en lokaal broodje dat ontwikkeld is door Haagse chefs, bakkers, cateraars en producenten. Het broodje moet laten zien dat duurzaam eten ook betaalbaar en lekker kan zijn. In eerste instantie is het verkrijgbaar in restaurants van de gemeente, provincie en rijksoverheid. En dan het weer van vandaag. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar lokaal kan nog een bui vallen. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

0: for sure. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Hey joh, kom je nest uit. Sanji is er al met de ochtendshow op de HFM.
2: Ja, ik ben er al, jongens. Ik ben vroeg uit bed gestapt. De wekker die ging vanochtend om 4:30. Elke ochtend gaat hij eigenlijk om 4:30. En gisteren stond ik te laat op en was ik... Ja, ik was hier wel op tijd, maar het was allemaal heel gehaast en aan de late kant. Dus ik had met mezelf afgesproken gisteravond. Meid, morgenochtend als hij wekker gaat, jij vliegt dat bed uit. Je stapt er niet uit, je vliegt eruit. Want ik moest ook mijn haren wassen. Nou, en dan kost het sowieso al heel veel tijd in de ochtend. Uiteindelijk ben ik dus uit bed gegaan en redelijk op tijd. Echt dat ik denk bij mezelf, ja, chapeau meid. Maar oh. Ja, ik ben er een beetje moe van. Maar dat maakt niet uit, want als ik hier zit krijg ik gelijk weer energie. En hoef je dat allemaal niet mee te maken. Ik heb wel iets heel erg leuks. Jij kan namelijk kaarten winnen. En jij kan kaarten winnen voor de voorstelling Davy aanstaande vrijdag 22 mei om 8:15 in Theater De Regentes. Dit is een voorstelling met klassieke Indiase dans. Dus wil jij die kaarten winnen, stuur dan even een appje. Dat kan naar 070-307-8899. En laat mij weten waarom jij kaarten verdient en wie jij graag mee zou willen nemen. Dus stuur dat. Dat kan je me laten weten op dat nummer. En wie weet ben jij een van de gelukkigen die ook vrijdag daar in het theater gaat zitten.

0: Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet.
1: Plaat van de week.
0: Ja, en het wordt tijd voor... Ja, ik zeg plaat van de week, maar dat is helemaal niet waar, jongens. Want dat is eigenlijk pas het volgende uur. We gaan namelijk eerst naar...
1: Zenshi's Classic.
0: Ja, en vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2007. Het was de tijd een beetje vakantie. En je moet nagaan als dit nummer voorbij kwam... dan voelde je jezelf ook wel ergens weer een beetje goed in je vel zitten. Het was echt wel een beetje een positieve vibe. Je voelde je lekker chill. En je had zoiets, vooral eigenlijk als vrouw zijnde, van hell yeah... Ik mag er zijn. Het nummer heet dan ook Beautiful Girls. En ik heb het natuurlijk over het nummer Beautiful Girls van Sean Kingston. Maar in dat nummer is ze eigenlijk alleen maar aan het praten... of aan het zingen, aan het rappen over dus mooie vrouwen. Ja, dus het was echt een beetje lekker, die chill vibes. Het zonnetje hoorde erbij. En je had zoiets van, ja, ik zit lekker in mijn vel. Ik voel me helemaal goed. En dat is wat hij bracht met dat nummer. Super relax, een beetje reggae pop vibe. Ja, het was echt een grote zomerhit. En ik heb zoiets van, ja, qua temperatuur kunnen we wel wat zon gebruiken, wat hitte gebruiken. Dus vandaag in Zenshi's Classic Beautiful Girls van Sean Kingston.
2: Say yo,

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt.

0: Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Pro-Palestijnse demonstranten die eerder op de dag zijn opgepakt bij de Tweede Kamer in Den Haag beklagen zich over agressiviteit van de politie. De demonstratie gistermiddag was niet aangekondigd. De politie hield meer dan 70 mensen aan. Een woordvoerster zei gisteravond dat de precieze balans nog wordt opgemaakt over het verloop van het politieoptreden. De politierechter in Den Haag heeft twee mannen van 18 en 22 veroordeeld voor hun rol bij geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in en rond de Maarsbergenstraat in Den Haag. Ze kregen celstraffen van 4 en 6 maanden en moeten een schadevergoeding van €2.500 betalen aan de agenten. Het weer nog, buien en vanmiddag ook zon, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wolkenvelden, daarna meer zon bij een graad of 20. Het Pinksterweekend, veel zon, droog en een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Een avond vol beweging, cultuur en nieuwe perspectieven. Op 27 mei vindt in het Corso Theater de allereerste editie plaats van Typhoon. Een avond waarin Aziatische makers ruimte krijgen om vrij te bewegen tussen traditie, vernieuwing en verschillende kunstvormen. Aan de telefoon heb ik maker Bai Li Wiegmans. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, super tof dat het Corso Theater eigenlijk een hele dag helemaal Aziatisch gaat met een programma. Dat is ook super belangrijk, want dat is nog best wel schaars.
1: Ja, klopt. Ik heb wel het idee dat het langzaam begint te groeien. Maar ja, langzaam. Dus ik ben wel blij dat er nu een plek is daarvoor.
0: Ja, en wat betekent dan deze avond speciaal voor jou?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder eigenlijk. Omdat je krijgt niet vaak de ruimtes waar Aziatische perspectieven echt samenkomen. Dus ik vind het heel leuk om er te zijn en ook om andere makers aan het werk te zien. En mijn verhaal daar te kunnen delen.
0: Ja, want je vertelt ook in je performance over je persoonlijke adoptieverhaal. En hoe is het dan voor jou om dat verhaal uiteindelijk ook straks te gaan delen op het podium?
1: Het blijft altijd wel een beetje spannend. Ik heb het al wel vaker gedaan, maar uiteindelijk wel heel... ik vind er wel veel kracht in. Ook omdat adoptie toch altijd een beetje ingewikkeld kan voelen. Op deze manier maak ik het ook tastbaar en niet... Ja, ook voor andere mensen. Dus het voelt wel fijn om dat te mogen delen.
0: Ja, precies. En hoe wordt dan dat verhaal naar buiten gehaald? Moeten mensen denken aan dat het bijvoorbeeld gebeurt met een bepaalde dans? Wordt het echt verteld? Wat voor ideeën kunnen we daarbij hebben?
1: Ja, het is eigenlijk een combinatie van een korte dansfilm en daarna een solo. En in die korte dansfilm is het dan een mix van oude archiefmateriaal en materiaal van nu. En dat dan gemixt met een solo, dus een beetje van beide.
0: Ja, een beetje van beide. Nou, super gaaf. En als je zelf kijkt naar de zichtbaarheid van de Aziatische cultuur in de Nederlandse samenleving en de kunstwereld, wat is dan op dit moment jouw visie daarop?
1: Wat ik net al zei, dat het dus langzaam begint te groeien. En denk ook wel dat het langzaam ook meer gaat om de mens zelf. En niet alleen om de representatie ervan, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ja.
1: En er is sowieso nog wel veel ruimte voor de diversiteit binnen die verhalen en de kleine nuances en zo. Dus het begint steeds meer ruimte te komen. En ik heb ook het idee dat makers veel meer die ruimte opeisen. Dus dat is wel heel erg een fijne ontwikkeling om te zien.
0: Ja, want tijdens de voorstelling komen er ook andere makers aan bod, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat komt allemaal voorbij?
1: Er komt een trio, ook een dansvoorstelling van Hiro Murata. Something Lasts a Long Time heet hij. En van Toegang, hij is maker van Corso zelf. En hij heeft een stuk wat op het einde van de avond wordt laten zien. Ook een dansstuk.
0: Oké, dus 27 mei in het Corso Theater. Vanaf 7:15 kunnen mensen daar plaats nemen. Zijn er nog kaarten te halen?
1: Ja, als het goed is wel. Dan kun je gewoon naar de website gaan en naar de agenda. En dan kun je daar de tickets halen.
0: Nou, ik zou zeggen, check het even. En ik hoop ook dat iedereen die naartoe gaat, dat ze echt lekker gaan genieten. En voor jou ook met deze eerste editie heel veel succes. Want er komen nog wel meerdere, neem ik aan, toch?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Nou, super. Nou, dank je wel en nog een fijne dag verder.
1: Ja, hetzelfde.
0: We gaan luisteren naar Ed Sheeran, Shivers.

0: De Binkhorst staat bekend als rauwe, creatieve en snel veranderende wijk in Den Haag. En dat vieren ze binnenkort tijdens het Lentefeest. Een feest waar bewoners, makers, ondernemers en bezoekers samenkomen om de wijk en elkaar beter te leren kennen. Nou, hier bij mij in de studio heb ik Denise. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent momenteel hartstikke druk bezig om ervoor te zorgen dat het Lentefeest aankomend weekend op en top eruit gaat zien.
1: Ja.
0: Ja, wat kunnen we gaan verwachten?
1: Ja, het is een hele leuke samenwerking met IJmbink, de gemeente en dan Anna Spaces. Wij doen zelf het pop-up stadspark De Lapgrond, wat aan de Trekvliet zit. En dan heb je ook nog kasteeltuinen en Karweide. Dus het is een heel rijk programma, verdeeld over 2 dagen. Wij starten de vrijdag van 12 tot 4 met een programma met allemaal kunstenaars uit de buurt, met exposities. Leerlingen doen presentaties van het Corbeleu College, John Dewey College. De Stadswacht heeft ook kunstenaars die een expositie geven. Er zijn heel veel verschillende projecten op Lapgrond tussen 12 en 4. En ook nog een mini-beep workshop om 3 uur. Dus kom zeker kijken.
0: Ja, super gaaf. Ja, een heel breed programma inderdaad. Ik heb het hier ook voor me staan. Als ik zo kijk, denk ik, ja, het is echt super creatief. Dat past natuurlijk ook wel bij hoe we de Binkhorst eigenlijk kennen. Ja. Voel je dat zelf ook terug als je daar in de wijk bent?
1: Ja, er zijn nog heel veel makers, dus voelt heel veel creatieve energie. Er zijn heel veel jonge bewoners, studenten, nieuwkomers. Dus het is een leuke mengeling van mensen die daar wonen.
0: Ja, en het Lentefeest is dus verspreid over de zaterdag en de zondag, maar ook nog over 3 verschillende locaties.
1: Ja. Inderdaad, ja. Het is Karweide. Wij beginnen met Lapgrond van 12 tot 4. En dan van 4 tot 9 bij Karweide heb je Markjes. En dan op zaterdag heb je de opening van de kasteeltuinen ook nog.
0: Ja, en waarom is er, denk je, gekozen dan voor die 3 plekken?
1: Ja, ik denk dat het juist heel mooi is omdat 3 verschillende plekken zijn ontstaan door 3 verschillende organisaties. Omdat juist die samenwerking en ondersteuning elkaar kan versterken.
0: Ja, en in de Binkhorst is natuurlijk echt een opkomende wijk. Er wordt daar hartstikke hard gewerkt momenteel. Elke keer als ik voorbij rij, eigenlijk zie ik dat ze wel iets aan het bouwen zijn. Is het al iets dat je denkt van, dit maakt Binkhorst nu al eigen?
1: Ja. Ik denk dat het vooral ook de bewoners die heel erg betrokken zijn, de organisaties en de scholen die heel erg betrokken zijn met de Binkhorst. Dus je merkt echt dat er een goede verbinding is met elkaar en dat je juist samen er iets leuks van wil maken. Ja.
0: Ja, en wat hoop jij zelf eigenlijk dan zaterdag vooral te gaan zien, want bij de Lapgrond?
1: Ja, op vrijdag hebben we dan Lapgrond.
0: Op vrijdag, ja.
1: Het is vooral denk ik de ontmoeting van de bewoners. Dat ze elkaar leren kennen, dat er verbinding ontstaat. En dat ze ook het gevoel hebben van, hé, ik kan hier ook iets doen. Of ik kan hier ook zijn. Om een potje voetbal te spelen of een barbecue te doen. Of zelf iets te organiseren. En dat er juist die verbinding ontstaat tussen de verschillende mensen in de Binkhorst.
0: Dus het is ook helemaal gratis als mensen daar naartoe willen gaan. Is het ook zoiets dat je zoiets hebt van, meld je even ergens aan. Of kom gewoon lekker langslopen. Of als je toevallig langsloopt. Haak vooral aan.
1: Ja, het is heel laagdrempelig. Dat willen we ook juist. Dat iedereen is welkom. Dus je kan gewoon aankomen wanneer je wil. En iedereen is gewoon welkom om langs te komen.
0: Is er ook ergens nog een plek waar ze misschien het programma kunnen terugvinden?
1: Ja, je hebt op imbink.nl/lentefeest... kan je het programma vinden van Lapgrond, Karweide en de Kasteeltuin.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, ga het gewoon even checken. Binkhorst is dus een hele mooie wijk. Lekker nog in aanbouw. En ik vind het goed dat er nu eigenlijk ook al een mooie lentefeest staat. Waar kijk je zelf stiekem het meest naar uit?
1: Ja, ik kijk heel erg uit naar het mini-beep workshop. Ik ben heel benieuwd. En het saunahuisje. Dat zou ik zeker, neem je badkleding mee. En dat gaat heel lekker weer worden. Want daar is een saunahuisje.
0: Dus echt een huisje waar je ook lekker in kan gaan zitten.
1: Van de expositie van Ties. Die dat voor zijn fine arts expositie bij de Stadswacht heeft gemaakt.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja,
0: heerlijk. Dus hou je van een sauna. Dan kan je daar dus gewoon even lekker de sauna in. Maar wel met badkleding, hè?
1: Ja, met badkleding.
0: Ja. Ja, precies. Nou, dus heb je iets van, ik heb aankomend weekend nog niks te doen, ga dan even lekker langs bij het Lentefeest in de Bink op 22 en 23 mei. Dankjewel, Denise. Dankjewel.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij Den Haag Centraal heeft de politie gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden nadat 3 van hen zich hadden vastgeketend aan een seinpaal tussen spoor 6 en 7. Door de actie lag het treinverkeer tijdelijk stil. De politie verwijderde de activisten met onder meer een slijptol. Het treinverkeer kon later weer hervat worden. Er zijn 2 mannen van 18 en 22 jaar veroordeeld voor geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in de Maasbergenstraat. Meld mediapartner Omroep West. De mannen kregen celstraffen opgelegd en moeten een schadevergoeding betalen aan de betrokken agenten. Volgens de rechtbank maakten zij deel uit van een groep die stenen, vuurwerk en geweld gebruikte tegen de politie. En dan nog iets positiever nieuws. Op 21 mei wordt officieel het zogenoemde Haags broodje gelanceerd. Dat is een gezonde en lokaal broodje dat ontwikkeld is door Haagse chefs, bakkers, cateraars en producenten. Het broodje moet laten zien dat duurzaam eten ook betaalbaar en lekker kan zijn. In eerste instantie is het verkrijgbaar in restaurants van de gemeente, provincie en rijksoverheid. En dan het weer van vandaag. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar lokaal kan nog een bui vallen. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Born This Way van Lady Gaga. Dit nummer was toevallig vorige week ook de plaat van de week. Deze week hebben we natuurlijk weer een nieuwe plaat. En daar gaan we ook op dit moment naartoe, want het is tijd voor de...
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een nummer gekozen wat eigenlijk precies past bij wat er nu aan de gang is. Heel veel water. En dat eigenlijk, terwijl het lekker zomers is. Ik heb namelijk het nummer Water gekozen van Tyla. Nou, dit nummer kwam in 2023 uit. Het heeft echt al tot in de biljoenen streams online. Dus het nummer is echt super hard gegaan. En dit is misschien wel een leuk feitje. Het nummer Tyla die zingt in het nummer Engels. Zij is zelf niet Engelstalig. En als zij dus Engels spreekt of een nieuw nummer maakt, dan moet zij er altijd heel hard voor repeteren, omdat je het anders hoort aan haar accent of hoe zij de dingen uitspreekt. Dus elke keer als zij dus een nieuw nummer maakt, dan gaan ze met haar echt heel erg repeteren van, oh, zo moet je het uitspreken en zo moet je het zeggen. En uiteindelijk komen er altijd echt topnummers uit. Ja, en vandaag staat hij dus, of deze hele week staat hij dus echt bij ons eventjes extra uitgelicht in het item Plaat van de Week. Dit is Tyla met Water.

Tot vrijdag kan je kaarten winnen bij mij in de uitzending. En je kan kaarten winnen voor de voorstelling Davy, die aanstaande vrijdag 22 mei om 8:15 in Theater De Regentes te zien is. Het is een voorstelling waarin klassieke Indiaanse dans wordt tentoongesteld. En het gaat dan over het balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Nou, wil jij graag naar die voorstelling? Dat kan. Dan moet jij mij even een appje sturen. Dat appje mag jij sturen naar 070-307-8899. En geef aan waarom jij 2 kaarten verdient. En ook hoor ik graag erbij wie jij daarbij zou willen meenemen. Dus wil jij kans maken op die kaarten? Stuur dan een appje naar 070-307-8899. 8899. Everything's gonna be alright. De Babysitters Circus. Bij de ochtendshow met Sanji. Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag, omdat deze bestuurders volgens het OM opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. De A12, zeker het stuk tussen Zoetermeer en Nootdorp, wordt intensief gebruikt. Hoeveel geld de snelheidscontroles de staatskas hebben opgeleverd, is nog niet bekend. Sinds begin deze maand betaald parkeren is ingevoerd op bedrijventerrein ZKD in Den Haag-Zuid, staat het er niet meer zo vol met langparkeerders. Er stonden veel auto's stof te vangen die er eigenlijk niet hoorden. De meeste omwonenden en ondernemers zijn blij met de invoering van betaald parkeren. Al is het volgens een van hen, Bas ten Nijssel, wel een verschuiving van het probleem.
6: Ja, ik vind het op zich positief. Zei het niet dat de olievlek langzaam Den Haag overgaat. Dus ja, het probleem wat voor ons is opgelost is letterlijk aan de andere kant van de sloot hier voor de buren nu een probleem. Maar ja, die zijn dan einde van 2026 aan de beurt met betaald parkeren.
5: En vandaag begint een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer trappen af met een speciale aflevering die in het teken staat van het Musical Awards Gala, waarbij jaarlijks bijzondere musicalproducties en artiesten worden geëerd. Na de eerste speciale editie komt voortaan iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical online. Met onder meer musical-specialist Frits Sissing. Het weer nog, buien en vanmiddag ook wat zon. Maxima rond 18 graden. Morgen eerst wolkenvelden, daarna meer zon bij een graad of 20. En het Pinksterweekend veel zon, droog en een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven.

0: Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 9:04. Het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Nou, ik kan jou wat vertellen. En dat is, als ik nu mijzelf even omdraai en naar buiten kijk, dan zie ik nog geen zonnestraal. Ik zie heel veel wind en ik verwacht ook dat het vandaag zo blijft. Dat is ook een beetje wat het vandaag gewoon is. Het wordt maximaal 18 graden. Ja, en met wind kan het dus best wel koud aanvoelen. Dus ik wil je even adviseren om zeker even een jas mee te nemen. Er kunnen ook nog wat buien vallen hier en daar. Maar jongens, het is het allemaal waard. Want als er niks geks gebeurt, als het allemaal niet verandert, aankomend weekend en volgende week wordt het echt onwijs mooi weer. En dat is natuurlijk wel een hele rare switch van ja, hoe het deze week is en dan volgende week. Maar aan de andere kant, eerlijk, is het misschien ook wel een beetje balans. Want nu hebben alle tuintjes en alle natuur hebben weer lekker voldoende water gekregen. Zijn weer goed gevoed en kunnen straks dus weer lekker van het zonnetje genieten. Dus ja, het is misschien wel even wat minder leuk dat we nu wat minder lekker weer hebben. Maar, met oog op de natuur is het misschien wel hartstikke fijn. We gaan luisteren naar Shut Your Eyes van Snow Patrol. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. Tot 10:00.

0: Zo daar, daar is ze weer. Jouw girl op de Haag FM, Sanji.
1: En deze hele week staat het bij Den Haag FM helemaal in het teken van nieuws. Het is namelijk de week van het nieuws. En tijdens deze week kan jij kennis maken met ons. En dan ook echt eventjes echt kennis maken. Dus je hoeft ons niet door jouw speakers thuis te horen. Nee, jij kan gewoon letterlijk hier naar de studio komen. We hebben tot vrijdag iedere dag een speciale uitzending van 12 tot 1. En in die speciale uitzending mag jij even aanschuiven en plaatsnemen op het plekje waar ik nu zit. Kan je kennis maken met de knoppen. Mag je misschien even een knop omhoog schuiven. En krijg jij misschien ook wel 10 minuten, 10 minutes of fame. Mag je 10 minuten eventjes babbelen op de radio. Nou, dit is eigenlijk helemaal georganiseerd om jou te laten zien, nou, hoe werkt dit nou allemaal? Hoe gaat het in zijn werk? Wat kan je vertellen op de radio of wat juist misschien weer niet? En wat betekent nieuws voor jou? Nou, vind jij het misschien nog een beetje spannend om echt hier zo achter de mic te staan? Dan ben je natuurlijk ook gewoon welkom om aan de zijkant hier zo te komen kijken. Je kan de studio vinden in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. En daar kan je gewoon naar binnen wandelen. Vanaf 10 uur is de bieb open. En dus van 12 tot 1 is echt die speciale uitzending. Daarnaast kan je ons ook gewoon op straat vinden. Want we hebben verslaggevers die gaan deze week volop naar buiten. En die gaan in gesprek met jou om eigenlijk te vragen, ja, wat betekent nieuws nou eigenlijk voor jou? En volg je het nieuws? Heb je wat met nieuws? Of juist weer helemaal niet? Nou, die dingen willen we deze week eigenlijk heel graag verzamelen. En daar kunnen natuurlijk wij weer wat van opsteken. En jij natuurlijk ook. Dus, ben je geïnteresseerd? Kom gerust even langs. En kijk even hoe deze knopjes allemaal schuiven. Want echt waar, geloof het of niet, radio maken is superleuk. Echt superleuk. Leuk.

borreltje van Wesley Broens. Ja, en hij gunt je dus heus je borreltje wel, maar het moet gewoon gezellig blijven. Nou Wesley, daar sluit ik mij volledig bij aan. En dan het volgende. Aanstaande vrijdag is er in Theater de Regentes een voorstelling van klassieke Indiaanse dans. De voorstelling begint om 19:45 in het Theater de Regentes. En ik mag je kaarten voor weggeven. En wil jij nou kans maken op die kaarten? Dat kan. Dan moet je maar even een app sturen. Dat kan naar 070-307-8899. Dan hoor ik graag met wie jij ook naar dit stuk gaat kijken. En misschien ben jij dan de gelukkige winnaar van deze kaarten. Morgen maak je ook nog kans. En op de valreep ook op vrijdag nog. Want iedere dag gaan er één keer twee kaarten uit. Dus wil je meedoen met deze actie en wil jij aanstaande vrijdag in Theater de Regentes naar deze voorstelling kijken? Dat kan. Stuur dan even een appie 070-307-8899. En ja, even gaan natuurlijk kijken, want wie de leukste reden heeft, die wint natuurlijk die kaarten.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij Den Haag Centraal heeft de politie gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden, nadat 3 van hen zich hadden vastgeketend aan een seinpaal tussen spoor 6 en 7. Door de actie lag het treinverkeer tijdelijk stil. De politie verwijderde de activisten met onder meer een slijptol. Het treinverkeer kon later weer hervat worden. Er zijn 2 mannen van 18 en 22 jaar veroordeeld voor geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in de Maarsbergenstraat, meldt mediapartner Omroep West. De mannen kregen celstraffen opgelegd en moeten een schadevergoeding betalen aan de betrokken agenten. Volgens de rechtbank maakten zij deel uit van een groep die stenen, vuurwerk en geweld gebruikte tegen de politie. En dan iets positiever nieuws. Op 21 mei wordt officieel het zogenoemde Haags broodje gelanceerd. Dat is een broodje gezond en lokaal dat ontwikkeld is door Haagse chefs, bakkers, cateraars en producenten. Het broodje moet laten zien dat duurzaam eten ook betaalbaar en lekker kan zijn. In eerste instantie is het verkrijgbaar in restaurants van de gemeente, provincie en rijksoverheid. En dan het weer van vandaag. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar lokaal kan nog een bui vallen. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

0: De Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere artiest of bandje in de Haagse Spotlight. Ja, en die plek verdien je als je dus een artiest of bandje bent, uit Den Haag komt en ook nog eens heel erg goed bezig bent. Nou, en de volgende dame, die is dat sowieso, want ze heeft een eigen show in het paard. Voor veel artiesten is dat al een droom. Op 28 mei brengt de Latin band Cha Cha Shalina een album uit en staat er meteen dus een grote release show gepland in het paard. Nou, ook een superbelangrijke mijlpaal. Nou, goedemorgen, wat ben jij onwijs goed bezig met alles.
2: Ja, ik hou zoveel van muziek. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, en is het de eerste keer dat je zo'n hele show gaat geven dan ook in het paard?
2: Ja, sowieso nooit eerder in het paard gespeeld. En vaak hoor je wel dat je eerst paardcafé en dan de volgende stap, als het goed gaat, naar een kleine zaal. Maar we hebben het café geskipt en we mochten meteen in de kleine zaal. Dus dat is wel echt super cool.
1: Ja, super goed. En vooral ook juist als Haagse band gelijk, bam, in paardcafé. Paard, de kleine zaal, is echt een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt dus een release voor jullie album. Kan je wat vertellen over dat album?
2: Ja, het is ons tweede album. Want we hebben hiervoor een album in 2023 gereleased en in 2021 onze eerste EP. Dus we zijn al een tijdje bezig. Maar het nieuwe album gaat heten Mujeres Fuertes. En dat betekent sterke vrouwen. En het is een ode aan sterke vrouwelijke rolmodellen. Dus ik heb verschillende vrouwen gekozen. Zowel persoonlijke verhalen als grote artiesten als Celia Cruz uit Cuba. Of de schilder Frida Kahlo. Heb ik van iedereen een ode, zeg maar, geschreven.
1: Wauw, wat goed. Ja, ik ben sowieso helemaal girl power, dus dat vind ik echt prachtig. Alles is ook Spaanstalig. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat Latin muziek en Spaanse taal, dat gaat gewoon het beste samen. Het is gewoon heel mooi. Je kan ook wel in het Engels zingen. We hebben één nummer waar ik soort van half Engels, half Spaans, dat noem je dan Spanglish, zing. Maar de taal is gewoon zo mooi. Het is gewoon zo mooie klanken, gewoon gepassioneerd. Dus vandaar dat ik in het Spaans zing. Maar ik praat eigenlijk helemaal geen Spaans.
1: Nee.
2: Dus soms komen mensen aan het optreden naar me toe uit Colombia. Of waar dan ook. En die beginnen. En ik echt zo. Yo no hablo español. En dan denken ze echt. Huh? Hoe dan? Je hebt alles in het Spaans gezongen. Maar dat is gewoon heel veel studeren. En dan ja, gaat dat vanzelf, zeg maar.
1: Ja, want hoe schrijf je dan je nummers als je de taal zelf niet machtig bent verder?
2: Ik schrijf het altijd eerst in Engels, de songtekst. En daarna vertaal ik het, maar dan is de vertaling nooit helemaal goed. Dus heb ik altijd mijn bandleden of Gerardo, die komt uit Venezuela. Die zegt, oh nee, dit, nee, zo zeg je dat niet, dat, nee, dit snapt niemand. Dus, en zo wordt het, zeg maar, samen gefine-tuned.
1: Ja, oh, wat tof. Dat vind ik echt tof. En die uitspraak dan, is dat dan ook nog lastig? Of als je het zingt, dan gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Ja, in het begin was het lastig, want zeg maar gewoon Nederlands en Spaans, zeg maar vooral uit Zuid-Amerika, dus niet het Spanje-Spaans, dat is toch weer een ander accent, is gewoon totaal tegenovergestelde van Nederlands. Weet je, Nederlands is heel erg alles achterin. Ja. En Spaans is heel duidelijk. Dus ik moest ook echt hard eraan werken. Ik heb echt uren met Gerardo gezeten. Daar echt opnieuw, nog een keer. Totdat het steeds beter ging, zeg maar.
1: Ja. En was er ook een bepaald woord waarvan je denkt van zo, dat was echt wel even gewoon een backbreaker bijna?
2: Oh, dat zijn er best wel veel. Ik heb zelf dat ik niet de R, die kan ik alleen maar rollen achter in mijn keel en niet met mijn tong. Dus daar was het altijd van opnieuw en het lukte niet. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is gewoon mijn Nederlandse dingetje. Ik ga nooit 100% Spaans klinken. En zodra je, zeg maar, gewoon de muziek goed uitvoert en gewoon met passie zingt, dan vergeven heel veel mensen je ook wel van, weet je wel, je bent gewoon goed bezig. En dan is het maar gewoon mijn trademark.
1: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook wel siert. Ja, ik zelf hoor dat gewoon niet, dat het niet natuurlijk helemaal vlekkeloos is natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ja, ook Frans, Spaans, ik vind het heerlijk klinken in muziek.
2: Ja, het zijn prachtige talen.
1: Ja, echt. En je kan me wat bij het ware uitloopt schelden. En ik denk, wauw, wat mooi. Ja. De release komt er dus bijna aan. En als mensen dus naar het paard komen, wat kunnen ze een beetje van die avond verder verwachten?
2: Het is een soort van alsof je een kleine vakantie neemt. Dus dat is wat we ook heel graag willen uitstralen. Je komt er, er is gewoon een fijne sfeer. Als je wilt dansen, kan je dansen. Als je gewoon wil luisteren, is dat ook helemaal goed. Maar je moet je gewoon soort van voorstellen alsof je, als je je ogen dicht doet, dat je op het strand zit met je cocktail in je hand. Gewoon dat je echt dat vakantiegevoel en het blij gevoel en het dansen, dat is gewoon het belangrijkste.
1: Ja, heerlijk. Dus 28 mei in het Paard. Zijn er nog kaarten te halen?
2: Er zijn nog kaarten. Je moet wel snel zijn, maar er zijn nog kaarten. Dus kom ons alsjeblieft supporten.
1: We gaan ook even natuurlijk luisteren naar een nummer. Ja, ik ga proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou. Ja. Ja, ik zou zeggen, kondig jij het nog een keer aan? Dan start ik hem in.
2: Yes. Hier is Mujeres Fuertes. Last one.

0: Het is bijna 10 uur, dus ik ga bijna bye bye zwaai zwaai zeggen. En jullie gaan zo meteen lekker koffie drinken in Haags Bakkie met niemand minder dan Chicky. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je lampje doet het
1: wat
0: niet.
1: Wat raar, want ik...
0: Ja.
1: Nee, maar ik hoor muziek op mijn koptelefoon, maar ik hoor jou niet en mezelf niet.
0: Oh.
1: Heel raar. Dus ik doe de koptelefoon af.
0: Ja, ja, dat is goed. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, hoe is het? Ziet er weer lekker mooi uit met rood en zwart en mooie kralen. Ja,
1: zijn we zijn toch een beetje matching, ja. Maar gisteren ook. Maandag begon het natuurlijk allebei helemaal in het groen. Gisteren was jij oranje, denk ik, een beetje rood. En ik was roze-achtig.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, en vandaag zijn we toch zwart. Zwart een beetje.
0: Ja.
1: Zwart-wit. En ik, oké, okay, een beetje rood.
0: Ja.
1: Maar jij ook, met jouw rode lippen.
0: Ja.
1: Ja. Roodgestifte lippen.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb zoiets van... zonder lipstick voel ik me niet mezelf.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Wauw. Ja, dat is mijn moeder ook. Ja. Die gaat... Ik heb haar bijna nog nooit gezien zonder lippenstift eigenlijk.
0: Nee, ik kan...
1: En mijn moeder heeft ook één kleur. Altijd rood. Voor de rest geen andere kleur.
0: Ja. Alles mag eraf, maar die lipstick, ja, die moet echt wel erop zitten.
1: Ja, mijn moeder is ook zo. Ja. Ze zou het bijna tatoeëren.
0: Oh ja, ja, maar
1: dat denk ik wel hoor. Want nee, ik heb er echt eigenlijk gewoon bijna nog nooit zonder lippenstift gezien.
0: Nee, dat hoort toch gewoon bij iemand? Ja.
1: Grappig.
0: Ja,
1: ik vind het wel leuk, maar ik heb niet, ik heb meestal sowieso niet echt make-up op. En lippenstift. Dus ook niet altijd. Maar ik vind het wel leuk. Want ik heb echt paars en knalroze, bruin, rood. Ik heb alle kleuren. Ik vind het wel leuk. Maar
0: het staat wel mooi.
1: Ik heb het niet altijd op.
0: Ja, vandaag lekker wel.
1: Ja.
0: Vandaag ga jij trouwens weer 3 uur radio maken. Want na Haags Bakkie ga je ook nog een uurtje door voor de week van het nieuws.
1: Ja, een beetje zenuwachtig.
0: Hoezo?
1: De hoofdredacteur komt langs voor een interview. Moet ik de hoofdredacteur gaan interviewen?
0: Nee, dat komt helemaal goed. Ja, maar soms zijn gezonde zenuwen ook wel goed,
1: ja,
0: toch?
1: Dat komt helemaal goed. Nee hoor, maar het is hartstikke leuk om te horen hoe hij is begonnen ook. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik ken hem al heel lang. Want toen ik bij Den Haag FM begon... dat is echt al 22 jaar geleden. Oh, zo lang. Ja, of 21 jaar geleden. Toen het net opstartte, toen werkte onze hoofdredacteur... werkte al ook in de journalistiek. Maar wij belden hem altijd... omdat we gingen kijken wat er in de Haagse krant stond. Want daar was hij toen hoofdredacteur.
0: Oh, wat grappig. Ja.
1: Dus zo lang draait hij ook al mee. Maar ja, hoe is die als kleine Henk Ruil bij het nieuws terechtgekomen? Ik ben wel benieuwd naar.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik ga straks sowieso eventjes ook luisteren dan. Dat gaat dus gebeuren tussen 12 en 1.
1: Yes.
0: En dan daarvoor heb je natuurlijk nog lekker Haags Bakkie.
1: Ja, en op woensdag is het altijd leuk, want dan gaan we de wijk in. Nieuws uit de wijk. En vandaag, één wijk die niet heel veel, zeg maar... Ja, meestal hebben we daar niet heel veel over. Maar het is wel een hele toffe wijk. En heel erg in ontwikkeling, de Binkhorst.
0: Ja, oh wat tof.
1: Ja,
0: ik heb vandaag ook over de Bink gehad in de show.
1: Oh.
0: Dus het is een Binkdag.
1: Ja, maar er gebeurt heel veel natuurlijk. Je hebt daar de Pip, je hebt daar Intercity. Je hebt de Caballero-fabriek, de Fokker-terminal. Ja, dus daar is echt
0: superleuk.
1: Best wel veel gaande.
0: Aankomend weekend hebben ze ook een lentefeest daar.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. Nou, superleuk. En ik heb net ook gestemd op de FNA11. En wat zag ik er terug staan? Ja, daar word ik heel erg blij van. Frenna.
1: Ja, maar 2 keer Frenna. Dat is wel zo eerlijk, hè? Dezelfde artiest. Want anders wordt het wel heel lastig.
0: Ja.
1: Maar de FNA11 natuurlijk. Ja. En de boswachter komt langs. Ja,
0: dus
1: allemaal leuke gasten.
0: Alles,
1: heel vol bakkie. Ook een Japans-Koreaans festival komt eraan dit weekend.
0: Ja,
1: het is natuurlijk Pinksteren, hè? Dus daar is heel veel te doen in Den Haag. En daar ga ik het allemaal over hebben.
0: Nou, superleuk. Dus als jij zo meteen ook nog trouwens benieuwd bent om eventjes een kijkje te komen nemen, dat kan. Dan kan je misschien nog eventjes voelen aan een knopje. Dat kan tussen 12 en 1.
1: Yes.
0: En dan kan je zelf kijken van hoe is het nou om radio-dj te zijn of bezig te zijn met het nieuws. Morgenochtend tussen 7 en 10 ben ik er weer.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De nieuwe trajectcontrole op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp is een succes, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds de apparatuur 3 maanden geleden werd aangezet, zijn al ruim 42.000 bekeuringen uitgedeeld. Het aantal mensen dat veel te hard rijdt moet omlaag, omdat deze bestuurders volgens het OM opvallend vaak betrokken zijn bij ernstige aanrijdingen. De A12, zeker het stuk tussen Zoetermeer en Nootdorp, wordt intensief gebruikt. Hoeveel geld de snelheidscontroles de staatskas hebben opgeleverd, is nog niet bekend. Sinds begin deze maand betaald parkeren is ingevoerd op bedrijventerrein ZKD in Den Haag-Zuid, staat het er niet meer zo vol met langparkeerders. Er stonden veel auto's stof te vangen die er eigenlijk niet hoorden. De meeste omwonenden en ondernemers zijn blij met de invoering van betaald parkeren. Al is het volgens een van hen, Bas ten Nijssel, wel een verschuiving van het probleem.
7: Ja, ik vind het op zich positief. Zij het niet dat de olievlek langzaam Den Haag overgaat. Dus ja, het probleem wat voor ons is opgelost is letterlijk aan de andere kant van de sloot hier voor de buren nu een probleem. Maar ja, die zijn dan einde van

0: 26 aan de beurt met betaald parkeren.
1: En vandaag begint een nieuwe reeks van de podcast-serie Ik hou niet van musical. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer trappen af met een speciale aflevering die in het teken staat van het Musical Awards Gala, waarbij jaarlijks bijzondere musicalproducties en artiesten worden geëerd. Na de eerste speciale editie komt voortaan iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical online, met onder meer musicalspecialist Frits Sissing. Het weer nog, buien en vanmiddag ook wat zon, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wolkenvelden, daarna meer zon bij een graad of 20. En het Pinksterweekend veel zon, droog en een stuk warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

0: Friends.
1: Ja, David Guetta en Sia met Flames hier op Den Haag FM.
2: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
1: Ja, Danny is ook al aangeschoven. Goedemorgen, Danny.
3: Goedemorgen.
1: Ja, en het was zelfservice, hè?
3: Ja, maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Je had een goede reden.
1: Ja, goedemorgen, lieve mensen. Leuk dat je luistert. Tot 12 uur ben ik bij je. Vanaf 10 uur natuurlijk. Haags Bakkie. En vandaag ben ik zelfs tot 1 uur bij je. Want we hebben een speciale aflevering. Namelijk in het kader van de week van het nieuws. Waarom moest Danny nou zelf zijn koffie inschenken? Nou, dat komt omdat ik wakker werd en toen kon ik niet op mijn voet staan. Dus ik zit de hele uitzending en mijn gasten moeten maar zelf zorgen voor de koffie of de thee. Je hebt koffie voor jezelf gemaakt, hè?
3: Ik heb koffie voor mezelf
1: gemaakt. Ja. Hey, en als ik het heb over de week van het nieuws, vertel, in hoeverre ben jij met nieuws bezig? En hoe consumeer je nieuws? Kijk je het journaal? Lees je de krant? Kijk je voor op internet?
3: Persoonlijk ben ik niet heel veel met het nieuws bezig. In de zin van dat ik het nieuws kijk of volg. Ik hoor meestal wel via of op Insta scrollen. En dan zie ik nog wel eens dingen voorbij komen. Maar ik ben meer lokaal bezig met bijvoorbeeld wat er in de natuur gebeurt. Door echt met collega's te praten. Dus echt achter de informatie zelf aan te gaan en zo. Dus ik hou het gewoon lekker lokaal. En als het wat groter is, dan popt dat wel op mijn Insta. Of dan hoor ik het via. Dus zo ben ik zelf bezig met het nieuws.
1: Ja, en ook dat is wel lekker van de socials. Daar had ik het gisteren met Eva over, onze social redacteur. Die zei ja, je algoritme bepaalt ook welk nieuws er naar boven komt. Dus als er iets in de duinen is in weet ik het welk land, bijzonder nieuws daarover, dan krijg jij dat automatisch op jouw tijdlijn voorbij waarschijnlijk.
3: Ja, je ziet echt het algoritme van mijn persoonlijke account en van mijn duinwachter account. Dat verschilt.
1: Oh, echt?
3: Met wat, ja.
1: Oh, dan ben ik benieuwd. Wat komt er bij je persoonlijke account naar boven? Wat er echt niet bij je duinwachter-account naar boven zou komen?
3: Voornamelijk, ja, heel veel vrienden sturen kattenvideo's. Dat is een soort van meme onder elkaar om kattenvideo's. Dus die krijg ik heel veel. Maar op mijn duinwachter feed staat heel veel over. Inderdaad, natuur, andere boswachters, andere duinwachters. Wat er allemaal gebeurt. Maar ook bezoekers die wat posten. En dan hashtag Meijendal of dingen. Dat komt allemaal langs. Dus dat vind ik altijd wel leuk om even
1: heel
3: te kijken.
1: Heel leuk.
3: Ja, hoe is de belevenis eigenlijk aan de andere kant?
1: Ja, leuk. Hey, jij bent hier om het nieuws te brengen, niet het op te halen. Het nieuws over wat er allemaal in jouw Meijendel of in ons Meijendel gebeurt. Het is een meivakantie geweest. Is het dan extra druk geweest of viel dat mee omdat het weer niet helemaal heel lekker was? En zometeen komt het Pinksterweekend natuurlijk ook weer eraan.
3: Ja, ik moet zeggen, het was de afgelopen dagen is het wel wat minder druk geweest. Maar dat komt ook echt door de regenbuien. Je merkt gewoon dat op het moment dat het regent, dat dan de drukte gewoon weggaat. Want mensen vinden het toch minder fijn om in de regen te lopen. Maar inderdaad, Pinksterweekend komt eraan. En ja, ik verwacht daar ook niet heel veel gekke drukte. Want het is altijd een beetje verspreid wat er bij ons langskomt. Je merkt dat als er geen vakanties zo zijn, dan komen er wat meer mensen in het weekend. Omdat ze door de week moeten werken. Mm-hmm. Maar tijdens vakanties zo is dat gewoon verspreid. Dus dan heb je meer van 's ochtends tot overdag dat er wel wat mensen zijn en zo.
1: Dus eigenlijk is vakantie heel chill voor jullie. Omdat het dan beter verspreid is.
3: Ja, het is beter verspreid. Dus dat is lekker. Dus dan heb je gewoon de hele dag wat mensen praatje maken en dingen, ja.
1: Hey, ik ben veel buiten altijd. De afgelopen periode ben ik minder buiten geweest. Ik was heel blij met de regen. Terwijl ik helemaal niet zo van regen hou, maar heel erg van de zon. Maar ik heb last van hooikoorts. Dan was het voor mij echt afzien af en toe. Hoe zit dat in de duinen? Welke pollen zijn er in de duinen? Of weet je daar iets van?
3: Nou, ik weet wel welke planten er nu of struiken aan het bloeien zijn. Bijvoorbeeld de meidoorn, die is nu echt aan het bloeien. Dus die pollen kan je hebben. Ik zie wel bijvoorbeeld in de stad zie je heel veel populieren. Dus daar heb je ook die populieren zaadjes die je dan overal ziet. Of iepen heb je ook.
1: Ja.
3: Dus er zijn verschillende pollen.
1: Alle drie, die zijn alle drie vervelend voor mij op dit moment. Maar de regen vind ik dan helemaal niet zo heel erg.
3: Ja, dan heb je echt dat die pollen even naar beneden gaan.
1: Ah, ja.
3: Dat je er minder last. Ik heb er gelukkig niet heel veel last van. Ik heb soms wel eens dat ik last heb van slijm of zo. Maar ik weet niet of dat per se hooikoorts is. Maar ik heb dat rond een bepaalde periode en daarna heb ik er gelukkig geen last van. Anders wordt mijn werk wel heel lastig om
1: ja,
3: te voeren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, vertel, wat heb je voor mooi nieuws voor ons?
3: Ik heb vandaag meegenomen de excursies die er aankomen. Ik denk dat is misschien wel leuk om te kijken wat hebben we allemaal. En verder heb ik nog wat nieuws over wat ik de afgelopen week of weken gezien heb. En dat zijn jonge vossenwelpjes. Dus ik dacht, dat is natuurlijk wel heel leuk nieuws om te brengen hier naar de studio.
1: Zijn die foto's te vinden op jouw Insta?
3: Ik moet zeggen, ik heb er zelf nog geen foto's van gemaakt. En dat heeft mede te maken dat... en er staan heel veel fotografen, want het is dan op een heel groot veld. En dan achter het hek waar mensen gewoon mogen lopen, er staan heel veel fotografen. Dus ik heb altijd zoiets van, ja, ik ga er niet tussen staan om een fotootje te maken. Maar ik ben wel bezig om ergens anders nog even een mooi fotootje te maken. Maar je zit een beetje in balans tussen het verstoren van en de foto maken.
1: Ik wou net zeggen.
3: En met het blote oog dat ze dingen zien en dat gewoon waarnemen, dat blijft toch het mooiste. Maar ja, als ik er nog een fotootje van kan maken, dan gaat die nog wel op de social komen.
1: Nou, ik weet wel dat ik in Sri Lanka was een keer. En daar heb je een soort van natuurreservaat. En daar ging ik naartoe. En ik ben gek van panters. En ja, die leven daar. En toen zei die gids, zeg maar, in zo'n jeep reden we dan. Ik weet wel een plek. En hij ging helemaal echt gewoon allemaal ingewikkelde paden en zo. En allemaal anderen gingen dan de andere kant op. Ik denk, oh, wat gaat hij nou doen? En ja hoor, we kwamen ergens en dan op een rots, daar werd hij wakker. Nou, ik werd daar helemaal emotioneel van. En ik heb er dus geen foto's van, want ik was gewoon helemaal in de ban van. Ik was gewoon helemaal zo, ja, zeg maar, aan het me vergapen, zeg maar. Dus ik snap dat. Dat je beter op het moment zelf kan genieten. Want dat is wel echt heel bijzonder.
3: Ja, dat zijn de mooiste dingen wat je kan. Dat je echt daar zit en niet gelijk je telefoon pakt. Maar gewoon even inneemt van, wat zie ik nou? Want dat is ook het mooiste van de natuur. Het is, ja, het blijft gewoon een wonder. Alles wat er gebeurt, alles wat er gaande is. Net als die welpjes die komen. Het is gewoon zo mooi en dat maakt mijn werk als duinwachter ook gewoon mooier dat ik er mag zijn om de natuur en om bijvoorbeeld die welpjes te kunnen beschermen. Dat gewoon kunnen spelen zonder dat het mensen dwars doorheen gaan of noem maar op. Dus ja, dat maakt het heel mooi. En ja, inderdaad, dan vergeet je soms wel eens even een fotootje te maken voor de volgers. Of voor,
1: ja, ik snap het. Hey, we gaan zo even muziek draaien en dan zo meteen wil ik horen waar dan die welpjes zitten als mensen ze zouden willen zien en waar je wel en niet rekening mee moet houden. En natuurlijk ook de rondleidingen waar je het net over had. Maar je hebt toch je koptelefoon op. Voordat we muziek gaan draaien, ga ik je de FNA11 plaat voorleggen. Heeft Jessica dat ook wel eens bij jou, aan jou gevraagd? Waar je voor gaat?
3: We hebben wel eens een keer over muziek gehad. Ja.
1: Nou,
3: ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Van wat voor muziek hou je?
3: Ik luister heel vaak pop. Gewoon een beetje alles wat op de radio afspeelt.
1: Oké, nou, dit is valt wel onder Haags. Een pop, ja, het komt wel in de pop top 40 voor. Meest gestreamde artiest op Spotify. Weet je over wie ik het dan heb? Welke Haagse artiest?
3: Haagse artiest, meest gestreamde.
1: Echt volgens mij al 3 jaar op een rij. Hij komt uit Ghana. Nou, we zijn met het ABC bezig en we zijn bij de F. Dus we hebben het over Frenna. Luister maar naar de 2 liedjes waar je uit kan kiezen.

0: Ja, Zaza is een beetje van nu, zeg maar. En Investeren in de Liefde is een beetje wat ouder, oh, maar allebei van Frenna. Waar ga jij voor?
1: Ik heb de tweede volgens mij wel eens gehoord, maar ik denk de eerste qua beat dat ik daar dans voor.
0: Daar word je toch vrolijk van?
1: Ja, ja, ik denk, ik
0: snap je.
1: Is wel, ja.
0: Ik snap je. Zometeen, waar zijn de welpjes te spotten, zeg maar? En wat is er allemaal voor moois te doen? Misschien wel dit weekend na Neil Horan.

0: Ja, dinnerparty hier op Den Haag FM.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Ja, duinwachter Danny is aangeschoven. Even gewisseld van stoel. Ik ga even kijken of je goed in beeld bent. Ja, je bent perfect in beeld. Ja, dan ga ik hem ook nog maar even opnemen voor je. Yes, heel mooi in beeld.
2: Mooi. Misschien komt er nog wat op Insta dan.
0: Yay! Vertel, de welpjes. Daar hadden we het net over. Ja. De vossenwelpjes. Om hoeveel gaat het er ongeveer?
2: Nu waren het er volgens mij 4 die ik gezien had. Ja. Dat is echt wel een beetje langs het pad. Ja, ik zit een beetje te twijfelen met de locatie te geven. Want aan de ene kant denk ik wel juist dat mensen het kunnen zien en beleven.
0: Ja, maar
2: aan de andere kant denk ik, op het moment dat ik het nu vertel, en dat is gewoon nu even dat ik dat live denk, dan komen er natuurlijk wel wat mensen op af. Of dat kan het.
0: Ja, dan stoor je ze.
2: Ja, dus ik zit een beetje te twijfelen om
0: het. Ga maar de duinen in en dan ontdek het maar zelf.
2: Ik denk dat dat het beste tip is. En ik denk ook onder het nom van het Nationaal Park. Wat inderdaad laatst, waar we het ook al over de telefoon aan hebben. Overal is natuur. En ook in de stad hoor ik het heel vaak van mensen. Ja, ik heb wel eens een vos gezien. Of het zit dichterbij dan dat je denkt. En ook ja, als ik hier naar de studio rij, ga je door de stad heen en dan zie ik zoveel dingetjes van de meerkoet die in de sloten zitten te zwemmen, net op nesten zitten. En je kijkt op een gegeven moment zo heel anders naar de stad. Mijn focus ligt ook niet op het stedelijke, maar gewoon het stukje natuur in de stad. En dat is wel heel mooi. Dus ik wil dat wel meegeven aan de luisteraars van, ben je op zoek naar iets moois? Kijk eens in je omgeving, kijk in de buurt van wat je daar kan vinden qua natuur. Want dat is ook heel mooi. En ja, natuurlijk, ga naar de parken en naar duinen. Dat is ook echt heel prachtig.
0: Ik ga vaak de opgang bij de Savigny-Lomanlaan. En daar heb je ook nog een stukje bosjes van pek, zeg maar. Wat nog duinen zijn, zeg maar. En daar heb ik echt best wel vaak vossen gezien. Niet alleen maar in de duinen zelf, maar zelfs een beetje zo op straat. Denk ik wel, die zijn een beetje verdwaald. Of misschien op zoek naar eten. Ik weet het niet. Hoe belanden ze, zeg maar, tussen de huizen?
2: Dat heeft te maken met het voedsel. Dat op het moment dat op een gegeven moment bijvoorbeeld straatafval. Je kan een beetje vergelijken met ratten. Die komen ook waar eten is, gaan er naartoe. Zelfs dan zie je dat verplaatsing van een vos. Dat op het moment dat ze makkelijk in het stedelijk gebied eten krijgen of kunnen vinden, dan gaan ze daar ook meer naartoe verplaatsen. Daarom zie je een beetje aan de rand van de duinen, aan de stad, hoor je ook heel vaak, ja, ik heb wel eens een vos gezien of ik heb een vos in mijn tuin. Omdat ze daar ook gewoon op zoek gaan naar eten. Omdat voor hun is de grens niet natuur en stad, maar hun gaan er gewoon een beetje doorheen en zijn op zoek. En wel mijn tip is, want daar hebben we wel als bosters, duinwachters mee te maken, dat vossen worden gevoerd. Omdat ze heel schattig eruit zien van, oh ja, heel schattig, ik heb eten bij me. En worden ze gevoerd. Maar op het moment dat je dat gaat doen, zorg je wel voor een verstoring. Want de vossen gaan op een gegeven moment eten halen. Want dan denken ze, oh, ik krijg toch eten. Dus dan komen ze weer en dan krijgen ze eten. Maar op het moment dat mensen het niet meer gaan geven, dan gaan ze het halen. Dus dan kan het zijn dat je,
0: ja, dan worden ze agressief.
2: Ja, en dan is het weer, dan heeft de vos het gedaan. Maar de allereerste stap die dan is gezet, is eigenlijk de mensen die de vos gaat voeren. Plus hun natuurlijke instinct gaat eraf. Want ze horen eigenlijk echt eten te zoeken. En wat het mooiste is aan een vos, ze eten wel diertjes, maar ze eten ook besjes en zo. En dat kan je terugvinden in de poep. Dus soms zie je haartjes, maar soms zie je ook weer besjes bij de poep. Dus dat is wel echt interessant van de vossenrol.
0: Ja, want wat raad je aan als je een vos ziet? Ja, in ieder geval niet voeren.
2: Ja.
0: Dat is één.
2: Ja, niet voeren en blijf op afstand. En dan op het moment dat je uit de wind loopt, dus als de wind vanuit je rug komt, dan draagt windgedrag het geluid heel ver. Maar als je tegen de wind inloopt, richting de vos, dan hebben ze je niet zo snel door. En jouw geur gaat ook naar achter. Dus dan heb je langer kans dat je gewoon op een afstandje de vos kan zien van, wat is die allemaal aan het doen, wat gaat die doen? En dan kan je er wel langer van genieten. Dus dat is een tip. Ja.
0: Hey, en jij zei net 4 welpjes. Is dat dan van 1 vos? Of zijn er meerdere vossen die welpjes hebben gekregen?
2: Dit is van 1 vos.
0: Okay. Ja. Oh, maar er zijn er vast meer. Want is dit dan de periode, zeg maar, dat de welpjes worden geboren?
2: Ja, dit is een beetje de, nou ja, ze zijn al geboren, maar dan zijn ze oud genoeg om naar buiten te gaan.
0: Ah, en
2: dan
0: blijven ze niet meer in hun holletje.
2: Ja, en dan blijven ze tot aan de einde van de zomer blijven ze bij de ouders. En dan op een gegeven moment gaan ze hun eigen territorium zoeken. Ja.
0: Oh, bijzonder. Hey, je had het ook nog over uitjes.
2: Ja, ik heb wat excursies opgeschreven die de komende tijd komen. Dat is bijvoorbeeld verkenning in Meijendal. Dat is, dan ga je mee op stap in Meijendal. Dan krijg je alles te horen over de natuur, hoe we het beheren, maar ook over het drinkwater. We hebben de vroege vogelexcursie. Dus dat gaat.
0: Hoe vroeg is de vroege vogel?
2: 5:30 ochtends.
0: Oh, dat is prima.
2: Ja, dus dan.
0: En dan is het nu al licht, inderdaad.
2: Ja, ja, ja. En je hoort heel veel vogels.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja. Dan hebben we de speuren naar sporen voor kids. Dus dan ga je met een collega mee. En dan ga je op zoek naar alle sporen die in de duinen te vinden zijn. Dus dan ook aan de sporen kan je zien welke dieren er leven. En dat doe ik ook heel vaak als ik kinderen mee heb op zo'n excursie. Dan gaan we op zoek naar sporen. En dat is heel leuk, want dan mogen ze heel eventjes lekker dingen doen. In plaats van naar de duinwacht te luisteren. Want als je de hele tijd naar de duinwachten moet luisteren, dan is je spanningsboog op een gegeven moment weg.
0: Ja, dat is en gaat dat dan ook met een vergrootglas of met vertel of met een verrekijker?
2: Met een verrekijker wel. En, maar voor de rest, je kan sporen ook zonder vergrootglas kan je dat gewoon heel goed zien. En dan heb ik het over prenten van dieren. Bijvoorbeeld de teenafdrukken van een ree kan je dan terugvinden in een spoor.
0: Oh, maar dat is heel bijzonder voor kinderen, denk ik. Ik al bijzonder.
2: Ja, ja, ja. Maar ook gewoon bijvoorbeeld van een specht een hol en zo. Want dan kan je daaruit leiden van, oh ja, hier heeft een specht gezeten. Mierennesten.
0: Maar zitten die niet veel hoger?
2: Het valt mee. Je kan ze echt wel zien. Ja, voor kinderen is het natuurlijk iets kleiner.
0: Dus ja, ik wou net zeggen.
2: Hoger, maar je kan ze wel gewoon zien. Het zijn niet hele kleine gaatjes. En best wel, je kan ze goed zien. En verder, we hebben ook grazers in de duinen lopen. Die zorgen ervoor dat de duinen open blijft. En dan kan je de koeienpoep zien of de paardenpoep.
0: Ja, heel duidelijk.
2: Ook wel weer. Maar ook dat de paarden van de bomen de bast eraf eten en zo. Dus dat zijn ook weer sporen. Dus echt allemaal sporen. Dus als je interesse hebt in sporen.
0: En ik, je hoort het aan mij, ik word enthousiast. Mag ik ook meedoen of is het echt voor kinderen en ouders?
2: Het is echt op kinderen en ouders.
0: Ja, oké. Ja. Dus ik moet even een neefje of een nichtje charteren.
2: Ergens een kind eventjes hier meekomen en dan, En dan hebben we nog, die ga ik zelf geven, verkenning in Zolleveld. Dus dat is, we hebben Meijendal, Zolleveld en Berkheide als dunea in beheer in het Nationaal Park. En Zolleveld is een heel uniek gebied, want dat is een oud duingebied. Dus daar groeien ook heides die hier eigenlijk verder niet heb in de omgeving. Dus het noemt ook wel een beetje het de Veluwe van het Westen, omdat er heide groeien en dat je echt denkt.
0: Dat is wel mooi met dat paars en zo. Ja.
2: Ze bloeien nu nog niet. Dat is een beetje eind augustus, begin september. Maar ja, er is zoveel te vertellen daar, zo van hoe het gebied werkt en waar we mee bezig zijn daar om te zorgen dat het zo uniek blijft. Dan hebben we de grote grazers. Ik had het net al verteld van we hebben ook grazers in het gebied en dan krijg je helemaal uitleg van hoe we bezig zijn met de grazers, wat hun doel is en ja, dat eigenlijk. En verder hebben we dan nog de cultuurhistorie op Zolleveld. Omdat er heel veel van de geschiedenis plaatsvindt. En dat geeft een collega. En die neemt je dan helemaal mee in de geschiedenis van wat heeft er allemaal plaatsgevonden. En omdat het gewoon zoveel is, kan je dat niet in één excursie doen. Dus hebben we daar een aparte excursie voor gemaakt.
0: Leuk.
2: En dan vraag je zeker af, maar waar kan ik me dan aanmelden? Of waar kan ik het zien?
0: Op de website.
2: Ja, op de website dunea.nl. En daar kan je alle excursies terugvinden.
0: Ja, superleuk. Is er dit weekend al iets te doen, toevallig?
2: Dit weekend, de excursies die er al stonden, die zijn uitverkocht. Dus die heb ik ook niet op mijn lijst.
0: Daar ben je te laat voor. Je hebt helemaal gelijk. Nou, Danny, onwijs bedankt weer voor alle mooie verhalen en tips. En voor je muzieksmaak delen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, wil jij nou laten weten welke plaat ik strakjes even na 11 moet draaien? Dan moet je stemmen. Dat kan via de socials van Den Haag FM. Op het verhaal van Instagram kan je kiezen voor Frenna. Een beetje een oldschool of de nieuwste Zaza. Nou, laat het me weten. Danny, dank je wel weer en tot snel. We gaan nu ook weer even een oude draaien. Dansplaat van Brainpower. Die ken je wel, toch?
2: Ja.

0: Ja, Haagse muziek hier. Natuurlijk op Den Haag FM. Grupo Sportivo met talkshow. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, elke dag, maandag tot en met vrijdag... tussen 10 en 12 live vanuit de Centrale Bibliotheek... midden in de stad. En dan komen er allemaal leuke stadsgenoten langs. En vanochtend zijn dat Esther en Eline. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gezellig een Haags Bakkie bij mij. In het kader van de campagne Nieuw 70. Allemaal nieuwe Haagse plekjes, initiatieven in de stad. Die zetten we in het zonnetje. Super tof. En jullie zijn van het Wijkpaleis. Wijmers Wijkpaleis. Natuurlijk bij de Wijmerstraat in... Zegbroek. Maar dat is dan stadsdeel...
2: Valkenbos.
0: Valkenboskwartier, ja. En ik denk dan bij mezelf... ik heb het zo vaak al voorbij zien komen. Want jullie mogen meedoen, zeg maar. En in het zonnetje op het moment dat het niet langer dan een jaar oud is. En ik denk bij mezelf, jullie bestaan al heel lang. Maar dat is helemaal niet zo.
3: Nou, dat is leuk om te horen.
0: Ja, toch? Zo bekend zijn jullie al.
3: Ja. Nee, we zijn inderdaad nog geen jaar geleden begonnen. Daarvoor waren we wel met een heleboel mensen aan het nadenken. Hoe kunnen we in deze buurt een plek maken waar we samen kunnen bouwen aan de wijk van de toekomst. Dus we waren er wel mee bezig en het programmeren bij ondernemers. En dus het idee leeft wel langer, maar nu bijna sinds een jaar... zitten we in het gebouw Wijmerstraat 300.
0: Ja, ik woon zeg maar een stadsdeel daar... of nee, niet een stadsdeel, ik woon in hetzelfde stadsdeel... maar een wijk daarnaast. Dus vandaar dat ik het denk ik heel veel al voorbij heb zien komen. Ik ben zelf nog niet geweest en de mensen die nu luisteren... die weten misschien ook niet precies wat het is. Vertel, wat is het Wijmers Wijkpaleis precies? En wat kan je daar doen? En waarom wilden jullie dit starten?
3: Ja, het is een plek waar dus bewoners en lokale ondernemers... en maatschappelijke initiatieven samen de wijk van de toekomst vormgeven. En het is eigenlijk ontstaan vanuit een soort zorgen. Mensen hadden zorgen over dit gedeelte van de Wijmerstraat. Maar ook dat we zagen dat er in deze wijk zoveel energie... zoveel mensen zijn die dingen willen, die zien dat het anders kan... en dat het samen kan. En dus vanuit die gedachte dachten we moeten een plek hebben waar we dat ook kunnen gaan doen. En zo zijn we gaan lobbyen voor die plek. En toen de school aan de Tourmalijn, die zat eerst in het gebouw, naar een nieuwe locatie ging. Toen hebben wij de benedenverdieping van het gebouw in gebruik mogen nemen.
0: Wauw. Ja, en volgens mij is dat het beginstukje van de Wijmerstraat. Tenminste, vanaf de Valkenbos. Kade vanaf de Valkenboslaan geteld, zeg maar, een beetje aan het begin. Waar is het precies? Want je hebt net het nummer genoemd, maar...
4: Ja, het is aan de Wijmerstraat 300. Het is inderdaad vanaf de Valkenboslaan richting de Beeklaan. Vind je het aan je rechterkant. Het is een heel mooi oud schoolgebouw. Echt midden in de buurt. Dus we hebben ook een mooi terras. Dat gaat van de zomer weer... open, twee middagen.
0: Ja, het zit op een hoek, toch?
4: Ja.
0: Ja, ik weet precies waar het is. Ja. Daarom ken ik het.
3: Het is een beetje van een buiten gesloten gebouw.
0: Ja.
3: Maar als je binnenkomt, kom je in zo'n hele mooie oude hal. En dan ga je naar rechts toe, kom je in de gang. Daar zijn allemaal lokalen. Daar zitten nu allemaal ondernemers, creatievelingen uit de wijk. En ZZP'ers en ook Eline met haar bedrijf. En die zijn er dus aan het werk. En als je dan doorloopt, kom je in een hele gezellige woonkamer... waar een piano staat en allemaal mooie planten. En daar kan je op donderdag en vrijdag koffie en praatjes houden.
4: Ja, gisteren liep er iemand binnen... Dus gewoon even langs, want die had ervan gehoord. En die gaat achter de piano zitten. En die zat echt geweldig te spelen.
0: Oh, wauw.
4: Ja.
3: En dan loop je door en dan kom je in de galerij. Die is dan ook weer opgericht door bewoners. En daar wordt kunst getoond, die gemaakt is door mensen uit de wijk. En we hebben een hele grote gymzaal waar we samen eten. Waar wordt gesport, waar wordt ademhalingstechnieken. Waar workshops zijn, echt van alles. En dan kom je in onze paleistuin. En dat is misschien wel een van de bijzonderste dingen wat het afgelopen jaar is gerealiseerd. Het was een totaal versteende tuin. En die is nu helemaal omgetoverd tot een groene paleistuin. En daar is, ik weet er niet heel veel, maar een zwarte bij gesignaleerd en een Icarus vlindertje. En dat schijnt heel bijzonder te zijn. En dus dat gebeurt daar nu in dat gebouw.
0: Oh, wauw, terecht. Wijmers Wijkpaleis. Want echt, hoe je daarover praat, het is echt een aanwinst voor de wijk. Ook voor de aanliggende wijken, want die zijn, neem ik aan, ook wel welkom. Want ik woon net even, zeg maar, aan de andere kant van de Valkenbos.
3: Je bent meer dan
0: welkom.
3: Ja.
0: Hier was echt behoefte aan, als ik het zo hoor. Want er zitten zoveel mensen nu al en zoveel bedrijvigheid in zo'n korte periode eigenlijk.
4: Ja, volgens mij... kunnen we het hele gebouw wel vullen met mensen die eigenlijk iets zouden willen. En wij zijn er dan als bureau ingegaan. Tot het moment dat het gebouw leeg kwam, toen hebben wij een van de bestuurders gebeld van goh, wanneer gaan we het kraken? Maar ja, toen mochten we erin. Dus wij zijn echt van.
0: Dat klinkt heel rebels.
4: Ja, daar houden we wel van. Ja. Maar het leuke is dat je samen kan werken. Dat er zit iemand met een 3D-printer die weer onze maquettes onderdelen voor print. Dus die hele samenwerking in de buurt. Je loopt door de buurt, je ontmoet alle mensen. Dat is zo'n gave ontwikkeling die nu een thuis heeft gekregen.
3: Ja, je ziet ook dat. Ja, je ziet ook dat mensen ervaren dat ze verschil kunnen maken. Dus dat je met iets heel kleins, het begint heel klein met een kop koffie. En dan ontmoet je weer andere mensen en dan drop je een idee. En dan wordt het idee van klein, groter, groter, groter. Dus dingen komen daar tot ontwikkeling. Omdat mensen elkaar weten te vinden en helpen en ja, kansen zien.
0: Mooi zeg. Nou, ik ben heel benieuwd wat concreter om voorbeelden te horen. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. Zometeen meer over het Wijmerswijkpaleis in de Wijmerstraat. En nou ja, wat een paleis. Ik ben ook benieuwd nog naar die tuin. Nou, zometeen meer hierover.

0: so don't blink twice.
1: Blink twice. Nou, twee keer knipperen en het nummer is alweer afgelopen. En ik mag weer verder in gesprek met Eline en met Esther.
2: Haags Bakkie.
1: In Haags Bakkie. Ze zijn aangeschoven hier in de studio. En ja, onder het mom van vroeger was alles beter, maar dit gaat ook heel goed. Nodigen we in deze rubriek een nieuw 70. Mensen uit die trots zijn. Bewoners die heel blij en trots zijn. En Eline, jij bent de initiatiefnemer. Jij bent de aanvrager. Dus vertel, waarom ben je zo trots? En waarom heb je het aangevraagd?
3: Ja, goede vraag. Ik hou heel erg van de wijk waar wij in wonen. Er gebeurt heel veel, er zit heel veel energie. Maar verschillende mensen, verschillende culturen, rijk, arm. En ik zie gewoon dat dat bij in het Weimars Wijkpaleis samenkomt. Dus er gebeurt van alles. Het geeft mij ook een thuis en een werkplek. Maar niet alleen maar een werkplek, maar ook eigenlijk een gemeenschap waar ik in en voor kan werken. En als ik zie hoeveel energie er gewoon vanuit een aantal vrijwilligers ontstaat in het Wijkpaleis en hoe dat die groep ook groeit en de diversiteit die daar ontstaat, ja, daar kun je niet anders dan trots op zijn, denk ik.
1: Ja, en hoe is het gegaan met het indienen?
3: Ik kwam het tegen op de website dat die mogelijkheid er was. En daar heb ik op ingeschreven. En vervolgens ben ik als gebruiker van het gebouw kwam ik in aanmerking om inderdaad te mogen indienen. Want ik ben verder geen vrijwilliger. Ik heb wel een social return omdat ik huur. Dus ik doe wel van alles voor het Wijkpaleis en ik ken het goed. En vervolgens zijn we op de video gegaan voor Nieuw 70. En hebben we samen met Esther een heel mooi filmpje mogen maken als bewoner en initiatiefnemer.
1: Ja, Esther, even terug naar jou ook. Want jij sprak net ook al vol trots natuurlijk. Kan jij omschrijven wat dit voor de bewoners en voor de wijk betekent? Wat betekent deze plek voor jou persoonlijk en wat heb je gehoord?
4: Ja, voor mij persoonlijk een heleboel. Ik woon al heel lang in de Weimarstraat, tot 20 jaar. Kom ook uit Den Haag. En het is een hele fijne buurt, maar heeft het thuis voor mij gemaakt. En je merkt, iedereen heeft gewoon wat te bieden. En dat krijgt in het Wijkpaleis krijgt dat vleugels. Dus je komt voor iets kleins en dat groeit langzaam naar meer. En dat gaat bijvoorbeeld over iemand die in de buurt woont en die woont in een in een garagebox. En die kwam dan voor een kopje koffie af en toe binnen. En eerst een beetje schuchter. En toen op een gegeven moment liet hij vallen dat hij graag samen voetbal wilde kijken. Omdat voetbal kijken samen nou eenmaal veel leuker is dan alleen. Nou, dan pakken we een grote flip over erbij. En allemaal andere vrijwilligers. En dan gaan we een plan maken. En nu gaan we op 20 juni, als we 1 jaar bestaan, op groot scherm naar Nederland, ik geloof Zweden, kijken. Maar dat is een heel klein ding van een meneer die echt komt voor een kopje koffie, groeit uit tot een groot verhaal. En zo zijn er heel veel verhalen die klein beginnen. En omdat er ruimte is en mensen ervaren, ik kan verschil maken voor mijn directe omgeving. Dan gaat het lopen, gaat het vliegen. Het is echt een beweging. Dus je hebt activiteiten, maar die brengen iets in beweging. En dat gaat van samen eten tot samen ondernemen, tot samen kunstwerk opknappen. Het woord is samen. Misschien klinkt samen een beetje afgezaagd, maar ik ervaar hier echt wat samen. Ik voel wat samen is.
3: Ja, en dat geeft mensen waarde ook. Dat vind ik heel mooi.
1: Dus kan je daar een voorbeeld van geven?
3: Ja, we hebben ook een meneer in de buurt die kwam bij de opening met een vriendin mee, die dan vrijwilliger is in het Wijkpaleis. En de dinsdag daarna kwam die langs en hij zei van, ik vind dit zo fijn, ik voel me hier thuis. Dus ik wil graag klusjes komen doen. Hij heeft niet aangeboren hersenafwijking. Dus hij zit ook in een zorgtraject. Maar hij komt nu 3 dagen in de week komt hij klussen. Hij heeft de toiletten, de kindertoiletten omgetoverd tot grote toiletten. Hij heeft...
1: Natuurlijk een school.
3: Ja, het was een school. En hij komt thuis. Hij komt bij ons ook even 's ochtends aankloppen. Hey, goedemorgen, willen jullie koffie? En
4: Ja, we hadden er zonder hem nooit zo bij gezeten als we er nu zitten. Want het is echt, ja, je moet echt een keer komen kijken. Het is echt bizar hoe je in 11 maanden zo'n plek kan omtoven. Het is gewoon een paleis, ik kan niet anders zeggen. Maar dat komt door al die mensen die betrokken zijn. Maar in een heel belangrijk deel ook door die man die, ja, die superhandig is en betrokken. En ook nog een onwijs leuk mens. Dus je, het is en heel fijn dat wat hij doet. Maar we hebben ook, daar ontstaan nieuwe vriendschappen of ja, contacten die...
1: Kenden jullie elkaar al?
4: Nee, ja, wel een beetje van wel betrokken bewoners, ja, maar uit de buurt, ja. Maar niet op deze manier. Nee.
1: Mooi.
4: Nee.
1: Ja, en eigenlijk zeg je dus, die meneer die heeft eigenlijk een soort van afstand tot de arbeidsmarkt, omdat hij dus een aandoening heeft. Maar bij jullie heeft hij echt zoveel bijgedragen. En zelf wordt hij daar natuurlijk ook blij van, want hij kan met al zijn talenten, kan hij jullie enorm goed helpen. Dus, ja,
3: hij wordt gewaardeerd en
1: ja.
3: Hij kan doen in zijn eigen tempo.
1: Ja, fantastisch. Ja,
4: het gaat ook een beetje over dat je tijd en ruimte hebt. Die man, dat is omdat er tijd is. En er zijn mensen die hem omarmen en die meegaan in zijn tempo. En weer heel veel van hem leren. Zo zien we, het gaat er heel over wederkerigheid.
1: Mooi.
4: Maar tijd en ruimte dus. Dat is echt wel een belangrijk gegeven.
1: Heel mooi.
4: Ja.
1: Hey, jullie zeiden net, ja, misschien kan je ook nog vragen een beetje naar de toekomstplannen. Vertel, want dit klinkt al inderdaad, je noemt het zelf een paleis. Het heet letterlijk een paleis en dat voelt ook al zo. Maar toch hebben jullie nog meer plannen en ideeën.
4: Ja, we willen heel graag meer ruimte. Want er zijn nog, we hebben nu de benedenverdieping. En dat willen we niet omdat we zo graag meer ruimte willen. Maar omdat er zoveel ideeën zijn en zoveel energie is. En dat moet, ja, dat kan alleen maar verder groeien als er ruimte is. Dus we hebben nu een plan ingediend bij de gemeente. Met een, waarin we dat ook vragen. Kijken of we daar samen over kunnen praten. En we denken dat met de onderhandelingen met Hart voor Den Haag en met D66... dat het misschien wel eens een perfecte partij zijn om dat we en staan voor die verbinding, maar ook staan voor lokaal ondernemerschap. Dus we hebben hele goede hoop dat we onze dromen, dat we een permanente plek krijgen. Daar gaat het eigenlijk over. Want dit was voor een jaar. En
1: dat jaar is bijna om.
4: Ja, precies. Maar er ligt een mooi plan.
1: Ja, want wat als de plek er niet meer is voor jullie? Jullie hebben zoiets moois opgebouwd. Wat zou dat betekenen?
3: Nou, ik denk dat niet eens alleen maar voor ons als gebruikers, maar de hele... Wij zitten in de Weimarstraat. En de Weimarstraat, vooral het deel waar wij zitten, is een vrij slecht deel. Het hoort ook bij de prioriteringsgebied.
1: Ja, het is het deel waar volgens mij 3 koffieshops zitten. Echt gewoon binnen een hele... één blok, zeg maar, bijna is het.
3: Ja, ja, maar je ziet dat, dat het wijkpaleis en ook de mensen van het wijkpaleis ook heel erg bindend zijn en in die hele straat. Dus het is voor de bewoners, maar het is ook in die hele stedenbouwkundige structuur en het functioneren van zo'n stukje straat heeft, is het belangrijk en draagt het ook echt een... Ja, een grote rol heeft het daarin.
1: Ja, het draagt bij aan de leefbaarheid, zeg maar, in die straat en in de hele wijk.
4: Ja, ook een beetje denk dat lokaal ondernemerschap, dat we kopen lokaal in. En dat, je gaat ook anders nadenken. Wat zit hier eigenlijk in de wijk? Wat voor kwaliteiten, wat voor ondernemers? En hoe kunnen we dat? Ja, hoe kunnen we bij elkaar inkopen? Dat soort dingen. Dus het krijgt een soort beweging.
3: Ja, jullie zijn er ook activerend in. Ja. Want jullie hebben bijvoorbeeld ook de hele BIS uitgenodigd en daar ook een actieve rol in genomen.
4: Ja.
3: Om daar toch. Weer dingen van de grond te krijgen in dit stukje straat.
4: Ja, op 20 juni hebben we dus 4 ons 1-jarig bestaan. En zoals Wijkpaleis bekend, groots en meeslepend. En dat doen we onder andere met vast programma, zoals het Repareercafé. En dat hebben we elke derde zaterdag van de maand. En vast programma. Maar ook met we hebben nu een makersmarkt tussen 11 en 3. Of tussen 11 en 4 nodigen we allemaal makers uit de wijk uit. Creatievelingen. Om op die markt te komen staan. Maar dan gaan we ook naar ondernemers uit de straat. Doen jullie mee? Want dat zijn natuurlijk allemaal makers. Je hebt een fietsenmaker die gaat banden plakken. Je hebt oma Miet die maakt superlekkere hapjes. Je hebt bij de wijnwinkel kan je wijn proeven. Dus dat betrekken we er allemaal bij. En dat is dan niet eens een braderie, maar het is een gedeeld verhaal wordt het. En, en dan daarna gaan we samen eten. En pizza en dan muziek is er ook bij. En dan is er die grote voetbalwedstrijd van die bewoner uit de wijk op groot scherm. Dus daar komt iedereen kan wel iets vinden waar, waar hij aan kan bijdragen, wat hij
1: waar zijn interesse gelooft, ligt.
4: Waar
1: ook,
4: zijn interesse
1: ja.
4: ligt, ja, precies.
1: En eigenlijk om bij de eerste vraag die ik net stelde van, nou ja, vroeger was alles beter, maar dit gaat ook heel goed. Jullie zeiden al van, ja, het is een probleemstukje, zeg maar. En daar waren ook wat, dingetjes die speelden. Maar als ik jullie zo hoor, ja, jullie zijn van het niet klagen, maar kijken wat er wel kan en naar alle mooie dingen. En daar zijn jullie volgens mij allebei heel erg trots op.
3: Ja, maar dat gaat ook, denk ik, bijna automatisch. Want het, ja, de energie is gewoon heel goed.
4: Ja, het is een beetje een sfeer van waar je voelt dat je het kan gaan doen. Dus het is eigenlijk, het wordt niet, er wordt wel ook heel veel gepraat, maar er wordt vooral heel veel gedaan.
1: Mooi.
4: En dat is, daar word je gewoon heel blij van. Ja, kan niet anders zeggen.
1: Nou, jullie activiteiten zijn natuurlijk te vinden. Ik volg jullie ook op de socials, dus op de socials. Maar jullie hebben ook vast een website inmiddels. Ja. Die is Wijmerswijkpaleis.nl.
4: Wijmerswijkpaleis.nl, ja.
1: Ja, en jullie prachtige filmpje en meer Haagse nieuwe parels zijn te vinden op beheek.com/nieuw70. Dank jullie wel, Esther en Eline. En de volgende keer als ik langs rij, en dat is bijna dagelijks, kom ik naar binnen.
4: Ah, wat leuk. Heel erg welkom.

0: Oekraïne, vertelt onze politiekduider Willem Post.
1: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
0: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag dus. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan het weer. Regenbuien maken langzaam maar zeker plaats voor de zon. Maxima zo'n 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20. Het Pinksterweekend veel zon, droog en ook warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Homewrecker van Sambar hier op Den Haag FM. Ja, en het is 5:05. Huh, is er dan nog steeds programma? Zit Chicky er nog steeds? Ja, het is de week van het nieuws. En daarom hebben we elke dag tussen 12 en 1 een extra uitzending. Een kijkje achter de schermen.
1: De stemmen van de straat.
0: Ja, de stemmen van de straat, dat gaan we zo meteen horen. Maar wat we ook doen is de collega's laten horen. Ja, en vandaag schuift Lara aan. Lara, goedemorgen. Nee, het is middag. Ja, daar moet ik dan ook aan wennen dat het middag is. Want normaal zitten we tot 12:00 en dan is het de hele tijd goedemorgen. En soms val ik ook op de ochtend voor de ochtendshow voor Sanji. En oh ja, daarom hoor ik jou niet. Ik, ja.
2: Nou, daar ben ik.
0: Yay! Jullie horen Lara. Ja. Lara, goedemiddag. Ja, vertel, want dat is een beetje wat we doen deze dagen. Collega's aan het woord, een kijkje achter de schermen. Wat doe je en ja, waarom doe je wat je doet, zeg maar?
2: Jeetje, wat een vraag.
0: Laten we maar beginnen met, stel jezelf even voor en wat doe je precies bij Den Haag FM?
2: Ja, ik ben dus Lara en ik ben 23 jaar inmiddels. En bij Den Haag FM ben ik verslaggever, redacteur ook. En ik noem mezelf eigenlijk een beetje de vliegende kiep in het team. Want ik help zowel bij socials als op de radio als online. Dus ik doe eigenlijk heel veel dingen binnen het team. En dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, nou ja, voor mij geldt dat ook een beetje een soort van vliegende kiep. Ja. Want ik ben de community builder. En soms schrijf ik verhalen. Dat doe jij ook. Soms maak ik video's. Dat doe jij ook. En soms help ik op de socials. Dat doe jij ook. En soms zit ik op de radio. Dus ik vind dat ook fantastisch. Is dat ook wat jij wilde toen je hier kwam werken? Of ging je echt voor bijvoorbeeld alleen online of alleen voor video?
2: Nee, ik heb journalistiek gestudeerd, zeg maar. De master in Leiden gedaan. En ik wist eigenlijk al die tijd nog niet zo goed wat ik nou echt heel leuk vond. En toen ben ik hier dus begonnen. Dus heb ik eigenlijk meteen gezegd van ik wil alles doen. Ik wil alles proberen. Ik wil alles leren. Ik wil overal aanschuiven. Ik wil alles zien. En dat lukt dusver dus nog best wel goed. Maar ik denk dat zo langzamerhand ik meer bezig ben, dat toch radio, hè, hier het zitten, dat ik dat wel echt het leukst vind. En dat ik me daar wel verder in wil.
0: Hey, we kunnen elkaar high-fiven. Ja. Want ik vind radio ook fantastisch. Wat ik het mooie aan radio vind, is dat als er iets gebeurt in de stad, dat je meteen dat kan melden. Ja. Als je het opschuift, dan ben je toch altijd later, maar. Met radio is het gewoon meteen.
2: Het is, ja, ik vind dat ook zo mooi aan het medium. En het gekke is, ik zelf luister eigenlijk nooit naar de radio. Ik denk dat heel veel leeftijdsgenoten van mij dat ook niet doen. Maar toen ik het eenmaal ging bekijken en mee ging doen, dacht ik echt, wow, wat een gaaf medium is dit. Want het is live, je bent op het moment ben je erbij. Je kan alles omschrijven. Je moet echt de luisteraars meetrekken in je verhaal door te omschrijven. En ja, ik vind het gewoon zo gaaf. Ook met de muziek natuurlijk, dat is altijd heel gezellig. En gewoon lekker praten heel de dag, dat is ook wel eens leuk.
0: Ja, dus door alles te doen heb je wel overal kunnen snuffelen. En heb je wel zoiets van, nou, radio vind ik echt wel echt heel leuk.
2: Ja, inderdaad. Ja, zeker. Dus ja. Bijvoorbeeld ook met Bevrijdingsfestival ging ik ook, dat hebben wij samen gedaan natuurlijk. Ging ik ook live gewoon het Malieveld op en mensen spreken. En ja, je komt zoveel leuke mensen tegen. En iedereen is altijd heel vrolijk en wil met je praten over de dingen die ze doen. En daar krijg je gewoon heel veel energie van. Dus dat is echt heel nice.
0: Ja, als ik dan meteen terugdenk aan het Bevrijdingsfestival, waar je natuurlijk met live radio en überhaupt live ook echt wel mee te maken hebt, is dat het geluid bijvoorbeeld, want ze waren daar echt heel erg herrie aan het maken. En we konden elkaar niet horen. Dus dat zijn echt hele erge beperkingen die je soms hebt. En dan moet je maar creatief zijn.
2: En dat hebben we wel gedaan. We zijn wel creatief geweest. We hebben veel geappt. Ja. De tijd, hè, van, nou, nu kan je praten. En toen was ik van, oh, maar ik hoor jou niet. Maakt niet uit. Gewoon praten. En dat heb ik gedaan. Praten, praten, praten. Muziek laten horen. Mensen laten horen. Het is wel goed gegaan uiteindelijk.
0: Ja, zeker. Hey, de korte tijd dat je hier eigenlijk zit. Want zo lang zit je er nog
2: vijf
0: niet.
2: 5 maanden, ja.
0: Ja, ben je echt al trots op iets wat je hebt gedaan, waarvan je denkt van, wauw, dit vind ik echt tof dat dat is gelukt.
2: Oh, gelukt. Nou ja, ik vind eigenlijk vooral met online dingen, ik hou heel erg van om pad te gaan. En het zijn vooral de dingen wat heel erg maatschappelijk een insteek heeft. Dus bijvoorbeeld, ik was laatst bij een soort buurtfeest in Morgenstond. Het was het Fit en Gezond Festival. Ja, daar waren allemaal mensen die, je kon je bloeddruk laten meten, maar kinderen waren aan het spelen. En er werd echt geleerd over hoe je fit en gezond kan blijven. Ook in een wijk zoals Morgenstond, waar dat vaak nog wat achterloopt. En als ik daar dan over kan schrijven en dat een beetje zo omschrijf, dat vind ik gewoon heel gaaf. Maar ook, ik was ook bij een sportschool laatst voor de moslimgemeenschap, waar vrouwen heel veel met elkaar sporten. Omdat zij gewoon beperkingen zien in het normale leven bij sportevenementen of andere dingen. Waar ze zeggen, ja, ik kan daar toch niet met een hoofddoek zitten of douchen. Weet je, dat is lastig. En daar was gewoon een vrouw, een oud-veteraan was dat, die dat zo heeft opgezet. En als je daar dan langskomt, ja, zonder dit werk zou ik daar nooit komen. En zou ik die mensen nooit spreken. En dat vind ik al heel tof om daarover te schrijven en gewoon met die mensen in gesprek te gaan.
0: Ja, dat, is dat ook, je gaat helemaal stralen ervan. Is dat ook het mooiste aan jouw werk bij Den Haag FM?
2: Ja, ik heb altijd gezegd, ik heb de minor gedaan, journalistiek. En vanaf, ik wist nooit wat ik wilde doen in het leven. Ik was altijd een beetje aan
0: het fladderen. In het leven, wauw. Het is een minor. Ja. Dus wat was je hoofdvak, zeg maar?
2: Oh, mijn hoofdvak? Oh, dat weet ik meer. Het is echt wel een tijd geleden. Maar volgens mij was het ook vooral veel artikelen schrijven. Dus ook wat
0: welke opleiding heb je gevolgd dan?
2: Ik heb eerst media en cultuur gestudeerd in Utrecht. En daarin kon je dus een minor doen. Dus een vak. En dat was journalistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En toen besefte ik van, wow.
3: Hier, met dit vak
2: kan je... Kom je op plekken waar ik normaal nooit zou komen. En ik kreeg daar zoveel energie van. En ook mensen spreken die je normaal nooit zou spreken. En dat vind ik echt het mooiste van wat wij doen. Van wat ik kan doen.
0: Ja. Media zei je net, journalistiek. Ja. Nou, wat het verschil daartussen is. En wat dan wel en niet onder nieuws valt. Daar gaan we het zo meteen over hebben na Taylor Swift.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Ja, Taylor Swift hier op Den Haag FM en het is...
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, tot 1 uur ben ik bij je. En ja, hij is binnengekomen hoor, de hoofdredacteur. Daar gaan we het ook straks uitgebreid met hem hebben over het nieuws en over de Week van het Nieuws. Maar eerst praat ik nog met mijn collega Lara. Ja, verslaggever, radioverslaggever, televisieverslaggever, online redacteur, social... redacteur.
2: Pakket, ja.
0: Ja, je doet eigenlijk een beetje van alles. En ik vroeg net van, ja, wat voor opleiding heb je gedaan dan? Media en journalistiek. En de minor journalistiek gedaan. De Week van het Nieuws. Wat is voor jou nieuws? En hoe bepaal je eigenlijk wat je gaat maken op een dag?
2: Wat is voor mij nieuws? Ja, ik vind nieuws altijd een heel constant iets. Het gebeurt natuurlijk vooral in dit werk. Je krijgt er vooral heel vaak mee te maken. En hoe bepaal je wat je gaat maken? We krijgen natuurlijk als redactie zijn, dan krijgen we heel veel persberichten binnen van wat er gebeurt in de stad. Je houdt 112 nieuws in de gaten. Hè? Wat gebeurt er? Wat zien we op de foto's die worden gestuurd naar ons? Kunnen we daar iets mee? De politie bellen? Daar heb je heel veel contact mee. Ja, en is het gewoon een mooi verhaal? Wat wil je hiermee doen? Daar denk je natuurlijk wel best wel vaak over na. En voor online is het van ja, is het goed om te beschrijven wat hier gebeurt? Maar ook met beelden, vooral op social media. Is dit het waard om op beeld te leggen? Wat zijn mensen hier benieuwd naar? Of hoe ziet dit eruit? Is het gaaf om te zien? Is het mooi om te zien? Dus eigenlijk zit je constant met je collega's daarover te sparren. Van hoe gaan we dit maken?
0: Ja, en gisteren was het hier heel druk op de redactie. Ja. Want dan hebben jullie redactievergadering. Ja. Ik niet, want ik ben dan op de radio. Maar hoe gaat dat dagelijkse overleg dan? Want hoe gaat het vandaag? Hoe weet je wat je vandaag gaat maken?
2: Nou, we hebben sowieso een beetje een praktijkverhaal. We hebben een systeem waar we alles inzetten. Dus alle agendapunten. We werken ook verder van wat gaat er in de maand juni gebeuren? Wat gaat er in de maand juli gebeuren? Wat zijn de grote dingen? Maar ook als je iets in een persbericht ziet staan, zet je dat allemaal in het systeem. En we overleggen veel op Teams, ook via WhatsApp. En we bellen veel. En dan zeggen we, nou, wie wil dit maken? Wie gaat dat maken? Wie gaat daar naartoe? En zo verdelen we het eigenlijk een beetje door de dag door. En wie wil dezegene helpen met filmen? En wie gaat dit schrijven? Wie wil de foto's maken? Dus het is echt heel leuk om met je collega's zo samen te werken. En dat is eigenlijk hoe we het cheffen met z'n allen.
0: Hey, en Den Haag FM. Hoe ben je bij Den Haag FM terechtgekomen? Want ja, er zijn zoveel media.
2: Ja, klopt. Ik ben vanuit mijn masterjournalistiek ben ik bij Omroep West stage gaan lopen. En dat vond ik echt ontzettend leuk. En toen zeiden ze ook tegen mij van, ja, lijkt het ook leuk om een keer stage te lopen bij Den Haag FM? Toen dacht ik, wow, dat is gaaf, want dat is mijn eigen stad. Mijn ouders komen uit Den Haag, ik kom uit Den Haag, ik ben er opgegroeid. Toen dacht ik, dat lijkt me heel erg leuk. En toen ben ik dus die stage gaan lopen hier. En dat ja, beviel heel goed. En toen kreeg ik uiteindelijk ook een baan aangeboden. En toen
0: was
2: yes, dit is wat je wil als net afgestudeerde.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Stage lopen en je komt meteen beginnen.
2: Ja, ja, dus dat was echt heel tof. En sindsdien al 5 maanden hier. En heel erg naar mijn zin.
0: Ja. Ja. En welk verhaal ga je vandaag maken?
2: Nou, ik ga sowieso dadelijk de straat op, hè, om te vragen het nieuws van de wijk. En gisteren met Michelle, heb je het ook met Michelle over gehad, hebben we een item gemaakt over het winkelverbod. Het collectief winkelverbod hier in Den Haag, als gisteren van start is gegaan. En daar schrijf ik vandaag een artikel over met de foto's en alle informatie die we hebben gekregen. Dus dat is het verhaal waar ik mee bezig ben.
0: Zo meteen horen we je dus hier op Den Haag FM op de radio. En later vandaag een mooi verhaal van jouw hand te lezen. Lara, dankjewel. Tot zo meteen, hè?
2: Tot zo meteen.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Ja, Ordinary van Alex Warren hier op Den Haag FM. En je luistert naar...
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, een speciaal programma. Elke dag deze hele week tussen 12 en 1 gaan we het hebben over het nieuws. En allerlei collega's schuiven aan hier bij mij in de studio. Een blikje achter de schermen. En vandaag niemand minder dan, ja, eigenlijk bijna tromgeroffel, de hoofdredacteur.
2: Zo is het.
0: Ja, onze hoofdredacteur. Henk Rel, nou, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat leuk dat je bij ons op de radio bent. Dat komt niet heel vaak voor.
2: Nee, dat is ook beter. Nee.
0: Nou, ik vertelde vanochtend aan Sandy toen we het over deze speciale uitzending hadden. Nou, vroeger sprak ik Henk best wel regelmatig op de radio. Toen ik net bij Den Haag FM begon, en dat is zo ongeveer 21 jaar geleden. Toen, dat was ook de start van Den Haag FM. Want dan gingen we altijd bellen met... De Haagse Krant. En daar was jij toen hoofdredacteur.
2: Mooie tijden waren dat.
0: Ja.
2: Als je nu hier ziet zitten in de biep, dat is ook heel erg mooi. Maar dat is 20 jaar geleden. Toen waren we ook nog steeds heel jong, net als nu. Ja, dat was in de tijd dat ik bij de krant zat. Daar was ik uiteindelijk terechtgekomen na veel ambities in de journalistiek. Daar zat ik op de stadsredactie van de Haagse Krant Den Haag. Dat was nog een zelfstandige titel destijds. En dan deden we het krantenoverzicht. En het mooie daarvan was dat het gaandeweg... Het ging over van alles behalve de krant, geloof ik.
0: Ja, het was heel gezellig.
2: Over het leven en de goede dingen. Maar dat raakte toch wel vaak de kern der dingen. Dus dat was wel mooi.
0: Ja, en wat ik ook nog wel... Het komt er natuurlijk aan, het WK. Daar zat jij ook altijd in de pool. Want dan gingen we altijd met allemaal mensen uit de stad... gingen we een poeltje doen. En dan gingen we kijken wie daar ging winnen en zo. Jij zat daar volgens mij ook bij.
2: Zeker.
0: Ja. Mooie herinneringen.
2: Mooie herinneringen. En dat had ook wel wat te maken met het beeld dat ik toen had. Dat ik heel veel in het voetbal deed. En ik was bestuurslid bij een club. En ik,
0: doe je nog steeds? Scheidsrechter.
2: Ja, nog steeds.
0: Toch?
2: Zeker. In die jaren voetbalde ik ook. Maar het beeld dat ik heel veel van voetbal weet, dat is toen wel ontstaan. Maar daar klopt helemaal niks van. Dus ik weet niet of de pool destijds gewonnen heb. Ik denk het niet.
0: Nee, volgens mij niet. Dat is mij niet bijgebleven. Hey, ik ben heel benieuwd als kleine Henk. Ja, hoe is de fascinatie voor nieuws en dit mooie vak ontstaan? Was dat altijd al zo?
2: Ja, dat was wel jong zo. Ik maakte thuis altijd wel verhaaltjes en gedichten. En mijn vader was ambtenaar. En ik heb gaandeweg maakte ik dan die gedichten op A4'tjes. En daar verwerkte ik nog wat foto's in. Dat was nog in de tijd voor de jonge luisteraars dat er geen internet bestond. Dus dat ik met plakletters en een tikmachine pagina's A4 maakte.
0: Oh wauw, toen maakte je eigen krant al.
2: Maakte ik mijn eigen krantje met 3/4 de wereld rond.
0: En hoe oud was je toen?
2: Was ik een jaar of 7, 8 denk ik.
0: Wow.
2: Zo begon dat. En mijn vader nam dat dan mee, 20 pagina's A4 naar zijn werk. En dan... Nou ja, niemand vertellen. Dat kopieerde hij dan als ambtenaar op zijn werk.
0: Oh, ja.
2: En dan kwam hij in 20 fout. Kwam met 3/4 de wereld rond thuis. En die verkocht ik dan voor 3/4. Aan mijn broers en zussen en mijn ouders. En her en der wat vrienden daaromheen. En ik heb al die exemplaren nog. Dat is wel...
0: Oh, wat fantastisch.
2: Als je dat wat terugleest, ja, het is... kromme tenen natuurlijk van... Nou, af en toe de inhoud. Maar het is wel mooi om het nog steeds te hebben. Maar zo is het begonnen.
0: Oh, wauw. Dus je vader was je uitgever.
2: Ja, zeker. Zeker. En het grappige is dat ik uiteindelijk... Hij is pas overleden, maar... vlak voor zijn sterven ben ik zijn uitgever geworden. Maar daarover misschien de strak...
0: Oh, nou, ik word heel nieuwsgierig.
2: De cliffhanger.
0: Ja, bijzonder. Wat voor verhaaltjes waren dat dan? Waar ging dat dan over?
2: Die ik zelf schreef. Die gingen over dat het leven best zin had, zeg maar. Ik was wel een, als je dat nu terugleest, was ik wel een beetje filosofisch ingesteld. En tegelijkertijd maakte ik ook artikeltjes over dingen die in de wereld gebeurden. Dus ik knipte krantenartikelen uit en dan schreef ik dan wat bij over hoe ik dacht dat het zat. En dat was anders toen ik 7 was dan toen ik 12 of 13 was. Ik denk dat ik dat zo'n 5, 6 jaar heb gedaan. Met 3/4 de wereld rond. Het was geen goudmijn, maar zo is het wel begonnen.
0: Fantastisch. Maar waar kwam dat vandaan? Want in jouw omgeving werkte er iemand in de journalistiek? Of keken jullie altijd het nieuws? Of hadden jullie het altijd over de krant met z'n allen aan de,
2: nou,
0: aan de tafel?
2: We hadden een krant thuis, Trouw. Dat, mijn ouders waren van geïnformeerde komaf. Dus Trouw paste daar wel bij. En ik ben wel vroeg en jong de krant gaan lezen. Ja, en iets in mij heeft dat losgemaakt. Want mijn vader was ambtenaar. En die werkte voor de stratenmakers in de stad, zal ik maar zeggen. Daar plande die voor en organiseerde die. Mijn moeder deed van alles, maar vooral voor het gezin. Dus het is niet zo dat bij ons thuis de journalistiek erin zat. Ik heb een broer die spreekt tegenwoordig geregeld vanaf de kansel als dominee. Dus die heeft die zendingsdrang zeker ook meegekregen. Een andere broer is boer geworden. Had ook nog gekund. En ik ben journalist geworden.
0: Jeetje. Hey, en middelbare school. Ivar bijvoorbeeld, onze collega bij Omroep West ook. En vroeger bij Den Haag FM. Die heeft voor de schoolkrant geschreven. Ging je dat dan ook doen op de middelbare school?
2: Ik zat destijds op Zorgvliet in Den Haag. Het Christelijk Gymnasium Zorgvliet. En dan hadden natuurlijk een schoolkrant. En nog steeds de mensen die daaraan meewerkten komen nog wel eens tegen. Want we hadden een hechte klas. De klas Zorgvliet 1985. Daar hebben we geregeld nog een reunie mee. Of er worden ze een drankje gedaan. En zelfs de mensen van de schoolkrant van destijds, die kom ik nog wel tegen. En daar maakte ik ook artikeltjes van. Of deed de eindredactie. Dus het is er altijd wel ingebleven. Met drie kwartjes de wereld rond werd de schoolkrant. En toen ging ik bijna studeren na de middelbare school. En toen schreef ik ook een programmablad voor mijn voetbalclubje, waar ik het net al even over had. En daar stak ik echt wel werk in. Dus daar maakte ik interviews voor. En ik was inmiddels wat ouder, dus dat stelde best wel wat voor. En Dagblad het Binnenhof, toen dat nog bestond in de stad. De oudere luisteraars zullen dat zeker weten. Schreef veel over voetbal en sport. Had een goede naam. Helaas kochten niet veel mensen die krant. Dan had hij nog bestaan. Maar in die krant had je een rubriek achterop. Zijspoor heette die rubriek. En daarin stond een keer geschreven door een collega die me later aangenomen heeft. Dick Dijkhuizen. Helaas overleden. Die schreef dat dat programmablad zo leuk was. En dat er zulke goede artikelen in stonden. En ik had altijd wel de ambitie, althans ontwikkeld kennelijk, om in de journalistiek te gaan. Toen heb ik uitgeknipt dat artikeltje uit de krant, opgestuurd naar meneer Dick Dijkhuizen. En ik zei, als u mij dan zo goed vindt, dan wil ik wel voor u komen werken. Nou, de rest is geschiedenis.
0: Oh, fantastisch. Ja, en dan van altijd schrijven over naar een omroep als Omroep West en Den Haag FM. Wat natuurlijk wel schrijven is, maar online, dat lijkt een eeuwigheid verder, zeg maar.
2: Dat is het
0: een
2: dan.
0: Ander tijdperk, ja. Radio en televisie. En dan nu ook nog online daarbij. Nou ja, wat je allemaal doet en hoe je pad is veranderd. En misschien zelfs je visie op nieuws. En nieuws maken hoor je zo meteen naar Serial.

0: Ja, stumbling hier op Den Haag FM. En we gaan even kijken hoe Den Haag nieuws consumeert.
1: De stemmen van de straat.
0: Ja, en daarvoor gaan we schakelen naar Lara. Je hoorde er net al mijn collega die onder andere verslag doet op de radio. Lara, waar sta je nu precies?
2: Hey Chickie, ja, ik sta eigenlijk voor onze studio, maar dan wel buiten. Even achter een muurtje schuilen voor de wind, want het is nogal hard aan het waaien. En ik heb hier iemand naast me, met wie heb ik het genoegen?
3: Marcel.
2: Ja. Hey Marcel, jij kwam eigenlijk net al bij ons kijken. Want jij hebt best wel veel met nieuws, hè, volgens mij.
3: Ja, zeker. Het is eigenlijk voor mij de maand van het nieuws. Ja. Dus 1 mei mocht ik meekijken bij Radio 538. Overmorgen ga ik naar TV Rijnmond. Ik ga nog naar Omroep West. Dus helemaal leuk.
2: Ja, nou, dat is zeker heel erg leuk. Hey, dus we kunnen stellen dat je veel met nieuws hebt. Waar volg je het nieuws? Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Ik ben nog van de oude stempel. Ik ben ook oud. Dus ik kijk nog teletext.
2: Teletext? Nou, ik kan je vertellen dat ik dat in mijn hele leven eigenlijk nooit heb gekeken.
3: Nee, wauw, dat is een generatieverschilletje, denk ik. Hè? Ja.
2: En wat nog meer?
3: Nou, eigenlijk is dat wel het voornaamste. Want ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Dus iedereen heeft echt een druk leven. Om kranten te gaan lezen op mijn gemakje. Of nee, daar is leven gewoon te druk voor. Via internet natuurlijk ook wel. Hè, Google enzovoorts. Kom je natuurlijk automatisch berichten tegen. Maar proactief, zeg maar, is het toch NOS teletext.
2: Toch wel, hè? Toch die NOS teletext. Nou, jij bent de eerste, denk ik, die dat antwoord geeft. Hey, en als je dan dat nieuws zo ziet, hè, wat valt je dan op? Wat zie je voornamelijk?
3: Ja, helaas is het natuurlijk wel veel narigheid. Hè? Dus de nadruk ligt helaas op de narigheid, op de ellende. Serieus nare dingen die in de wereld gebeuren. Dat zijn er veel. Maar ja, het is ook maar net waar je naar kijkt natuurlijk. Hè? Gelukkig zijn er ook nog positieve dingen. Alleen die worden niet zo vaak belicht in het nieuws. Mijn mening is dat het best wel veel negatief is.
2: Ben je daar kritisch over?
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel jammer. Want dat creëert ook een bepaald beeld waar mensen in de regel natuurlijk niet vrolijker, maar juist somberder van worden. En dat is nou net wat we niet moeten hebben.
2: Ja. Ja. Nee, ja, dat is inderdaad, dat is ook wel voornamelijk veel mensen zeggen dat. Hè. En als jij nou een grotere stem kan hebben in de journalistiek of in het nieuws, wat vind je dan dat journalisten of het nieuws nou ja, beter kan doen? Ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar wat kan er veranderen volgens jou?
3: Nou ja, dus niet alleen de negatieve kant belichten, maar beide kanten belichten. Dus ook de positieve kanten wat meer, dat het wat meer in evenwicht is. Ik denk dat als je het nu aan 10 mensen zou vragen, dat 9 van de 10 mensen wel zullen zeggen van joh, als ik de krant opensla of ik luister naar de radio of ik kijk naar NOS Teletext, zoals heel veel mensen noemen. Oude mensen. Dat toch heel veel negativiteit is. En probeer daar wat meer balans in te vinden, denk ik. Ja.
2: En heb je een voorbeeld van iets wat er gebeurd is ooit? Dat kan ook in het verleden zijn, van waar je denkt, nou, toen heeft die nieuwszender of hebben dat echt goed gedaan?
3: Nou ja, nieuwszenders doen het natuurlijk sowieso goed. Als ik dan tv kijk en het nieuws, dan is het vaak op de NOS, op Nederland 1 of het RTL nieuws wat ik dan volg. Ja, natuurlijk zijn die verslagen wel goed. Alleen ja, wat ik zeg, helaas gaat het veel over ellende, over de oorlog of incidenten die gebeuren met bepaalde evenementen of wat dan ook.
2: Ja, en ik spreek ook veel mensen op straat, hè, ook over het nieuws. En ik heb ook best mensen gehad die zeggen, ik kijk helemaal geen nieuws. Het worden ook wel nieuwsmeiders genoemd. Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik kan me daar aan de ene kant wel iets bij voorstellen, want je vermijdt de negativiteit. Dus ja, dan word je vanzelf ook vrolijker in plaats van minder vrolijk. Dus aan die kant snap ik hem wel. Aan de andere kant kan je ogen er helaas ook niet voor sluiten. Dus je moet wel reëel blijven, denk ik. Het is helaas deel van het leven. Het is deel van de wereld. Niet alles is roze geur en maneschijn. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich daarvoor zouden afschermen, bijvoorbeeld. Ja. Om gewoon die negativiteit en zeker daar de dag niet mee te beginnen. Dat vind ik wel slim. Het is ook niet het eerste wat ik kijk. Ja, tenzij ik naar de sport kijk. Ja. Dat valt meestal wel mee.
2: Nou ja, Chickie, je hoort het. We hebben hier dus een teletext bekijker. Volgens mij lees je dat of via de tv nog. Ik ken het wel van vroeger van mijn vader. Maar je hoort het eigenlijk nooit meer. Chickie, ik weet niet of jij teletext bekijkt?
0: Ja, ik ben ook al zo oud. En de hoofdredacteur Henk Ruil, die zat ook te knikken.
4: Nou, sterker nog, Lara. Die meneer zegt iets wat wel interessant is. Dat nog heel veel mensen NOS teletext bekijken. En dat is ook zo, want landelijk kunnen ze dat meten. We hebben bij Omroep West ooit eens geprobeerd om teletext af te schaffen. Dus voor mijn vakantie dropte ik op teletext het voornemen, beste kijker van teletext. Wij moeten ook kiezen in het leven. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven. We moeten de handjes verdelen, dus na de zomer gaan we stoppen met teletext. Ik dacht, nou, dan heb ik dat ook van netjes aan de voorkant gezegd en dan kunnen we in september stoppen. Toen had ik bij terugkeer van vakantie 1300 mails in mijn mailbox. En het mooie was, dat was allemaal van mensen die over teletext zeiden, goh, meneer, jammer als u stopt. Ik begrijp het wel, maar zou u toch willen heroverwegen? Want mijn buurman, het is nog het enige venster op de wereld. Of mijn zus, het enige wat ze nog heeft is teletext. Jeetje, dus die 1300 mails hebben ons destijds wel aan het denken gezet. Trouwens ook voor de mensen in de gevangenis. Want teletext is zo'n beetje het enige wat ze daar kunnen zien. Dus ik kreeg ook een brief uit de gevangenis van de gedetineerde of de teletext wilde voortzetten. Dus Lara, anders dan dat jij denkt, teletext bestaat inderdaad nog steeds. En er zijn kennelijk nog heel veel mensen die dat volgen.
0: Ja, misschien het social media van vroeger, zeg maar. Want het is heel hapsnap, zeg maar. Het zijn kleine, korte dingetjes.
4: Om te maken.
0: Ja, nou, zometeen meer over onder andere ook dat geen nieuws is goed nieuws. Nou, ik ga daarover in gesprek zometeen met jou, Henk. Dan weet je dat alvast.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: yeah. Ja, onze eigen Haagse Mike. Mike Pietersen, dat doe jij. Ach, ik vind altijd dat hij zulke vrolijke nummers maakt. Nederlandse tekst op bekende Engelse nummers.
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, de Week van het Nieuws, dat is het. De hele week hebben we ook een speciale uitzending tussen 12 en 1. En niemand minder dan de hoofdredacteur van Den Haag FM is aangesloten. Henk Ruil. Ik hoorde net, en dat heb ik vaker gehoord deze week, vooral van de straat, ja, het nieuws, het is zo negatief. En je hebt niet voor niets het gezegd, geen nieuws is goed nieuws. Ja, waar voldoet de term? Ja, wanneer is iets nieuws en waarom is het altijd negatief?
2: Dat is een goede vraag. Een vraag die al heel lang speelt. Die in heel veel definities is omschreven in studieboeken en op andere manieren. Wat blijkt is toch dat mensen in het algemeen dingen die goed lopen niet beschouwen als dat wil ik heel graag weten. Weet je nog dat de Goed Nieuws Show was bedacht op televisie? Dat was geen succes. En dat is frustrerend, want je hebt snel het idee van ja, maar ik wil het goede ook weten. Dus wat je ziet gebeuren in de media bij Den Haag FM en bij Omroep West is dat we wel zijn gaan nadenken over welke vorm geef je dan het nieuws aan. En je kunt bijvoorbeeld in verhalen die minder rooskleurig zijn, laat ik dan zomaar even zeggen, wel de vraag stellen en waar ligt nou een oplossing? Of hoe gaan nou dingen verder? Er is een stroming in de journalistiek die dat constructieve journalistiek noemt. Dat mag, daar kan je etiketten op plakken. Dus je ziet wel dat ons aan het denken heeft gezet met elkaar. En dat we, het motto bij ons omroepen is dat we verhalen vertellen die beroeren en die mensen raken in het hart. Dat is een andere definitie dan je vroeger aan het nieuws gaf. Dat het ging over ongelukken, 112 nieuws. Hè. De Telegraaf is van schieten, tieten en bandieten, zeggen we altijd. Overigens een hele succesvolle formule. Nou, dat heeft al inzicht dat toch is waar mensen naar verlangen. Omdat anders dan je wel eens zou denken, om dat toch te willen weten. Dus van het commercieel oogpunt is dat goed. Nou, zijn wij publieke omroepen. Dus dan kan je meer bieden dan dat. Nou, verhalen vertellen die mensen raken in het hart, die beroeren, is er één van. Ook is de komma zetten in plaats van een punt. En daar bedoel ik mee dat je is, als je een probleem vaststelt, niet alleen maar het probleem vaststelt, maar ook kijkt naar, nou ja, wat zou er eigenlijk kunnen gebeuren om dit probleem op te lossen of om verder te brengen. En dat zijn wel delen in de journalistiek die steeds zwaarder zijn gaan tellen. En wat mij betreft hoort er enorm bij ook dat we verantwoording afleggen over gemaakte keuzes, over fouten die we maken, over hoe ons redactieproces werkt. Daarom is deze Week van het Nieuws zo mooi. Omdat juist in deze tijd van nepnieuws en nepvideo's, je weet niet meer of een foto of een video echt is of niet echt is. Ik heb een hele zooi kinderen thuis en die komen toch geregeld bij me met de meest fascinerende filmpjes. En dan uiteindelijk stellen we vast dat het gewoon niet waar is. Ja, als je dat steeds moeilijker ziet, dat betekent dat voor de media die dat wel belangrijk vinden, dat die verantwoording over dat we secuur zijn, kijken naar de feiten, dat we uitzoeken hoe het zit, dat wel steeds prominente plaats moet gaan innemen.
0: Ja, en hoe doen wij dat bij Den Haag FM? Of hoe doen we dat bij Omroep West, onze grote broer?
2: Nou, door daar ook voor het gesprek met elkaar over te voeren. Van welke verhalen vertellen we? Je moet ook oppassen dat je niet alleen maar verhalen maakt die dan zo lekker scoren. De clickbait, zeg maar, online. Dat doet iets met je koppen, hoe je daarnaar kijkt. Maar bijvoorbeeld bij Omroep West doen we heel veel aan verantwoording bieden aan waarom kwam een verhaal tot stand. Een van de eerste dingen die in de journalistiek wordt vergeten is dat we vertellen van waarom dat verhaal vandaag gelezen of gehoord of gezien moet worden. Omdat we er maar van uitgaan dat de kijker, lezer of luisteraar dat dan wel begrijpt. Nou, als er nu een hele grote ramp gebeurt, dan begrijpt iedereen dat wel. Maar heel vaak weet je dat niet. Dan is het of omdat de redactie heeft bedacht dat dit een leuk verhaal is, of omdat het past binnen die visie die ik net vertelde. Maar ik schaar er wel genoeg in om de collega's mee te nemen in dat deel van de journalistiek. Jongens, leg nou uit waarom je een verhaal vertelt. Net zo goed alles, hè? Alle wie weet waar en de hoe en de bron. Waar we allemaal groot mee zijn geworden, dat je dat vertelt. Maar ook die verantwoording van waarom moet ik dat verhaal vandaag lezen? En bijvoorbeeld, hè, als je gespecialiseerd bent als vakgenoot in een onderwerp, dat je ook die specialisatie vertelt, waarom je daar meer van weet en daarin je kijker en je volger meeneemt. Nou, dat vind ik wel belangrijk in onze journalistiek.
0: Nou, als we het dan daarover hebben, moet ik meteen denken aan... dat gebeurt niet vaak, maar af en toe komt er een artikel van jouw hand... vanuit de hoofdredactie. In welke gevallen kies je daarvoor? En kan je een voorbeeld noemen?
2: Ik probeer het wel steeds vaker te doen van de hoofdredacteur. Dat schrijven we dan om op West vaak en Den Haag FM neemt het vaak mee. Soms gaat het ook over Den Haag FM expliciet. Dat is vooral een poging om te reflecteren op wat we doen... toelichten, uitleggen, fouten toegeven, journalistieke keuzes vertellen waarom ze gemaakt zijn. Een van de meest gelezen verhalen daarin, misschien weet je nog, het verschrikkelijke ongeluk van de 3 jonge mensen in Bezuidenhout.
0: Ja.
2: Daar zijn heel veel keuzes in gemaakt. Wat breng je wel, wat breng je niet? Hoe ga je om met de slachtoffers? Hoe gaan we in de media überhaupt om met slachtoffers? Daar is er veel in gebeurd de laatste jaren. Nou, daar heb ik een artikel over geschreven en je merkt dat dat enorm voldoet dan aan de behoefte van mensen om te snappen waarom ze iets wel zien of niet zien. En hoe journalisten daarmee omgaan. En nou, het draagt ook wel bij aan het beeld van dat de journalistiek alles maar zomaar doet. Dat is volstrekt niet zo. Wij denken echt met elkaar best wel na over de verhalen die we vertellen. Maar bijvoorbeeld in datzelfde ongeluk was recent, maakt het Openbaar Ministerie bekend, hè, dat de agenten goed hadden gehandeld. En toen kwam er vanuit de familie via een tussenpersoon die we dan namens de familie noemen. Een mooie organisatie die opkomst voor slachtoffers en die met de media en de slachtoffers nadenkt over hoe je verhalen kunt vertellen. Er kwam het verzoek vanuit de slachtoffers om niet meer die verschrikkelijke beelden van het ongeluk te laten zien in de media. Nou, daar hebben we een paar dingen in gedaan. Namelijk ervoor gezorgd dat bij dat nieuwe verhaal de bloemenfoto kwam van de herdenking en niet van het wrak van de auto. Maar ook naar de collega's van de NOS laten weten van god, dit is de keuze die wij maken. En onze verhalen worden vanuit de publieke omroep, en dat delen we, ook bij de NOS verteld en meegenomen. En die hebben toen diezelfde keuze gemaakt, zowel in het NOS-journaal als online. Ervoor gezorgd dat de familie van de slachtoffers niet opnieuw werd herinnerd aan het wrak en het ongeluk op de manier zoals ze dat niet voor zich wilden zien. En dan zie je ook dat we met elkaar die journalistiek en luisteren naar elkaar echt wel verder kunnen brengen.
0: Ja, hoe belangrijk is dat? Dat je luistert ook naar de mensen waarvoor je het nieuws maakt of waarover je het nieuws maakt in dit geval ook?
2: Wezenlijk, enorm. Deze week van het nieuws gaat daar natuurlijk over, om uit te leggen waarom we dat doen. Het heeft een aantal kanten. Ik kom nog uit de tijd, 40 jaar geleden, met 3/4 de wereld rond. Maar ook beginnen bij de krant, dat je als journalist zelf wel bepaalde welk verhaal je vertelde. En als je maar een groot genoeg mond had op de redactievergadering, dan mocht je je verhaal gaan maken. Ja, dat is inmiddels natuurlijk wel volstrekt anders. We kijken enorm naar welke verhalen leven bij het publiek. Hoe doen verhalen het? Als we een verhaal hebben gemaakt, hoe wordt het dan gelezen? Haken mensen af bij de tweede alinea of derde alinea? Dat kan je natuurlijk online vooral heel erg goed zien. Voor radio en televisie is dat al wat ingewikkelder. Dus er wordt wel veel meer gekeken en geluisterd naar wat het publiek vraagt en wil. Betekent niet dat het is, u vraagt, wij draaien. Want dat is de andere kant. Je hebt wel je eigen journalistieke plicht en verantwoordelijkheid erin. Maar het is ondenkbaar dat een collega nu een verhaal pitcht zonder dat je nadenkt over, ja, maar hoe ga je het dan brengen? En waarom doen we dat dan eigenlijk? Dus dat gesprek vind ik wel veel volwassener geworden in de loop der jaren.
0: Jij staat erom bekend. Wij zijn van de feiten. Het gaat om de feiten, feiten, feiten, feiten.
2: Bussen van rond, ja.
0: Ja. Dus dat is een soort van mantra op alle redacties. Wij zijn van de feiten. Toch sprak je net ook over verhalen maken in plaats van nieuws maken. In hoeverre, als je achtergrondverhalen maakt en interviews doet, kan je zorgen dat je inderdaad van die feiten blijft? Want dat is heel belangrijk.
2: Ja, met verhalen maken bedoel ik dat we verhalen maken die ertoe doen. Die mensen raken in het hart. En ik zeg heel bewust steeds vaker verhalen in plaats van nieuws. Juist omdat, hè, wat die meneer net vertelde op de Radio Marcel, dat nieuws vaak afstomt en alleen maar eendimensioneel meldt wat er aan de hand is. Door het woord verhalen te gebruiken, laat je ook zien dat je oog hebt voor andere dingen dan alleen maar het keiharde nieuws, 112 en ongeluk en dat soort zaken. En we weten inmiddels ook wel, en dat, daar heeft Marcel gelijk in met wat hij net zei, dat mensen wel klaar zijn met alleen maar de negativiteit erin. En wat dan ook nog eens blijkt, is dat als je verhalen vertelt die er wezenlijk toe doen, verhalen met mensen over hun achtergronden en wat ze meemaken. We maken bijvoorbeeld Omroep West een serie over, hè, mensen wat ze meemaken in het ziekenhuis met Fred Zuiderwijk. Hoe gaat het? Dat die verhalen over het algemeen veel beter worden gewaardeerd dan het keiharde nieuwsverhaal dat we vroeger zo snel tikten. Dus dat is ook wel interessant, is die verschuiving vast te stellen in Je kan wel denken dat als ik nu een verhaal vertel over keihard nieuws, dat dat ertoe doet. En wij diehard journalisten denken dat nog steeds wel is. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want het publiek wil heel iets anders horen en zien en weten.
0: Blijf zitten. Henk Rel, natuurlijk een oude rot in het vak, aangeschoven. Ook Nathan, we gaan heel even naar muziek luisteren en dan gaan we naar jou. MUZIEK

0: De stemmen van de straat.
1: Oh nee, het zijn niet de stemmen van de straat. Maar Nathan ging wel ook net de straat op. Ja, je luistert naar de Week van het Nieuws. Een speciale uitzending hier op Den Haag FM. Tot 1 uur elke dag. Oh, en we hebben nog maar zo weinig de tijd. Maar ja, de hoofdredacteur die vertelt zulke interessante dingen. Nathan, wat leuk dat je er bent. Want het is eventjes geleden.
2: Ja, want het is alweer 2 maanden.
1: Ja, je hebt bij ons stage gelopen.
2: Ja, klopt.
1: Vertel, waarom ben je bij de journalistiek, zeg maar, gaan snuffelen? Waarom ben je stage gaan lopen? Want de opleiding die je volgt is niet journalistiek.
2: Nou, ik heb international studies gedaan. Dat is hier zo in Den Haag aan de Turfmarkt. En dat was super interessant. Je leert dan alles en nog wat over de wereld. Maar je werkt ook een beetje naar een kantoorbaan toe. En toen zat ik na te denken van, ja, is dat nou wel wat voor mij? Of wil ik me iets anders oriënteren? En toen ben ik de minor journalistiek gaan doen bij Leiden. En daarbij stage gaan lopen en toen ben ik hier terechtgekomen.
1: Ja, en wat vind je het mooiste aan de journalistiek? Want ja, je hebt zulke mooie dingen gemaakt.
2: Ja, hele vette dingen gedaan. Ik denk dat eigenlijk gewoon het mooiste daarin is dat je iedere keer weer op een andere plek komt, met andere mensen in gesprek kan gaan en zo eigenlijk heel veel kan leren over van alles en nog wat er in de stad gebeurt en wat er zich afspeelt. En dat is gewoon super, super leuk om te zien eigenlijk, wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ik sprak net natuurlijk met Henk Ruil, een oude rot in het vak. Begonnen met de schrijvende pers. Jij bent, hoe oud ben je?
2: 23.
1: Ja, 23, ja. Dus piepjong. Hoe consumeer jij nieuws? Ja, je hebt stiekem natuurlijk bij de omroep gewerkt, dus dat is misschien dan net wat anders dan een gemiddelde jongere. Maar ja, ik heb heel veel jongeren de afgelopen dagen gehoord van de straat. Via TikTok, via Instagram. Dus die doen het via social media, het nieuws volgen.
2: Ja, je ziet natuurlijk heel veel op TikTok voorbij komen. Ik wil niet alles van TikTok aannemen. Ik hou het ook wel gewoon een beetje bij mijn apps, zoals in de NOS, de Volkskrant. Lokaal nieuws vind ik heel erg leuk. Dus ook ik lees af en toe een artikeltje van Omroep West, Den Haag FM, blijf ik natuurlijk goed, daar blijf ik goed op letten. Dus zo probeer ik eigenlijk van verschillende media altijd een beetje verhalen te pakken. Wat mij interessant lijkt, wat ik belangrijk vind, wat er goed, daar blijf ik goed op letten. Dus zo probeer ik eigenlijk van verschillende media altijd een beetje verhalen te pakken. Wat mij interessant lijkt, wat ik belangrijk vind, wat er in de wereld gebeurt.

0: En Lara, een plek krijgen bij Den Haag FM.
1: Het is de toekomst. Dus er zit een goede kop op, roep ik altijd tegen Nathan. Dus die gaat er wel komen. Hij moet nog even een master doen, maar daar vliegt hij natuurlijk straks doorheen. Nee, maar dat is de toekomst. En daar moeten we heel zuinig op zijn. Den Haag FM biedt fantastische kansen, volgens mij, als mooie Haagse lokale omroep. En daar dragen wij als oude rot in het vak graag aan bij. Maar er moet een dag komen dat de jonge generatie dat stokje overneemt.
0: Ja, dat wij het stokje gaan overdragen. Henk Grell, dank je wel. En Nathan, ook onwijs bedankt. En ik hoop je snel weer te zien hier.
2: Ja, komt goed.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dit tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
8: Het gaat om het woord agressie. Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. Nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
7: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag dus. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan het weer. Regenbuien maken langzaam maar zeker plaats voor de zon. Maxima zo'n 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20. Het Pinksterweekend veel zon, droog en ook warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee op...

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dit tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
3: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
2: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag dus. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan het weer. Regenbuien maken langzaam maar zeker plaats voor de zon. Maxima zo'n 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20. Het Pinksterweekend veel zon, droog en ook warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dit tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
3: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
2: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal in Den Haag dus. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan het weer. Regenbuien maken langzaam maar zeker plaats voor de zon. Maxima zo'n 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20. Het Pinksterweekend veel zon, droog en ook warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik ga een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en de Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige

0: Al in Oekraïne, vertelt onze politiekduider Willem Post.
1: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
0: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
7: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord.
6: Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
7: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je

0: Binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Het nieuws uit Den Haag

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het lager argument.
1: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: But you're just a boy.
1: Dit is Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
6: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
5: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkel.

0: staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Je luistert naar Haagse invloeden. Elke woensdagavond van 6 tot 7 uur. Den Haag. Haagse invloeden.
2: Ja, welkom terug beste luisteraars bij Den Haag FM. Haagse invloeden op woensdag 20 mei. We hebben een mooie uitzending vandaag met mij, Fieke uit het Thuis, en mijn collega Thomas Breedveld. Met drie gasten maar liefst. Straks spreken we Bouwend Nederland en ook nog de politiebond. Maar we beginnen met een heel serieus thema. We kennen allemaal wel een film over mensenhandel. Schrijnende situaties die zich vooral lijken voor te doen elders in de wereld. Ook horen we wel eens dramatische verhalen over pedofielen in Nederland. Maar dat dit beide op redelijk grote schaal ook in Nederland voorkomt, weten weinig mensen in Nederland. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over mensenhandel. Gisteren was er een technische briefing gegeven door onze nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. En zij zit ook tegenover mij. Welkom Connie Rijken.
3: Dank u wel.
2: Welkom, fijn dat u er bent. Hoe lang werkt u al aan dit thema?
3: Oh, dat is al een aardige tijd. Dat is begonnen in 1998. Dat is gelijk ook een beetje mijn leeftijd.
2: Nou, daar zal ik dan verder niet op doorvragen. We gaan het zo uitgebreid hebben over dit thema en ook over hoe het ging in de Tweede Kamer natuurlijk. Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen is enorm zwaar. Hoe is het om daar al zo lang aan zo'n zwaar thema te werken?
3: Ja, eigenlijk. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar ik doe dat wel met volle overgave. En ik vind het, ben blij dat ik op dit thema mag werken, omdat het meer aandacht nodig heeft. En ook omdat ik wel het idee heb dat er echt veel moet gebeuren aan in de aanpak. Nou, ik vind het mooi dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen.
2: Ja, echt wel geïnvesteerd in het thema. Dus het is niet wat je er even bij doet, volgens mij.
3: Nee.
2: Want voor onze luisteraars. We hebben op meer thema's een nationaal rapporteur. U bent nationaal rapporteur tegen mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Wat doet een nationaal rapporteur?
3: Ja, bij de nationaal rapporteur die onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.
2: Ja.
3: En ook de effecten van het beleid, daar doen we onderzoek naar. En op basis daarvan geven we advies aan, aan de regering. En voorzien we die ook van een jaarlijkse monitoring.
2: Oh ja, dus het is echt wel het onderzoek doen naar het signaleren, ja, en adviseren van ons kabinet.
3: Klopt.
2: Ja,
3: klopt.
2: Precies.
3: Ja. En dat is ook een wettelijke taak. Dus die is wettelijk vastgelegd.
2: Oh ja, okay.
3: En dat is dus voor de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Want andere nationaal rapporteuren hebben, daar is het weer heel anders geregeld. Maar dit is voor mij mijn mandaat.
2: Dat is wat u doet.
3: Ja.
2: Wat verstaat u precies over? Het zijn volgens mij best wel twee thema's. Hè? Mensenhandel enerzijds, seksueel geweld tegen kinderen. We zoomen vandaag iets meer in op mensenhandel, ja, omdat het debat daar vandaag over ging. Ja. Maar toch even voor beide, waar hebben we het over?
3: Ja, bij mensenhandel gaat het over het rond van personen onder dwang met het oogmerk van uitbuiting. En bij uitbuiting gaat het over het misbruik maken van een ander om daar zelf beter van te worden.
2: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk wat mensenhandel.
2: Dan denken mensen thuis nu meteen dat is dus prostitutie.
3: Dat kan. En dat is één vorm. Dus seksuele prostitutie niet, maar wel gedwongen prostitutie.
2: Ja, oh, sorry. Ja.
3: Dus dat is één van de vormen van uitbuiting. Maar het kan ook gaan over criminele uitbuiting. Dus bijvoorbeeld het ronselen van jongeren om criminele klussen te doen, om drugs te verhandelen, explosieven te leggen. Dat valt ook onder mensenhandel, namelijk die criminele uitbuiting, maar ook arbeidsuitbuiting. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden hier wonen, werken en veel te weinig betaald krijgen of niet betaald krijgen. Lange dagen moeten werken, veel uren.

0: moeten maken. Okay. Dus dat zijn de verschillende vormen.
1: Dat is allemaal mensenhandel.
0: Ja, en dan hebben we ook nog gedwongen orgaanverwijdering. En er is een wetswijziging zit er aan te komen op het artikel mensenhandel. En dan worden daar ook nog andere vormen in genoemd. En dan gaat het over uitbuiting in de illegale adoptie, uitbuiting in gedwongen huwelijk en uitbuiting in draagmoederschap. Dus zo.
1: Oh, dat kan er nog bij komen.
0: Het is een open formulering, dus eigenlijk overal waar er sprake is van uitbuiting, ja, kan het vallen onder mensenhandel als dat gepaard gaat met het ronselen en met een element van dwang. En dat kan zijn misbruik van een kwetsbare positie. Maar dat kan ook fysieke dwang zijn of een opsluiting. Maar we zien vaak een misbruik van een kwetsbare positie of misleiding, bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan al die dingen die u net noemt, hè, dus gedwongen orgaanverwijdering, maar ook uithuwelijkingen. Dat zijn allemaal vormen van mensenhandel.
0: Dat kunnen vormen van uitbuiting. Dus als uitbuiting daarin plaatsvindt.
1: Dan is het wel zo, ja.
0: Er moet sprake zijn van uitbuiting. Dwang en het ronselen.
1: Dat is belangrijk. Ja. Seksueel geweld tegen kinderen?
0: Ja, daar heb je heel veel vormen van. Dus daar gaat het bijvoorbeeld over de online vormen van seksuele...
1: Oh, dat zit er ook bij.
0: Geweld. Ja, okay. Dat zit er ook bij. Dus bijvoorbeeld iemand dwingen om naaktfoto's te delen. Maar ook seksueel benaderen bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over fysiek seksueel misbruik. Bijvoorbeeld binnen families, binnen gezinnen of door leeftijdsgenoten. Dat is ook vaak wat we vaak zien. En ook het beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Ja. En even voor het beeld. Bij de politie komen zo ongeveer 3500 meldingen per jaar binnen van seksueel geweld tegen kinderen. En bij mensenhandel, daar hebben we hebben we een schatting van ongeveer 5000 slachtoffers.
1: Per jaar?
0: Ja, in Nederland.
1: Ja, in Nederland. Nog even terug over dat seksueel geweld tegen kinderen. Zit daar ook dan weer die uitbuiting dat daar cruciaal of dat dwang in, zeg maar?
0: Nee, dus dat is bij seksueel geweld tegen kinderen niet bepalend. Daar gaan we wel vanuit dat het bij kinderen per definitie onvrijwillig is. Maar dat hoeft
1: een hele afhankelijke relatie natuurlijk.
0: Ja. Als het gaat over uitbuiting, dan kom je echt in de mensenhandel. Het is een ander artikel ook binnen
1: in de wet.
0: In de wet.
1: En nog één vraag over seksueel geweld tegen kinderen. Is het dan ook zo dat als dan een puber, een andere puber, dus twee kinderen tegen elkaar, valt dat daar ook onder?
0: Ja, zeker. En daar is dan natuurlijk wel die onvrijwilligheid. Of als er een heel groot leeftijdsverschil zit, dan valt het onder seksueel geweld. Maar als het gewoon met toestemming is van kinderen boven van 16, 17 jarigen.
1: Dan is het misschien weer niet.
0: Nee, dan is het niet. Dan is het geen seksueel.
1: Vandaag ging het debat over mensenhandel. Ja. Dus daar zoomen we verder op in. Maar ik denk dat we nog wel een keer een andere uitzending kunnen wijden aan seksueel geweld tegen kinderen. Want ook dat is een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja.
1: U noemde net al wat getallen, hè, over mensenhandel. 5000 slachtoffers per jaar ongeveer in Nederland. Is dat veel? Vergeleken andere Europese landen of wereldwijd? Of is dat weinig?
0: Ja, dit zijn schattingen. Die zijn voor niet zo heel veel landen gemaakt. Dus daar kunnen we niet vergelijken. We hebben niet al die slachtoffers in beeld. Dus we hebben maar ongeveer 1/5 hebben we in beeld. En dan gaat het nog over mogelijke slachtoffers. Dat is op zich best een behoorlijk aantal. Ook als we het vergelijken met andere landen. Zegt dat iets over de omvang van mensenhandel in Nederland? Niet per se. Het zegt eigenlijk meer over, zijn we er alert op? Weten we, kunnen we, wordt er ook gemeld bij het coördinatiecentrum mensenhandel, waar slachtoffers worden gemeld, of niet? Dus je kan een land hebben met heel veel slachtoffers die niet zichtbaar zijn.
1: Ja.
0: Omdat er niet op geïnvesteerd wordt om dat ook echt aan te pakken. Of omdat mensen daar gewoon geen oog voor hebben. Of de overheid vindt het niet belangrijk. En Nederland heeft ongeveer zo'n 1000... iets minder, maar ongeveer 1000 slachtoffers per jaar in beeld.
1: Er zijn 1000 mogelijke slachtoffers in beeld. En de verwachting is dat het ongeveer 5 keer zo hoog ligt.
0: Klopt.
1: Oké, okay. Niet dat het van 5000 dan nog 5 keer zo hoog ligt.
0: Nee.
1: Maar dan, en andere landen hebben dat misschien wel helemaal niet in beeld?
0: Ja, nou, dat verschilt heel erg per land. Dus in Engeland, daar is het veel hoger. Daar hebben ze per jaar ongeveer meer dan 20.000 slachtoffers in beeld. En andere landen, daar jaar is dat zeg maar op twee handen te tellen. Je moet dan natuurlijk ook kijken naar de omvang van een land.
1: Ja, natuurlijk.
0: Om daar iets over te zeggen.
1: Ja,
0: en je kan daar eigenlijk niet zo heel veel over.
1: En als u dan toch mag oordelen, doen wij het als Nederland dan goed hierin? Of juist niet?
0: Nou, internationaal wordt Nederland... doet Nederland het redelijk. En dat is niet per se gebaseerd op alleen maar het aantal slachtoffers. Maar ook of er aandacht voor is. We hebben bijvoorbeeld een nationaal actieprogramma. Samen tegen mensenhandel. Waarin alle partijen wel bij elkaar gebracht worden. Maar ook NGO's. We hebben een aantal gespecialiseerde opvangplekken. Daarvan zeg ik niet dat dat allemaal goed geregeld is, want dat is het niet. Maar daar is wel...
1: Er is wel iets. En er is ook wel aandacht voor. Het feit dat u er bent, betekent al dat we het niet helemaal negeren.
0: Ja.
1: Maar ik proef aan u misschien dat het ook allemaal wel beter kan.
0: Ja, zeker. Wij rapporteren daar jaarlijks over. Maar ook tussendoor, als we zien dat het niet goed gaat, dan sporen we aan om het te verbeteren.
1: En als u zegt, als we zien dat het niet goed gaat, wat ziet u dan waarvan u denkt, dan ga ik het kabinet aansporen?
0: Ja, nou, wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld de versnippering en de versplintering van bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers mensenhandel. Dat wordt toch geregeld op gemeentelijk niveau.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook te weinig opvangplekken. En ook als iemand uit een gemeente... Niet iedere gemeente heeft opvang voor een slachtoffer mensenhandel.
1: Nee. En dan moet ik denken, even aan opvang is een soort blijf van mijn lijf huis of zo. Of...
0: Ja, dus dat kan. Dus slachtoffers kunnen opgevangen worden in de vrouwenopvang. Of in gespecialiseerde instellingen. Die specifieke plekken voor deze slachtoffers hebben. Bijvoorbeeld omdat ze hun veiligheid in het geding is, of omdat ze zo getraumatiseerd zijn dat ze ook echt specifieke behandeling nodig hebben.
1: Okay.
0: En dat loopt eigenlijk niet goed, want dat is ligt bij de gemeente. We hebben te weinig plekken, maar ook heel vaak ontstaat er een getouwtrek van... Als iemand uit deze gemeente komt, moet ergens anders opgevangen worden... dan is die financiering, die loopt niet goed. Dat is bij de opvang zo, maar dat is bij heel veel... op heel veel thema's is dat zo. Bijvoorbeeld ook bij de politie. Ook omdat die regionale samenwerkingen allemaal verschillend georganiseerd zijn.
1: Ja.
0: Heb je soms dat er een regiotafel is voor mensenhandel. Soms dan gaat een zorg- en veiligheidshuis erover. Dus er zit een hele grote versnippering in, waardoor het heel erg moeilijk wordt.
1: Want, sorry dat ik u onderbreek, maar is dan... Want u zegt opvang is belangrijk.
0: Opvang is belangrijk.
1: Politie. Toezicht is belangrijk.
0: Ja.
1: Wat zijn dan andere thema's in de oplossingsrichting die belangrijk zijn?
0: Bijvoorbeeld ook bij de arbeidsuitbuiting. Dat gaat heel vaak over arbeidsmigranten. Dus daar moet ook naar gekeken worden hoe wij met arbeidsmigranten in Nederland omgaan. Dat we dat toelaten, dat mensen in slechte omstandigheden wonen en werken. Lange dagen moeten maken, geen duidelijkheid hebben over hun inkomsten. En dat is niet de manier waarop jij en ik willen werken.
1: Nee.
0: Dus dan moeten we dat ook niet toelaten voor de arbeidsmigranten. Dus daar is ook heel veel nodig. Maar wat in het advies wat ik aan minister Van Wil heb gegeven, is zorg nou voor meer coördinatie op landelijk niveau en ook veel meer aansturing. Dat bijvoorbeeld die kaders voor opvang van slachtoffers, dat die duidelijk zijn. Dat dat duidelijk is dat dat binnen een bepaalde regio georganiseerd wordt. Dat er voldoende plekken zijn voor om die slachtoffers op te vangen. En dat er ook gespecialiseerde plekken zijn.
1: Ja, maar dat gaat even terug over die opvang. Dat gaat het probleem toch niet oplossen? Of wel? Als je goed kan opvangen, dan blijft het probleem toch nog ontstaan?
0: Nou, wat we zien is dat... dat klopt, hè. Dus daar is het probleem niet. Maar we hebben ook niet de illusie dat we het helemaal op kunnen lossen. Hè, want het zal ook wel echt altijd blijven bestaan. Maar we weten ook dat slachtoffers, als die niet goed opgevangen worden, dan weer opnieuw slachtoffer worden.
1: Okay, ja. Dus daar zit
0: ook
1: de sleutel.
0: Om te voorkomen.
1: Ja.
0: Maar daarnaast is het natuurlijk ook, je moet veel eerder ingrijpen. Dus dan is het ook met de identificatie, maar ook met de risicofactoren. Dus bijvoorbeeld bijvoorbeeld weer bij arbeidsuitbuiting. Je hoeft niet te wachten totdat iemand op die glijdende schaal zit van slecht werkgeverschap en uiteindelijk naar de uitbuiting afzakt. Je kan ook veel eerder ingrijpen om te voorkomen dat er uitbuiting plaatsvindt.
1: En daar is dat politietoezicht dan weer. Dat zit daar minder in.
0: Er is eigenlijk iets anders op nodig. Daar is eigenlijk de wil nodig om arbeidsmigranten op die manier te behandelen dat wij ook gewoon Nederlandse werknemers behandelen. En die onderliggende discriminatie van arbeidsmigranten in Nederland, dat is eigenlijk een van de oorzaken van het bestaan van dit probleem. En dat is natuurlijk wel echt een lastige boodschap om te horen, dat we dat doen in Nederland.
1: Ja.
0: Ook om daar een oplossing voor te bedenken. Maar dat is wel nodig. Als we echt willen aan de voorkant willen zitten, dus echt willen voorkomen, dan zal je dat eerst onder ogen moeten kunnen.
1: Maar dat geldt dan weer voor arbeidsmigranten. Want ik merk ook in het gesprek, waarschijnlijk hebben de mensenhandel, de uitbuiting van arbeidsmigranten, een heel andere aanpak nodig dan gedwongen prostitutie, dan al die andere thema's die u zei.
0: Bij criminele uitbuiting ligt het inderdaad weer anders. Dus je moet echt heel goed kijken van waar hebben we het nou eigenlijk over. Hè? Bij criminele uitbuiting zien we vaak dat jongeren geronseld worden voor de criminele klussen, in plaats van explosieven. En als je daar wil voorkomen, dan zal je die jongeren een alternatief moeten kunnen bieden dan wat zij op straat tegenkomen. De criminaliteit op de straat, dat is op dat moment dan aantrekkelijker dan het alternatief wat we kunnen bieden. En ook dat is weer een hardnekkig probleem. Want waar zit het hem in? Als wij de jongeren niet goed op kunnen vangen, de jongeren die in de knel zitten, dan gaan ze andere
1: uitwegen zoeken. Ik wilde u gaan vragen, welk bewindspersoon is hiervoor verantwoordelijk? Ik hoorde u al minister Van Wil zeggen van JNV, maar ik kan me voorstellen dat dat niet de enige is met wie u wel eens een adviesgesprek heeft.
0: Ja, ik heb een lang lijstje, maar het is wel zo dat het ministerie van Justitie en Veiligheid is coördinerend ministerie, maar VWS is daarbij betrokken, SZW is daarbij betrokken als het gaat om arbeid.
1: Dus dat is volksgezondheid, sociale zaken.
0: Sociale zaken en werkgelegenheid als het gaat over arbeidsuitbuiting, buitenlandse zaken, omdat vindt ook in Nederland plaats met Nederlandse slachtoffers, maar vaak zit er ook een internationale component bij.
1: Ja.
0: Als we het hebben over preventie, ook op scholen en voorlichting, dan hebben we het over
1: onderwijs.
0: CNE's. Onderwijs is daarbij betrokken. En er zit natuurlijk een belangrijke rol voor de gemeente ook om dit probleem aan te pakken. En dan zitten we bij Binnenlandse Zaken.
1: Ja, dus, ook misschien nog wel bij VNG.
0: Ja.
1: Is er nou een partij waarvan u zegt, daar kan ik nou echt de handen mee op elkaar, dan gaan we. En een andere partij waar dat bij moeilijker is?
0: In de opvang vinden we elkaar. Eigenlijk het governance advies, daarin vinden we heel veel partijen. Dus daarin zit ook de VNG, u noemde hem al even. Maar ook een aantal burgemeesters die zich daar ook echt voor inzetten. Die zelf ook vragen om die landelijke regie. Wat best wel bijzonder is.
1: Dat iedereen samen. Even het governance advies. U heeft gisteren een advies gegeven aan de Tweede Kamer die vandaag in het debat gingen. Daar stond ook wat in over governance. Wat betekent dat?
0: Ja, dus de governance. Dat eigenlijk kort gezegd betekent dat de aansturing en vanuit het ministerie.
1: Vanuit Den Haag.
0: En ook de coördinatie. Ja. En dat advies heb ik niet gisteren gegeven, maar dat heb ik
1: al eerder
0: 2024 gegeven. Dat is ook wel belangrijk om te noemen. Om ook te zien, om te laten zien van je hebt echt een lange adem nodig. En je moet het steeds opnieuw agenderen. En ik ben blij dat nu ook de Kamerleden het geagendeerd hebben. En
1: dit is oktober 24 gegeven. Sorry, deze had ik ook niet gegeven. Het is oktober 24 gegeven. En u heeft er vandaag was er debat over gisteren een technische briefing. Is er dan wat mee gedaan in de tussentijd? Anders dan agenderen?
0: Nou, er is in ieder geval wat. Dus op die coördinatie, daar heb ik toe opgeroepen. Daar is een advies van gevraagd voor. Of een onderzoek voor gevraagd door het WODC. En dat is in maart dit jaar is dat uitgekomen. Dus dat was steeds de reden dat een reactie op dat advies uitbleef. Omdat ze wilden wachten op.
1: En coördinatie, dat is vooral dat dus we hier in Den Haag meer een soort integrale aanpak om die versnippering tegen te gaan.
0: Ja, en dat duidelijk is wie nou wat doet. Hè? Ja. Dus, en ook dat, ja, oké, we kunnen zeggen van JNV is coördinerend ministerie, maar wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja.
0: En wat voor bevoegdheden hebben zij dan op de opvang bijvoorbeeld? En hebben zij daar bevoegdheden in? Maar ook bijvoorbeeld bij de prostitutiecontroles. Als dat niet duidelijk is of dat gedaan wordt door politie of de gemeente. En sommige gemeenten leidt dat echt toe dat er geen prostitutiecontroles plaatsvinden.
1: Maar dan valt het echt tussen wal en schip.
0: Dan valt het tussen wal en schip, inderdaad.
1: Ja. Ja, dus daar zegt u eigenlijk, daar moet gewoon een uniforme aanpak.
0: Precies.
1: Wel gecoördineerd vanuit de JNV.
0: Ja.
1: Maar het moet wel voor iedereen werkbaar zijn.
0: Ja, precies. Hè? Dus dat is niet een keurslijf wat van bovenaf opgelegd wordt. Daar pleit ik niet voor.
1: Nee.
0: Maar wel de kaders waarbinnen die gemeenten kunnen opereren. En ook bijvoorbeeld bij die opvang. Dat er een bepaalde regionalisering is. Dat het duidelijk is, oké. En financiering niet vanuit al die verschillende gemeentes. Die dan met elkaar moeten gaan bevechten.
1: Onderhandelen, ja.
0: Ja. Ik heb iemand van jouw gemeente opgevangen, dus jij moet mij betalen. Ja, dat zijn de onderhandelingen.
1: Oh, dat gaat dan in de praktijk echt zo.
0: Ja, gaat dat in de praktijk.
1: En als dat natuurlijk dan allemaal lastig is, gebeurt het minder. Glijden mensen eerder terug?
0: Nou ja, kijk, iedere gemeente die zit natuurlijk krap met zijn financiering.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Als die moet betalen, als het niet duidelijk is, ja, dan.
1: Dan ga je dat niet doen.
0: Nee, ja.
1: Nou, laatste vraag. Hoe is het debat vandaag gegaan? Waar gaat het dan vooral over?
0: In het debat ging het ook heel erg over die aansturing. En ook heel erg over die coördinatie. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee.
1: Ja.
0: Dat ook eigenlijk een eenduidige oproep is.
1: Dus en dat werd wel breed gedragen ook?
0: Dat werd breed gedragen. En ook de onderliggende problematiek. Dus de versnippering van die aanpak. Dat werd ook echt breed erkend als een probleem.
1: Want u heeft dan, dat is de Tweede Kamer. Bent u tevreden, dan gaan we zo afronden hoor. Bent u tevreden met de plannen van kabinet Jette 1 op dit thema?
0: Dat had van mij wel wat steviger ingestoken mogen worden. Wat ik wel goed vind daar is dat er ook wel aandacht is voor de arbeidsuitbuiting. En ook wel daar om daar iets aan te doen. Maar daar zijn we er nog niet mee. Ik had het mooi gevonden als het governance-advies, waartoe we ook hebben opgeroepen met een breed aantal partijen. Tijdens de formatie met een groot aantal partijen. Als dat ook in het coalitieakkoord terecht was gekomen.
1: Nou, maar u heeft nu wel de Kamer aan uw zijde.
0: Dat.
1: Dus dan kan het altijd nog alsnog.
0: Zo is dat.
1: Daar moeten we dan van uitgaan.
0: Ja.
1: Mevrouw Rijken, we gaan afronden.
0: Ja.
1: Dank. En we spreken elkaar een andere keer over seksueel geweld tegen kinderen.
0: Heel graag.
1: Veel dank en sterkte met de opgave.
0: Dank je wel.
1: Dank u wel. Wij gaan naar muziek en daarna neemt mijn collega Thomas Breedveld het over. We gaan naar Symphony van Clean Bandit met Sarah Larsen. Fijne avond.

0: Dat was Symphony van Clean Bandit. Hier bij Haagse Invloeden, het wekelijkse programma over landelijke politiek en de mensen die daar hun vinger in de pap hebben of willen hebben. Mijn naam is Thomas Breedveld. Ja, of het nu de Haring-Vlietbrug is, de Ketelbrug of de Brien-Noordbrug, onderhoud of vervanging is hard nodig. En dan hebben we het alleen nog maar over bruggen. Want ook bij de tunnels, sluizen en spoorlijnen moet er dringend onderhoud plaatsvinden. Nou, ik hoef in Den Haag eigenlijk alleen maar het woord Hubertus-tunnel te noemen en veel mensen zal de haren ten bergen reizen. Er wordt inmiddels gesproken over een totaal van 54 miljard dat nodig is voor achterstallig onderhoud. En dan gaat het over landelijke infrastructuur. Nou, bij mij aangeschoven is Tom van Eck van Bouw in Nederland. Meneer van Eck, welkom.
1: Hoi Thomas.
0: Goed dat u er bent, goed dat u er bent. Om even te starten, wanneer heeft u nou voor het laatst echt lang in de file gestaan? Vertel.
1: Echt lang. Ik denk vanochtend toen ik de Corbulo-tunnel doorreed. Ja. Van de A44 naar de A4. En toen stond de oprit richting de A4 stond vast.
0: En hoe lang moet ik dan denken? Hoe lang,
1: Oh, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Nou, voor mij was het lang. Maar ik denk het niet.
0: Gevoelsmatig was het lang. Ja. Dat is ook belangrijk. En wat doe jij om je een beetje te vermaken in de file? Podcastje, muziekje of je gewoon gaan ergeren? Wat doe je precies?
1: Ik ga me niet meer ergeren. Want
0: dat doe je niet meer.
1: Dat heb ik afgeleerd. Want daar word je alleen maar moe van. Ja. Dus ik draai gewoon een muziekje en af en toe bel ik eens iemand.
0: Kijk, dat is altijd een goed idee. Ja, meneer Van Eck, even alle gekkigheid op een stokje. We hebben in Nederland nogal een probleem, hè, wat betreft infrastructuur. En jullie van Bouw in Nederland maken je nogal zorgen over dat achterstallig onderhoud. Hè? Wat bedoelen jullie precies? Wat gaat er precies mis met de Nederlandse infrastructuur?
1: Nou, je ziet dat we hebben heel veel infra in Nederland. Hè? Mm-hmm. Dus even voor je gevoel. Als je kijkt naar bruggen, we hebben 88.000 bruggen in Nederland. Ja. We hebben 2500 gemalen. Dus dat is gewoon heel veel infra. En die is heel lang geleden aangelegd. Het meeste is in de jaren 60, 70 aangelegd. Mm-hmm. Ja, en op een gegeven moment zijn dingen gewoon ouder. Ja. En moet je ze gewoon weer vernieuwen en opknappen. Dat is, werkt bij je woning zo en dat werkt bij de infra ook zo. En bij de infra geldt ook nog dat het verkeer is echt heel veel intensiever geworden in de afgelopen jaren dan in de jaren 60 mm-hmm. was. Gekscherend moet ik nog wel eens denken aan het plaatje van knooppunt Oude Rijn. Wat in die tijd gewoon een rotonde was met een stoplicht waar je voor stond. En tegenwoordig is dat gewoon een snelweg. En een van de drukste stukjes snelweg van Nederland. Dus dat is het grote verschil. Grotere vrachtauto's, heel veel vrachtverkeer eroverheen. Heel veel autoverkeer. Auto's allemaal wat zwaarder geworden. Nou, daar slijt de infra ook gewoon harder van.
0: Ja. Ja, dus u zegt heel veel is gewoon aan het einde van de levensduur. En het is gewoon heel zwaar belast de afgelopen periode. Maar als ik goed lees op jullie site en opiniestukken die jullie schrijven, maken jullie zorgen of we het allemaal wel, of we wel geld genoeg hebben, of we capaciteit genoeg hebben om die herstelwerkzaamheden uit te voeren volgens mij. Wat is de situatie nu qua herstelwerkzaamheden?
1: Nou, we maken ons niet eens een eetje zorgen. Er zijn heel veel mensen die zich daar zorgen over maken. Nou, wat je ziet, dat nu, omdat we jarenlang eigenlijk te weinig geld en werk steken in het onderhouden van die infrastructuur. Mm-hmm. Dat je nu op een achterstand staat. Mm-hmm. En dat heel langzaam maar zeker dingen beginnen te bezwijken. Nou, toevallig deze week nog de brug over het Julianenkanaal in Limburg. Die is gewoon mm-hmm. afgesloten voor vrachtverkeer. En dan denk je van ja, nou, jammer. Mm-hmm. Mensen moeten maar even een half uurtje omrijden. Maar als dat gewoon overal gebeurt in Nederland, begint eigenlijk de bereikbaarheid van Nederland begint steeds verder achteruit te gaan. Nou, ander voorbeeld, want het gaat nu praten we over verkeer. Het gaat ook gewoon over ons waterhuishouding. Mm-hmm. Over verkeer over water. Maar neem nou een gemaal in IJmuiden. Dat is het grootste gemaal van Nederland. Dat gemaal zorgt ervoor dat 4 miljoen mensen in de Randstad droge voeten houden. Dat gemaal is gewoon een storing geweest een aantal jaar geleden. En dat betekent dat het water in Amsterdam bij de houthavens tot aan de ramen stond. Het is allemaal net goed gegaan, want er zijn van allerlei noodmaatregelen genomen om dat te doen. Maar eigenlijk kan dit niet gebeuren. Zo'n gemaal mag gewoon niet in storing gaan. Dat moet gewoon goed functioneren, want Nederland hoort droge voeten te houden.
0: Ja, dus wat u zegt is het piept en het kraakt en het piept en het kraakt steeds vaker eigenlijk. We lopen echt tegen die grens aan. Als we even een vergelijking maken met andere landen, want de zaken die u noemt, hè, zwaardere belasting, het is aan het einde van de levensduur, dan zouden eigenlijk alle omringende landen daar ook last van moeten hebben. Is dat ook zo of zijn we uniek hierin?
1: Nee, we zijn niet uniek hierin. Duitsland heeft ook een heel groot probleem. Mm-hmm. Nou ja, of het groter probleem is dan in Nederland, dat weten we
0: niet. Dat is lastig,
1: niet.
0: Ja.
1: Maar die hebben daar ook 500 miljard voor vrijgemaakt.
0: Mm-hmm. Dus ook andere landen als Duitsland hebben daar dus last van. Waar ik even benieuwd naar was, u noemde natuurlijk al van nou ja, het is meer dan alleen even lastig in de file staan. Bereikbaarheid, economische groei komt ook onder druk te staan. Wat komt er nog meer onder druk te staan op het moment dat we die infrastructuur niet op orde houden en toekomstbestendig maken?
1: Ja, onze infra is wel een beetje de basis voor onze economie, maar ook gewoon voor wat we kunnen doen in Nederland. In het westen van het land zijn we afhankelijk van onze waterhuishouding van onze infrastructuur. We houden hier droge voeten omdat we nou eenmaal gemalen hebben. Omdat we dijken hebben, omdat we sluizen hebben, omdat we spuien hebben. En verder, ja, veel van onze economische kracht komt van onze infra. En het is niet zo dat die ene brug nou zorgt voor grote economische ramp. Maar het is wel zo dat we als we al die bruggen... Mm-hmm. Die 88.000 van ons, waar misschien een paar duizend echt wel aan groot onderhoud toe zijn. Mm-hmm. Als die uitvallen, nou, dan komt onze bereikbaarheid zwaar onder druk. En daarmee ook onze economie. We hebben ooit een onderzoek laten doen door Sweco. En die heeft onderzocht wat gebeurt er nou als één zo'n brug, een beetje een grotere brug, Merwedebrug of zo, als die uitvalt. En dan praat je toch al snel over enkele miljoenen schade per dag van het feit dat je er niet overheen kan rijden.
0: Ja.
1: Dus, nou ja. Tel
0: uit je verlies.
1: Ja.
0: Ja, precies. En als ik hem dan even iets breder trek. Hè, ik neem aan dat het ministerie dit ook wel op de radar heeft staan. Maar hebben zij ook de oplossingen voldoende op de radar staan? En voldoende urgentie hiervoor? Hoe ziet u dat?
1: Nou, de minister heeft net gezegd. Ik heb 80 miljard nodig om te zorgen dat Nederland weer op orde komt. Op dit gebied. En dat is die... Die 55 miljard waar jij het net over had, 20 plus die 34,5. Plus nog een beetje extra voor wat grotere projecten waar hij nog wat aan moet doen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen hij heeft het geld nog niet gekregen. En daar is hij nu druk voor aan het lobbyen. En dat is uiteindelijk hebben we geld. We hoeven het niet allemaal morgen te hebben. Mm-hmm. Het is niet zo dat als we morgen 80 miljard hebben, dat we dan in één keer Nederland. Want dat is geld wat we in de loop van de tijd moeten gaan uitgeven. En geld wat er in de toekomst gereserveerd staat, dat eigenlijk naar voren gehaald moet worden. Want we moeten gewoon nu sneller aan de slag. Je ziet nu, in plaats van dat we hebben een heel mooi plan gemaakt over hoe we de infrastructuur in Nederland wat beter en wat sneller op kunnen knappen. Met de RWS. RWS heeft gezegd van nou ja, voor het komende een pakketje van 12,8 miljard kunnen we in de komende jaren kunnen we dat goed opknappen. We hebben zelf al 6 op de plank liggen. Doe er nog even. 6,5 bij. Dat is niet gekomen. En het effect daarvan is dat we nu niet harder aan het werk zijn, maar dat ze nu in één keer aan het bezuinigen zijn. Dus er wordt nu allemaal asfaltonderhoud op onze snelweg wordt geschrapt, omdat er gewoon geen geld is. Die brug waar ik het net over had in Limburg, die wordt nu niet opgeknapt, omdat er gewoon geen geld is.
0: Ja. Ja, dus er zijn wel plannen, maar jullie pleiten eigenlijk voor structureel geld voor...
1: Er moet structureel geld bij komen.
0: En jullie schrijven op de site jaarlijks 1 miljard. Is dat voldoende om die infrastructuur echt langdurig weer uit de slop te halen, zeg maar?
1: Ja, nou ja, TNO heeft in 2023 natuurlijk becijferd dat ongeveer 2 tot 3 keer zoveel geld aan het onderhoud, hè, waar we het dan over, voor infra uitgegeven moet worden. Dus dat is die... 2 miljard waar jij het net over had. En dat helpt ons om de productie structureel te vergroten. En daarmee ook gaandeweg zorgen dat steeds meer van onze achterstallig onderhoud, dat we dat aan het inhalen zijn.
0: Ja. En is het eigenlijk alleen geld wat er nodig is? Ik kan me voorstellen dat dat niet alleen maar de oplossing is. Of...
1: Nou, we hebben gezegd, doe het ook slimmer. Eigenlijk traditioneel werkt de bouw heel erg, doe het van brug tot brug. Hè. We doen eerst deze brug, dan hebben we die mooi af. En dan doen we eerst een aanbesteding. En daarna, als we klaar zijn, knipt iemand een lintje door. En wij zeggen, joh, zorg dat je treintjes maakt. Zorg dat je dingen die goed bij elkaar passen, achter elkaar opknapt. Mm-hmm. Of dingen die een beetje op elkaar lijken. Dus wij noemen dat mandjes of treintjes die je dan maakt. En in dat plan zitten die mandjes en die treintjes, waardoor je bepaalde combinaties meteen door kunnen. En dat gaat sneller.
0: Mm-hmm.
1: Scheelt een hoop bureaucratie. Is ook ietsje goedkoper. Dus wij vinden dat een goed plan. En daarmee lukt het ons om onze productie te vergroten. En Die snellere productie heb je ook nodig om dat weer slimmer en handiger.
0: En de bedrijven die lid zijn bij Bouw in Nederland, die doen dat op dit moment al, die effectievere manier van werken?
1: Of ja, is
0: dat
1: daar is al mee geëxperimenteerd. Een aantal plekken gebeurt het al. Maar ja, we zullen ook nog verder moeten leren. Weet je? Ja. Dit is een nieuwe manier van werken die we nu een aantal jaren proberen. Daar zullen we nog slimmer en handiger in worden. En overigens gaat dat niet alleen voor het Rijk, dus Rijkswaterstaat, of ProRail, maar straks ook voor gemeenten. De helft van de opgave zit bij gemeenten.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben ook gewoon heel veel infra waar je slimmer en handiger mee kan werken. In Noord-Holland hebben ze een initiatief gestart van alle onder regie van de provincie, met alle gemeenten daar, om te kijken of je daar de kennis en de objecten een beetje kunt bundelen. Zodat je daar, zeg maar, verschillende bruggen vanuit verschillende gemeenten in één keer in een mandje in de markt zou kunnen zetten en daar een partij voor kunt vinden, die dat dus doen in verschillende gemeenten. Nou, dat is ook handiger en sneller.
0: Ja, maar dan toch even, want we zeggen oké, er is structureel geld nodig. We moeten het slimmer aanpakken. Maar dan ga je er eigenlijk alsnog vanuit dat er voldoende werkkrachten zijn in Nederland om al die klussen te gaan doen. En we zien bijvoorbeeld bij Defensie dat op het moment dat jij heel veel geld weg wil zetten in korte tijd, dat dat best wel heel erg lastig is, omdat gewoon de arbeidskrachten er niet zijn. Dus ik ben even benieuwd naar de reactie van Bouw in Nederland. Daarop moeten we bijvoorbeeld af en toe buitenlandse partijen in gaan schakelen. Moeten we het toch anders aanpakken? Hoe reageert u daarop?
1: Nou, ik kan niet ontkennen dat ook wij een personeelsprobleem hebben. Dat hebben we zeker in bepaalde regionen. Vergeet niet dat een deel van het werk waar je het nu over hebt, niet alleen de handjes zijn die aan het object knutselen, maar ook de mensen zijn met verstand van zaken. En als je daar teams van maakt, we hebben op zich ook wel ingenieurscapaciteit die goed kan krijgen. Oké, als je deze brug openmaakt, neem de Galenkopperbrug. Je gaat eerst kijken wat er aan de hand is. Je gaat boven kijken, hoe staan de tuien ervoor? Wat is nou hier een slimme manier van oplossen? Nou, die expertise hebben we zelf wel in huis. En vervolgens, ja, af en toe wordt er een andere partij of het buitenlandse vakkracht worden ingehuurd.
0: Daar hebben jullie geen problemen mee als Bouw in Nederland?
1: Er worden op het moment al buitenlanders af en toe ingehuurd om hier naar Polen of Portugezen om wapening te vlechten. Ja, dat is al dat gebeurt in de bouw. Ja. En dan gaan ook weer gerustig terug naar.
0: Ja, maar de meeste expertise blijft in principe nog wel in Nederlandse handel, als ik u hoor zeggen. Of tenminste.
1: We hebben heel veel expertise in Nederland die dit goed kan. Heel veel bedrijven kunnen dat ook prima goed. Er zijn ook een aantal buitenlandse partijen actief in Nederland al jaren op de markt.
0: Ja, oké. Dan wil ik als laatste onderdeel nog heel even hebben met voor veel mensen en partijen natuurlijk een hoofdpijndossier. In hoeverre speelt dat nog een rol bij het herstellen van die infrastructuur?
1: Stikstof speelt in de infra een grote rol. Maar bij het herstellen hebben we er gelukkig net iets minder last van dan bij nieuwe aanleg. Kijk, in de infra is het grote probleem voor stikstof is als je een nieuwe weg aanlegt of een extra rijbaan of weet ik wat, is dat daar extra in het verkeer extra stikstofuitstoot is. En die is moeilijk te realiseren. Dus dan heb je een hele moeilijke stikstofvergunning nodig. Als we het hebben over het herstellen van bestaande infrastructuur precies zoals die was, dan heb je gelukkig geen stikstofvergunning nodig. Okay. Dus dan kunnen we daar wel aan werken. Het nadeel is wel dat omdat die stikstof ons zo in de weg zit, normaal gesproken zou je zeggen, ik maak een nieuwe brug. Weet je wat? Ik maak hem net even handiger. We doen er een rijbaan bij of we leggen er een fietspad ernaast. Omdat dat gewoon handiger is en wat meer modern en bij wat er eigenlijk gevraagd wordt. Dat zal je nu niet doen. Omdat op het moment dat je er al leg je er een fietspad naast waar dus geen stikstofuitstoot komt, heb je wel weer een stikstofvergunning nodig. En dat zou de proces onnodig vertragen.
0: Oké, dus
1: Dus je bouwt precies terug wat stond.
0: Ja, zonder even iets extra's te doen om.
1: Dat is een zonde.
0: Dat is een helder verhaal. Meneer Van Eck, even de allerlaatste vraag. Waar kunnen we nou binnenkort de grootste problemen verwachten? Is dat weer een brug die half op instorten staat? Of kunt u daar eens een voorspelling doen? Of waagt u zich daar niet aan?
1: Ik ga ervan uit dat we hier geen toestanden zoals in Genua krijgen. Ik denk dat we daar niet bang voor hoeven te zijn, want er wordt heel goed gemonitord. Er is net een heel programma geweest waarin ze alle bruggen, in ieder geval vanuit RWS, goed in kaart hebben gebracht. En daar waar de problemen zitten, wordt gemonitord. Ik verwacht wel dat er een aantal bruggen zullen zijn waar op een gegeven moment gewichtsbeperkingen op komen. En we zullen zien welke dat precies zullen zijn. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het ons lukt om straks die Brine Noord eindelijk goed op te knappen.
0: Ja, ik ook. We volgen het nauwlettend in ieder geval. Nou, meneer Van Eck, mij reist weinig anders dan u een hele fijne en veilige thuisreis te wensen. Laten we hopen dat we voorlopig nog lekker door kunnen blijven rijden, varen en treinen zonder al te veel beperkingen. Dat was Tom van Eck van Bouw in Nederland. Straks spreek ik met Patrick Fluit van politievakbond ACP over de inzet van geweld door politie.

0: Ja, goede avond wederom en welkom terug bij Haagse Invloeden. Bij mij aangeschoven is inmiddels Patrick Fluit van politievakbond ACP. En we gaan het hebben over de inzet van geweld door politie. Uit de jaarlijkse reportage blijkt namelijk dat het aantal geweldsaanwendingen, zoals ze dat noemen, is gestegen. En meneer Fluit, welkom.
1: Dankjewel.
0: Goed dat u er bent. Gisteren zijn de demonstranten van het spoor gehaald op Den Haag Centraal. Vorige week hevige rellen in Loosdrecht. En nou heb ik gezien dat u lang bij de ME heeft gezeten. Dus ik vroeg me eigenlijk af, heeft u niet toch een beetje heimwee naar die vorige baan?
1: Uiteraard heb ik heimwee.
0: Ja.
1: Het is ook een kwestie waar kun je tijd aan besteden en hoe zinvol is dat?
0: Ja, dus daarmee zegt u eigenlijk van nou, je kan niet altijd goed inschatten of het 100% een goede bijdrage levert.
1: Absoluut. En ME levert zeker een bijdrage als het gaat over de openbare orde. Aan de andere kant is dit ook een platform waarop je de belangen van de collega's op een andere manier kunt dienen.
0: Ja, dus eigenlijk weer een andere rol, maar wel voor het grotere geheel. U mag de microfoon iets meer voor uw mond doen. Ja, exact. Helemaal goed. Top. Meneer Fluit, want ik refereerde net al even aan die rapportage over het toepassen van geweld. En we zien daarin eigenlijk een stijging, hè? De geweldstoepassing is best breed. Hoe verklaren jullie eigenlijk die stijging?
1: Nou, wij zien dat ook als een reactie op het geweld wat tegen de politie wordt gebruikt.
0: Ja.
1: We zien dat ook in de reactie als het gaat over het aantal verwarde personen. Dat wordt daar ook in benoemd. En sommige mensen, ja, die dienen ook echt een fysieke begrenzing te ondergaan. En uiteindelijk levert dat ook een geweldsmelding op.
0: Ja, u noemt het al even, dat las ik ook in andere reacties van de politie, dat er eigenlijk gezegd wordt van, nou ja, de samenleving is misschien ook wel iets gewelddadiger geworden, of er zijn nou eenmaal dingen waar wij met geweld op moeten reageren. Kunt u dat eens wat uitbreiden? Waarop, in wat voor situaties zien jullie jezelf gedwongen om geweld te gebruiken?
1: Nou, er is een patiënt die wacht op hulp. Die patiënt is in alle staten. Dat noemen we dan een verward persoon.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk vormt hij na het inzien van de collega's een gevaar en dient hij begrensd te worden. En dat levert uiteindelijk een worsteling op. En dat is geweld.
0: Ja.
1: Ja, en dat is dan weer een streepje op het aantal.
0: Ja, ja. Ja, dus u zegt eigenlijk, oké, we hebben meer verwarde personen misschien. Of tenminste, ja, daarbij hebben we dit nodig.
1: We hebben een stijging verwarde personen. We hebben natuurlijk ook een stijging van het aantal demonstraties. Je haalt zelf al de voorbeelden aan. En ook daar zal er uiteindelijk begrensd moeten worden.
0: Ja, en dat kan eigenlijk, ja, dat moet op een gegeven moment met geweld, zeggen jullie.
1: Uiteindelijk is er geen andere keuze als je je doel niet op een andere manier kunt bereiken. Dus vandaar wordt altijd eerst gevorderd, er wordt op de mensen ingesproken. Er is altijd wel een deel, helaas, wat het woordje nee niet echt kent.
0: Mm-hmm.
1: Of vindt dat het altijd voor een ander van toepassing is.
0: Ja.
1: Dan maak je kennis met de begrenzende kant van de politie.
0: Ja, en als u het heeft over, ja, u drukt het heel mooi uit, dat vind ik mooi om te horen, de begrenzende kant van de politie. Toch nog heel even, u noemt, voordat er geweld wordt gebruikt, worden er eigenlijk een aantal fasen doorlopen. Zou u dat eens wat concreter kunnen schetsen, wat de instructie is voor politiemensen?
1: Nou, dat kennen we echt, de politie kent dat in de ambtsinstructie.
0: Mm-hmm.
1: De ambtsinstructie is echt heel duidelijk over welke omstandigheden zijn er. Wat heb je te doen, hè? Je moet het waarschuwen. Als je het doel niet op een andere manier kunt bereiken, dan is geweld een optie, maar het is niet de eerste optie. Dus je moet laagdrempelig beginnen. Mensen aanspreken, wijzen op de consequenties van, als jij hier niet vertrekt, dan ga je uiteindelijk worden aangehouden. En als je wordt aangehouden en mensen gaan zich verzetten, dan ga je ook zeggen, luisteren, dit is niet de bedoeling. Of je werkt mee, of we gaan geweld gebruiken. Dus zo nodig moet het vooraf gegaan worden door een waarschuwing.
0: Ja, en hoe hard is die eis? Want ik las bijvoorbeeld gisteren over over demonstranten die zich hadden vastgeketend aan het spoor. Die zeiden, ja, sommige mensen kwamen pas later aan bij de demonstratie, dus die hadden helemaal niet meegekregen dat er al een vordering was gedaan. In hoeverre houdt de politie zich daar zo strikt aan? Van ja, we moeten altijd gewaarschuwd hebben, we moeten altijd alle fasen doorlopen hebben.
1: Er zijn gevallen, natuurlijk echt voorspelbaar, waarin je dat wel degelijk kunt doen, waarin je dat kunt opbouwen, waarin je kunt communiceren met iedereen. Maar er zijn ook gevallen waarin je gewoon die tijd niet hebt.
0: Ja.
1: En de geweldsinstructie geeft daar ook ruimte voor. En uiteindelijk ook in de verantwoording van je geweld zul je aan moeten geven. Heb je gewaarschuwd? Zo nee. Wat kwam er dan waarom je dat niet hebt gedaan?
0: Ja.
1: En even terugkomen tot die demonstranten waarvan ze zeggen, maar wij kwamen pas later aan. Ja, dan leef je echt onder een steen. En als dan vervolgens de mobiele eenheid al gereed staat en je ziet dat mensen worden weggesleept, en dan vind ik het een heel gemakkelijk slap excuus om te zeggen, ja, dat hebben we niet gewoest.
0: Ja. Dan zegt u eigenlijk, ja, moet je maar iets beter om je heen kijken, toch?
1: Ja, neem de wereld om je heen in je op. En je kan ook andere keuzes maken.
0: Ja, Nou, dat inderdaad. Vooralsnog geloven we in de vrije wil, inderdaad. Wat krijgt u nou mee als u met politiemensen spreekt? Uw achterban, zien zij dat ook? Dat ze zeggen, ja, we moeten nou eenmaal vaker geweld gebruiken, want we kunnen niet anders. Hoe reageren politiemensen hier zelf op?
1: Ja, er zijn genoeg gevallen bekend waarin de maatschappij ook van de collega's een stap naar voren verwacht.
0: Mm-hmm.
1: We hebben hier een tijdje geleden een hele trieste schietpartij gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dan verwacht de burgerij dat de politie optreedt. En dan heb je die stap naar voren te doen. En uiteindelijk kan dat resulteren in het gebruik van geweld. Casus Bolletak bijvoorbeeld. Waarin een collega iemand aanhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En er allerlei omstandigheden zijn die het geweld gebruiken op dat ogenblik naar het inzien van de collega rechtvaardigen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel iets van alle tijd. Alleen social media is erg aanwezig en alles staat op beeld.
0: Ja, en hoe ervaren politiemensen dat? Dat ze meer geweld moeten gebruiken?
1: Nou, niet dat ze per definitie meer geweld gebruiken. Het is meer, je leeft in een glazen kooi. Alles wat je doet, zegt, niet doet, zegt, wel doet, zegt,
0: ja.
1: Is acuut een deel van het frame en vindt een discussie over plaats.
0: Maar zoals onderzoek doen na gebruik van een vuurwapen, de Rijksrecherche doet dan onderzoek, dat is iets wat we 30 jaar geleden ook al deden volgens mij.
1: Uiteraard.
0: Wat is er nou precies nieuw aan die impact voor politieagenten?
1: Wat er nieuw is, is dat doxing is een voorbeeld. Je staat met je gezicht op de televisie, op social media.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat je wordt opgezocht. Dat betekent dat je thuissituatie in een ander daglicht komt te staan. En dat maakt de impact daarvan best wel heftig op de collega's.
0: Ja, dus dat zij er echt in hun persoonlijk leven... Ja.
1: Kijk, je gaat geen enkele dienst beginnen met de ideeën van... nou, vandaag ga ik toch eens vorstelijk geweld gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga ervoor zorgen dat mijn hele privéleven op straat komt te liggen. Er is geen collega die dat denkt.
0: Nee. Nee, dat lijkt me logisch inderdaad. En legt u daarvan de oorzaak dan vooral bij social media? Dat je meer in die glazen
1: kooi ligt? Was het maar zo eenvoudig om één onderdeel aan te wensen. We leven in een maatschappij waarin de acceptatiegrens voor gezag vrij laag is.
0: Mm-hmm.
1: Premier Rutte heeft dat ooit eens geduid als het grote dikke ik.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat bouwt zich allemaal op. Het is niet één iets wat verantwoordelijk is voor de wereld waarin we leven.
0: Nee, dus u schetst ook een bredere ontwikkeling van minder. Hoe ervoer u dat eigenlijk in uw tijd als ME'er? Ervoer u dat toen ook al of is dat echt iets van de laatste?
1: Nou, 37 jaar geleden werd je bij de opleiding er al op geweest dat je leeft in een glazen huis.
0: Okay.
1: Dat geldt eigenlijk nog steeds.
0: Ja.
1: Alles wat je doet wordt gezien door anderen en denk maar niet dat anderen dat niet zien. Dus dat maakt ook dat je altijd wel bewust bent van, wat ik doe wordt gezien.
0: Ja.
1: Alleen het framen. En het doxen, dat is echt iets van de laatste tijd.
0: Dat is wel nieuw.
1: Absoluut. Ja, kijk maar naar Malieveld-rellen, kijk naar de coronarellen. Ja. Dat heeft echt heel veel gedaan met de privélevens van de collega's. Die gewoon met hun gezicht... kent u deze meneer?
0: Ja.
1: Ja, dat is echt niet tof. Ik loop ook niet met een foto van jou rond hier door de binnenstad. Ken jij dit?
0: Mag wel, trouwens. Maar
1: ja, nee. Wie weet levert je ook wat op. Maar
0: ja,
1: geef je
0: ik snap het. Nee, dat is helder. En ik snap ook de impact op politiemensen. Nog heel even een detail. Ik las in het rapport iets over een spuugmasker.
1: Ja.
0: Wanneer wordt dat gebruikt eigenlijk? Is dat ook onderdeel van dat geweldsspectrum?
1: Absoluut. Dat heb je ook te melden.
0: Je
1: moet ook aangeven waarom je die keuze hebt gemaakt om dat te doen.
0: Want wat is het precies?
1: Dat is een soort van masker. Het ziet er een beetje uit als een soort van heel dun visnetje... wat heel dicht is, waar je wel door kunt ademen... waardoor je ook nog kunt zien. Alleen het deel van je mond is afgedekt... waardoor je dus niet kunt spugen.
0: Oké. Wordt dat vaker ingezet?
1: Ja, want bespuugd worden is wel... Nou, dat is mijn persoonlijke mening, toch wel het minste van het minste wat je kunt doen.
0: Ja.
1: Het levert je ook een mogelijke besmettingskans op. Hè? Dus als je in je gezicht wordt gespuugd en stond toevallig ook in je mond. Dat gebeurt, is niet tof.
0: Nee.
1: Dus de collega's zijn echt super blij dat het wordt gebruikt. Naast van dat het gewoon onfatsoenlijk en minachtend is, is het ook gewoon een bepaalde gevaarzetting voor de collega. Je zou maar...
0: En heeft de gemiddelde politieagent dat standaard op zak? Of?
1: Het zit standaard in het dienstvoertuig.
0: In het dienstvoertuig, oké, helder.
1: En je zult ook echt moeten aangeven waarom heb je dat gebruikt.
0: Ja, argumenteren. Ja. Ik wil het met u ook nog even hebben over het zogenaamde less lethal. Dus dat je niet een normaal vuurwapen, maar bijvoorbeeld een taser of andere middelen die niet tot de dood zullen leiden. Wat zijn de ontwikkelingen op dat gebied? Worden die vaker ingezet bijvoorbeeld, zo'n taser?
1: Een taser is in de surveillance dienst, zoals we het zeggen, zeg maar, echt een heel goed middel om iemand tijdelijk uit te schakelen zonder dat je bijvoorbeeld gebruik hoeft te maken van een diensthond.
0: Mm-hmm.
1: Of in het ergste geval het vuurwapen. Dat is zeer helpend. En het werkt ook echt wel deescalerend.
0: Dat
1: mensen maken keuzes als ze het apparaat horen of ze zien het apparaat. Er is een deel wat keuzes maakt. En dat is alleen maar deescalerend.
0: Ja, dat zegt u. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook andere geluiden. Hè? Bijvoorbeeld een Amnesty International die zich vaak uitspreekt over politiegeweld. Zij zeggen, ja, die these die wordt eigenlijk heel vaak gebruikt in instanties waarbij de andere persoon helemaal geen vuurwapen heeft of helemaal niet zo'n grote bedreiging heeft. Hoe reageert u op die kritiek dat het eigenlijk helemaal niet zo'n ideaal middel is?
1: Nou, ik denk dat we blij zijn dat we in een land leven waar bijvoorbeeld Amnesty International kritiek kan uitoefenen op de politie. Mm-hmm. En daar wat van vindt. Wat ik daar tegenover zet is dat als jij een geweldsmiddel aanwendt, mm-hmm. je echt moet uitleggen waarom je dat doet. Dat wordt getoetst. Dus je denkt echt wel na wat je doet.
0: Ja.
1: Persoonlijk, ja, ik heb liever dat er een taser op mij wordt gericht dan dat er een vuurwapen op mij wordt gericht of dat er een dienstot op afkomt rennen.
0: Maar goed, u schetst het nu vooral als alternatief voor vuurwapen. Dat is natuurlijk een rooskleurig beeld. Er zijn ook stemmen die zeggen, ja, het roept juist iets meer geweld op. Want waar mensen anders misschien met een wapenstok of een lichter middel grijpen, ze nu juist sneller naar een iets zwaarder middel.
1: Ja, een taser zorgt er wel voor dat er een wat grotere afstand is tussen mij en de verdachte. Dat is voor zowel mij veilig als voor de verdachte veilig. Taseren is echt heel vervelend. Mm-hmm. Is uiteindelijk op de lange duur minder pijnlijk dan een klap met een wapenstok.
0: Ja. Oké, okay, dat is een helder verhaal. Wilde ik als laatste met u noemde al even in het voorgesprek gehoorbescherming. En dan zat ik even te zoeken. En dat is inderdaad een wens van de politie. Wat horen jullie van de leden? Wat willen jullie wat betreft gehoorbescherming, betere gehoorbescherming? Waar lopen jullie tegenaan?
1: Als je kijkt bijvoorbeeld de laatste demonstraties bij Loosdrecht, dat de collega's daar worden bekogeld met vuurwerk, zwaar vuurwerk, wat we het liefst explosieven noemen, is dat je daar gehoorschade door oploopt. Dat betekent dat je de rest van je leven een fluittoon in je oren hebt. Mm-hmm. Wat wij zouden wensen is dat er deugdelijke middelen, en die zijn er ook, de ME loopt daar bijvoorbeeld mee rond, standaard voor iedere collega op straat aanwezig zijn, zodat ze in ieder geval niet met gehoorschade naar huis gaan.
0: Ja, om die blijvende schade te beperken.
1: Absoluut. En gehoorschade verpest echt een heel groot deel van je leven. Dus niet alleen tijdens de dienst, maar ook privé. Kan voorkomen worden. Werkgever, neem je verantwoordelijkheid, rust de collega's uit met deugdelijke gehoorbescherming.
0: Zijn hier ook al onderhandelingen over gaande? Of?
1: Zeker, dat heeft onder andere ook de werkgever heeft dat ingezien. Die heeft mobiele eenheid uitgerust met echt hele goede gehoorbescherming. Mm-hmm. Zie nu, en daar zit wat betreft de werkgever een kostenplaatje aan. Wij als vakbond kijken daar wat anders tegenaan. Want een collega met gehoorbeschadiging is ook een soort van kostenpost. Als je het heel koud bekijkt. Maar tegelijkertijd, je hebt gewoon een werkgeversverantwoordelijkheid.
0: Ja, dus je moet je werknemers
1: met deugdelijk materiaal.
0: Ja.
1: Lijkt me niet moeilijk.
0: Ja, helder verhaal. En meneer Fluit, laatste vraag. Blijft u voorlopig nog even bij ANC of gaat u misschien toch weer terug naar blauw op straat, poten in de modder?
1: Als ik zou willen weten wat mijn toekomst zou zijn, ik kan het je niet vertellen. Ik doe iets wat ik zinvol vind en wat een bijdrage levert. Als op enig moment de gedachte komt van wat doe ik hier eigenlijk? Er is altijd het warme bad van de surveillance dienst.
0: Kijk, dat is mooi omschreven. Meneer Fluit van de politievakbond, hartelijk dank. Dat was Haagse Invloeden voor deze week. Volgende week zijn wij weer terug. En voor nu gaan wij luisteren naar Mystical Magical van Benson Boone.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
4: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
3: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musicalspecialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedenavond, goedenavond, goedenavond. We gaan weer een fantastische knalshow neerzetten met 2 uur lang alleen maar gerammel, geroffel, getik, geram en gedrum. De sluwste roffels komen voorbij en de stoerste fails, giganten en vergeten genieën en wat Nederlandse trots. Vanavond is de leidraad drum en alles staat in het teken van de fantastische knal die de drumpartij is in muziek. En dat klinkt natuurlijk zo. Drums, drums, drums. Laten we vooral eerst beginnen bij de basis. En de basis is de blues.

0: Rolling Stones met de geweldig simplistische Charlie Watts, die inmiddels niet meer onder ons is. Maar de Stones die gaan natuurlijk nog altijd door. Hey, de blues is de basis. Dit is gewoon een klassieke vierkwartsmaat. Simpel, strak, maar super efficiënt en super nodig. We gaan door met Break On Through. De opening van het album The Doors van The Doors. Dit is John Densmore. En die heeft een veel meer jazzy sound in zijn spel. En dat hoor je. Let op hoe hij de drumstok slaat op de rim van de tom. Dat gedek.
1: You know the day destroys the night.

0: is het maar.
1: Fool in the Rain van Led Zeppelin. En niet per se een nummer wat je van hem verwacht, denk ik. Want Led Zeppelin is natuurlijk bij uitstek een hardrock band. En daar kennen we Stairway to Heaven van. En Rock'n'Roll en Black Dog. En When the Levee Breaks. Allemaal die zware, zware drums van John Bonham. Maar ik heb expres dit nummer gekozen. Omdat ik hem hier zo goed en zo veelzijdig uit de hoek vind komen. En dat is met zijn shuffle. En ik heb een gast meegenomen. Dars. Dars Hellemond, drummer van Heath, niet de minste.
2: Hallo.
1: Hi, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En jij kan mij vast vertellen wat dat nou is, die shuffle, en waar dat verschilt van Ventilator Blues, waar we net naar hebben geluisterd.
2: Shuffle swingt meer. Hè? Misschien heb je het ook gehoord, net eigenlijk met het nummer van Zappa.
1: Zeppelin.
2: Zappa. De afkorting. Een shuffle swingt meer. En normaal tel je natuurlijk 1 en 2 en 3 en 4. 1, 2, 3, 4. En dit is meer da, da, da, da, da, da, da, da, da. En je kan er lekker op bewegen, maar het is dezelfde maat eigenlijk. Hè?
1: Het is dezelfde maat, maar het gevoel is anders.
2: Ja, het is niet zo straight ja, forward. Het is meer
1: en het middenstuk ook heerlijk, dat die in één keer wordt het een soort... Ja, wat is het? Salsa-nummer wil ik bijna zeggen. Ja. Dat het Fool in the Rain. En heel, heel atypisch voor Led Zeppelin, maar om even die veelzijdigheid van de band te schetsen. En ik denk dat je daarmee ook iets goeds aansnijdt. En dat is dat drum bij uitstek een gevoelsinstrument is.
2: Absoluut, absoluut. Het is alleen maar voelen.
1: Het is alleen maar voelen, gewoon gaan en wat kijken wat werkt.
2: Luisteren vooral naar je bandmates. En dan maar gewoon wat doen. Gewoon op gevoel.
1: Ja, dus het is ook wel een instrument wat soms in dienst kan staan van de band. Waarbij altijd de zanger en de gitarist, denk ik, de boventoon voeren. Die bepalen de melodie. En de drummer is dan ondersteunend aan. Maar vanavond gaan we de drummer in het zonnetje zetten.
2: Ja, en even een kleine anekdote. Weet je waar dat begon, hè? Buddy Rich?
1: Buddy Rich?
2: Ja, die
1: grote jazzdrummer.
2: De grote jazzdrummer die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de drums een beetje naar de voorgrond kwamen natuurlijk. Hè?
1: Ja, want je zit als drummer natuurlijk ook per definitie achterin.
2: Wat ik heel erg jammer vind.
1: We gaan luisteren naar een andere drummer die ook gigantisch erg op gevoel speelt. En dat is Keith Moon. Moon de Loon, de gek. Och. En dat is de drummer van The Who. En dat is een hele atypische drummer. Omdat hij eigenlijk voor je gevoel maar wat doet. Maar het klopt wel allemaal.
2: En geen hi-hat, hè?
1: En geen hi-hat gebruikt. En dat is ook goed te horen. Het nummer waar we naar gaan luisteren is Bargain. The best I ever had.

0: Jos Bargen van de Who. Oh, geweldig. Ik ben helemaal fan van de stijl van Keith Moon, omdat het zo losgeslagen voelt. Hè? De gekke roffeltjes die erin gooit. En hij komt telkens uit een onverwachte hoek, lijkt wel. Geweldige kerel, maar ik zei net al Moon de Loon. En dat is niet voor niets, omdat het echt een gek was. Hij is eigenlijk wel degene, nou ja, maar ook met wel gasten van de Stones, die een soort dat rock en roll stereotype de wereld in hebben kunnen lanceren. Met hotelkamers trashen, koekels in het zwembad gooien. En dus ook, een geweldig verhaal, ze drumstel opblazen.
1: Ja, vuurwerk in je drumstel. Daar heb ik nou nog nooit over nagedacht eigenlijk.
0: Maar misschien komt dat toch bij een Heath-show.
1: Ja, dat Mees ineens doof is. Aan één oor. Ja, nee, dat is een mooi verhaal. Althans, niet voor Pete Townshend, de gitarist van The Who. Want,
0: maar we hebben geen medelijden met pedo's, hè?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dus laat hem maar lekker doof worden. Of zijn. Maar ja, deze meneer, Keith Moon, blies zijn drumstel op in een 1967 live tv-show, waarbij zij een nummertje mochten spelen. En die dacht dat het leuk was om inderdaad zijn drumstel op te
0: doen. Dat deed hij vaker, maar toen wel met heel veel vuurwerk. Er zijn ook beelden van. Het is waanzinnig om te zien.
1: Het zat vol.
0: Nou, drummers hebben toch wel een beetje de reputatie van een gek zijn. Dars, kijk even naar jou. Klopt dat?
1: Ja, kijk, we slaan.
0: Are you a clown?
1: Nou ja, maar we slaan op dingen, hè, nota bene. Dus ja,
0: dat zijn gekken.
1: Ja, dus weliswaar op iets materialistisch, maar ja, het blijkt zo te zijn dat drummers vaak gek zijn. Maar ik probeer me wel een beetje in het gereel te houden over het algemeen.
0: Nou, netjes. Hey, de volgende drummer waar we naar gaan luisteren is Ginger Baker. Dat is echt een grootheid. En is eentje die wel in dat rijtje wordt geplaatst. Daarom drijven ze nu ook achter elkaar John Bonham van Led Zeppelin, Keith Moon van The Who en Ginger Baker van Cream onder andere. Van de grote drummers uit de jaren 60 die echt dat drummen van het saaie beatmuziek, hè, waar we Ringo dan onder scharen, dat is op zich ook een hartstikke goede drummer.
1: Ah, ja.
0: Maar die dat naar een hoger en complexer niveau hebben getild. Maar die Ginger Baker was wederom knettergek. Ja. Op een totaal andere manier. Onmogelijke kerel om mee samen te werken. En die had een totaal andere stijl.
1: Er is een docu van hem, hè?
0: Okay. Er is een docu van hem. Echt, die raad ik iedereen aan om te kijken. Die heet Beware of Mr. Baker. En alles in die documentaire gaat mis. Maar uiteindelijk weet die documentairemaker wel zijn vertrouwen te winnen. En dan krijg je een fantastisch portret van een absoluut geschifte man.
1: Ja.
0: En ik hoop ook dat je dat een beetje terug kan horen in zijn muziek.
1: Ja.
0: Dit is Sunshine of Your Love van Cream.

0: Dit was natuurlijk The Police met So Lonely. Stuart Copeland, echt een geweldige drummer. En ik vind het zo'n goede drummer, omdat het een drummer is die wat mij betreft net niet te veel doet. Het is een drummer die precies weet wat hij wanneer moet doen. Dus er zitten kleine subtiliteiten in. Net even een klein extra tikje, maar dat maakt het nooit saai. Wat vind jij van Stuart Copeland?
1: Genie.
2: Ja, goed hè?
1: Ja, en hij doet ook wel eens de snareless groove. Ja, de track die we net hebben gespeeld is misschien niet het beste voorbeeld ervan. Maar Stuart Copeland weet ruimtes te creëren waar er eigenlijk geen ruimte is.
0: Ja, dus leg dat eens uit.
1: Nou, ze zijn natuurlijk niet met heel veel mensen in die band. En ik vind dat Stuart Copeland altijd ruimte geeft aan de anderen in de band, dat sowieso. Maar hij weet zichzelf ook altijd te profileren. En hij heeft zo'n eigen sound gecreëerd. Een soort van reggae.
0: Ja, er zit een ska of reggae stuk zit erin.
1: Ja, het is heel...
0: Hij gebruikt ook niet te veel dingen. Niet een gong en niet nog allemaal ingewikkeldheden. Maar het is in zijn simpliciteit is het geweldig.
1: Ja, als je hem een 3-piece drumkit geeft. Dus een snare, een tom en een hi-hat. Dan kan hij er een heel nummer van schrijven.
0: Ja, dan kan hij er heel veel uithalen. Waar een andere drummer misschien veel meer nodig heeft.
1: Exact.
0: Nou ja, en daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe. En dat is dat natuurlijk drums ook soms heel complex kunnen worden. En het volgende is hier wel een voorbeeld van. Dat is Bill Bruford van de band Yes. En dat zitten we echt goed diep in de progrock. Het is een album uit 1971.
1: Fragile, hè?
0: Fragile, van precies waar Roundabout ook op staat. Dat is denk ik een van hun bekendste nummers.
1: Oh, zo goed.
0: Dat is een geweldig nummer. We gaan luisteren naar The Fish, waar hem iets meer hoort. En dat is wel echt prog in de puurste zin. Want dat is echt met verschillende maatsoorten. En als je probeert mee te tellen thuis, dan zal je wel merken hoe moeilijk het is.
1: Maar wel luisterbare prog.
0: Ja, gaat het doen. Dit is The Fish. Okay.

0: Hebben jullie meegeteld? Dit nummer was in?
1: 7.
0: In 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan gaat het weer verder. Ja, typisch prog. Het kan soms best vermoeiend zijn, maar soms ook ontzettend interessant. De volgende drummer naar gaan luisteren is een stuk meer recht toe recht aan. En dat is echt een snelle drummer. Een van de eerste die zo snel ging drummen. Eigenlijk na de grote jazzgasten.
1: Vertel.
0: Maar die heeft dat verwerkt in hard rock. Dit is Ian Paice van Deep Purple.
1: Yes.
0: Dit is snoeihard. En daarom is hij ook echt zeker
1: de Speed King.

0: Dit was Dave Grohl. Natuurlijk bekend van Nirvana en van de Foo Fighters. Maar op het album van Queens of the Stone Age. Dit was het nummer Song for the Dead. En het intro vind ik zo fantastisch. Het nummer wat dan echt al met die riff begonnen is. Die het hele nummer erin zit. En dan eigenlijk net niet op gang wil komen. En dan gaat hij. En dan blijft dat nummer maar doorgaan. Maar pompen, maar pompen. En dat is zo verschrikkelijk goed.
1: Ja, doet hij goed, joh.
0: Wat vind je van Dave Grohl? Dave Grohl is natuurlijk een soort van rock'n'roll sweetheart geworden. En misschien ook weer een beetje van die plek afgedonderd. Van die troon afgedonderd met de affaire die hij heeft gehad. Maar hoe is hij nou als drummer? En Nirvana natuurlijk heel erg groot, omdat die nummers zijn heel erg populair. Foo Fighters is misschien inmiddels een beetje een gelikte band. Maar als je dit zo hoort.
1: Ja, toch wel inventief. Hij bleef ook wel inventief. Ik vind zijn drumpartijen verfrissend. Zeker met Queens of the Stone Age. Ik ben zelf geen fan van Queens of the Stone Age. Maar ik vind de drumpartijen die hij heeft ingespeeld, vind ik wel.
0: Waarom ben je geen fan van Queens of the Stone Age?
1: Nou, voor mij zit het hem vooral in het Josh Homme eigenlijk. En gewoon zijn gitaargeluid. Ik trek het gewoon heel slecht. Eigenlijk, dat is een beetje.

0: Welk nummer heb je uitgekozen waar je zelf op te horen bent? Daar gaan we een klein stukje van luisteren.
1: Nou, we gaan nu een klein stukje luisteren voordat we het reclameblok ingaan, volgens mij, naar Nosedive. Dit is ja, onze tracks duren vaak wel langer dan 10 minuten. Dan gaan we
0: zijn een jamband.
1: We zijn enigszins. Het is een gestructureerde
0: jamband.
1: Dit is wat later in het nummer. En ja, gezien we nog een paar minuutjes willen vullen, wil ik toch even dit stukje laten horen eigenlijk.
2: En waarom?
1: Het is wat sneller. En je hoort drums.
3: Kijk eens.

0: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
1: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
0: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het musical.

Woordschala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical, met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag FM 92.

0: Goedenavond, goedenavond en welkom bij deel 2 van de show. We gaan verder met een paar heel erg lange, heftige jam en metal en gewoon waanzinnige outfits waar drums een prominente rol spelen. We hebben het makkelijke uurtje achter de rug, maar we gaan nu nog echt eventjes knallen. En dat gaan we doen met, ik denk, een van de grootste metalbands, zo niet de grootste metalband aller tijden. En dat is natuurlijk Metallica. En ja. Dit is eentje die jij hebt gekozen, oh. Dars, die erin moest van jou in de show. Waarom?
1: Ja, waar begin ik met Metallica? Lars Ulrich, de drummer van Metallica. De man, de gehate man.
0: Ja, hij heeft niet de beste naam.
1: Nee, waardoor dat komt, ja, verschillende redenen. Maar hij is wel de reden waarom ik ben begonnen met drummen. En dat komt door zijn live presence, door zijn manier van schrijven, door zijn manier van spelen, door zijn rol in de band misschien ook wel. Ik haat hem niet.
0: Ik vind het ook helemaal geen slechte drummer. Ik heb ze al live gezien. We zijn bij, bij hetzelfde concert geweest. Misschien is hij live niet altijd even strak. Maar op plaat vind ik hem absoluut goed te uitkomen. En als grootste, meest populaire metalband van de jaren 80. En misschien nog steeds wel. Ja. Heeft hij dus ook een heel erg iconische status. En ook een hele belangrijke rol om veel mensen enthousiast te krijgen voor drums, denk ik zo.
1: En een iconische manier van drummen ook. Want als je een andere... Er zijn filmpjes online van dat Joey Jordison, drummer, may he rest in peace trouwens. Dat hij drumt voor Metallica. En ondanks dat het een fantastische drummer is, het past niet of zo. Snap je? Het is een goede. Als je Lars wegtrekt uit Metallica, voelt het niet meer als Metallica. Ja.
0: We gaan luisteren naar het nummer Blackened. En dit is wat mij betreft een heel erg agressief nummer. Dit is op de beat. Hè? We hebben off-kilter gehad. We hebben shuffle meegekregen. Maar dit is gewoon blast beat. Gaan.
1: Blast beat. Nou ja, dat doet hij dan net niet.
0: Net niet, maar het is wel bijna. Het is trash metal. Dus het is gewoon
1: de daybeat op de kickdrum.
0: Dit is Blackened van Metallica van And Justice for All.

0: Wauw.
1: Tour de Force is dit, zeg. Mijn god, wat een nummer. Dit is Tempest van Tool. En dat blijft maar gaan. En die zware, zware toon. Ik vind het hier echt de drums met de bas zo mooi. Ja, de ondergrond vormen.
0: Ja, dit is niet normaal. Dit is naar mijn mening, denk ik, hedendaags. De beste drummer die er momenteel is.
1: En dat is Danny Carey.
0: Danny Carey van Tool. En niet dan om wat hij heeft laten horen op deze plaat. Maar ook om... Hij kan alles spelen. Of het nou Dreams is van Fleetwood Mac. The Police.
1: Ik heb mijn filmpje laten zien dat hij gewoon eigenlijk in een soort kleine bar zit.
0: Ja, ja,
1: waar
0: hij
1: dus ook Police en Fleetwood Mac speelt.
0: Ja.
1: En dat doet hij dan ook feilloos. Maar ook weer heel interessant. Heel anders weer.
0: En ze hebben dat drumstel wat hij normaal gebruikt. Ja, weliswaar in een iets kleinere setting. Maar de drums die hij voor Tool gebruikt, gebruikt hij dus ook voor die tracks. En toch laat hij dat ook weer klinken. Ja, en ik vind dat de essentie van een drummer is... Het maakt niet uit wat de gitarist of de zanger schrijft. You serve the song. And he serves every song.
1: Ja, dus hij gaat niet te ingewikkelde, complexe dingen doen... als het om een iets gemakkelijker nummer gaat. Terwijl hij dat wel zou kunnen doen.
0: Absoluut, absoluut. Nee, hij laat het ademen. En hij weet de plekken te pakken in een nummer... waar hij denkt, waar je los kan gaan. En waar je weer rust kan brengen. En... The man has it all.
1: Ja, ik vind het heel erg indrukwekkend. En jij zegt, dit is eigenlijk voor nu de beste drummer ter wereld. En wie zou dan voor jou de beste drummer nu in Nederland zijn?
0: Ja, dan vraag je me wat.
1: Behalve Dars Helmond, hè?
0: Nee, maar ik ben absoluut geen... Ja, nee. Ik zie mezelf niet als fantastische drummer, maar dat is een ander verhaal. We hebben wel eens met Heath, met de band, de Amsterdamse band Temple Fang mogen spelen. Dat is een psychedelische long form rock band.
1: Ja, alle nummers duren 10 minuten plus.
0: Plus, inderdaad. En de drummer is Daan Woperijs.
1: Daan Woperijs,
0: uit het mooie noordoosten van Nederland. En deze jongen heeft... zo ontzettend veel gevoel. Ik heb achter hem mogen zitten om even mee te kijken hoe hij nou dit soort zaken bespeelt. En het maakt niet uit in wat voor setting hij zit. Hij weet het altijd op een manier te brengen. Hij neemt je mee. En ook de andere bandleden uiteraard. Dennis, Jevin, Levi. Maar het is
1: wat maakt hem dan zo goed?
0: Zijn gevoel. Hij heeft zo... Kijk, drummer, je kan een heel nummer heel hard slaan. Dan raakt het gevoel weg. En hij weet het nummer zo in een soort van rivier. En het volgende nummer wat we gaan spelen heet ook The River van Temple Fang. Luister en huiver hoe deze jongen je meeneemt. Deze jongens, moet ik eigenlijk zeggen. Want het is niet alleen Daan natuurlijk. Maar hoe ze je meenemen op een reis.
1: Dus Daan Woperijs, The River van Temple Fang.

0: heel indrukwekkend. Heel gaaf.
1: Een goede band. Shout-out voor de show naar Tempelfeng. Echt ongelooflijk. Ik laat hem nog een beetje doordraaien, maar we kunnen lang doorgaan. Ja. Want Tempelfeng maakt dus bijna alleen maar nummers van 10, 15, 20
2: minuten.
1: Maar
2: duurt eigenlijk 19 minuten.
1: Ja,
2: en maar ja, het is een
1: we zijn underground en ik kan veel laten horen, maar we willen natuurlijk ook meer luisteren. En ik denk dat we een goede indruk hebben gekregen van wat deze band is. Die double track vocalen vind ik ook heel erg mooi. Ja, dat een beetje dat
2: zweet. Deze sound ook, hè?
1: Vind ik echt best wel 70s vind ik dit. Heel erg mooi.
2: Ja, deze gasten
1: maar
2: echt.
1: De drummer,
2: echt.
1: Mijn god.
2: Ja, ja, en dit is eigenlijk
1: subtiel ook. Hij kan heel veel en heel complex, maar heel ook klein.
2: Heel klein. En vooral live. Ja, als je de kans hebt, lieve mensen, lieve luisteraars, ga deze band live zien. Want het is echt een reis. Het is echt niet normaal. En ik dank ze ook voor het uitbrengen van deze liefde, zou ik bijna zeggen.
1: Maar wat ook een reis is, en wat ook een reis kan zijn, is natuurlijk Heath. Waar jij de drummer van bent, Dars. Want die heb ik nu toch ook al vaker gezien dan mijn lief is. En die shows die kunnen ook best wel doorgaan. Dan spelen jullie een dik uur. En dan kom je ook niet veel verder dan 6-7 nummers, voor mijn gevoel. Ja. En het komt onder andere door jullie laatste plaat. Begin dit jaar uitgekomen. Murmurations. En ik denk dat toch de magnum opus, hè, het hoofdbestanddeel van die plaat, is ook het nummer Murmurations. En die duurt ook 15,5 minuut.
2: Ja. Ja. Ja, ook in één take. nee, we doen het gewoon live allemaal ook op plaat.
1: En dan maak je geen fouten?
2: Jawel. Ja, nee, je wilt niet weten hoe vaak we dan, tot we dan het hebben gespeeld. Dan ga je de control room in. En dan ga je terugluisteren. En dan zit ik eigenlijk met een soort van, oh, dan ben ik mezelf helemaal aan het verknijpen, weet je. Want dan luister je echt naar gewoon de bare. Ja, je bent gewoon naakt eigenlijk. En dan ga je luisteren en denk je, oh, dat had beter gekund en dit had beter gekund. Maar het maakt het ook wel weer menselijk. En dat vind ik eigenlijk ook dan weer het mooie aan.
1: Ja, dat is ook wat analoge muziek moet zijn volgens mij.
2: Absoluut. Zo min mogelijk knippen.
1: Zo min mogelijk knippen. Ja. We gaan luisteren naar Murmurations. En dat is het laatste nummer voordat we met ons blok van... Nou, ga ik niet verklappen, maar we gaan luisteren. Het laatste waar we naar gaan luisteren voordat we met ons blok eruit gaan. En denk je, oh, we hebben nog 20 minuten. Ja, dat heb je met die drumnummers, hè. Die duren gewoon heel erg lang.
2: Ja, duurt maar.
1: Dit nummer is Murmurations van Heath.

0: Ja. Het is echt Hellemond.
1: Dit is bare, dit is naked. Nakedness.
0: Heel gaaf om te horen. Hey, is dit het nummer waar je het meest trots op bent?
1: Nou, als ik het zo terugluister, ik ben... Ja, dat zeg ik niet snel, maar ik ben wel trots op mezelf dat we dit hebben mogen doen.
0: Ik vind het heel goed klinken. Het is ook echt ontzettend goed opgenomen.
1: Dank je. Ja, Arthur. Arthur voor mij. Shout-out naar Arthur. Dankjewel, Arthur. Onze producer.
0: We gaan de show afsluiten met een blok van, ik denk, onze gedeelde favoriete drummer.
1: Ja,
0: waar
1: zeker.
0: Onze liefde voor drums samenkomt. Ja. En dat is natuurlijk met
1: Neil Peart.
0: De drummer van Rush. De man die alles kan. De man waarvan het lijkt alsof hij wel 7 of 8 ledematen heeft. Omdat hij... Ja, dit is bijna onmogelijk.
1: De professor ook wel, hè?
0: De professor. Waarom is hij de professor?
1: Ja, nee, ik kan hem beter de octopus hadden genoemd, weet je. Dat is, die gast lijkt wel alsof hij 20 armen heeft, inderdaad. Maar hij weet weer de drums opnieuw uit te vinden, lijkt wel. En wanneer zijn ze begonnen? Wat is het, 71 of zo?
2: Ze zijn begonnen in 73.
1: 73, ja. Nou, kun je nagaan inderdaad. Toen had je net een drumstel volgens mij. Dus.
0: We gaan luisteren naar YYZ. En het gekke aan dat nummer is dat in Morsecode, dit is echt very nerdy. Ja. In Morsecode wordt het luchthavennummer van Toronto, als ik me niet vergis. Of in ieder geval Canadese luchthaven afgetikt. Dus dat gaan we nu horen. Dit is YYZ.
1: Yes.

0: Zo, dat was YYZ. Het laatste nummer is La Villa Strangiato. Eveneens van Rush. En dit is een wat exemplarischer voor hun. Namelijk een wat trager prognummer.
1: En luister naar die ride.
0: Naar de ride.
1: Dat is het symbool dat een ting ting ting geluid maakt.
0: Ja. Ik vond het een fantastische show, Dars. Hartstikke bedankt. En,
1: we doen een hele goede high five. Yeah.
0: Oh, onwijs bedankt voor het luisteren. En volgende maand ben ik er in ieder geval weer. En Dars niet. Hoi hoi.
1: Jammer.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag.
3: Tot 2 uur is dit.

Radio Funka. Julie K.O. Voor de komende 2 uurtjes. Met heel veel bass. Left field. Mijn gebruikelijke recept. Ja, hele big shout aan mijn liefie, mijn muze. Artje.

Ik draai zaterdag op Acid Forest in Tilburg. Dus dit is een beetje prep. Veel plezier.

0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiekduider Willem Post.
2: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
1: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal. Winkeliers in de binnenstad zetten voortaan winkeldieven en overlastmakers buitenspel met een collectief winkelverbod. Wie steelt of overlast veroorzaakt, mag niet meer naar binnen in de deelnemende winkels. Doen ze dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk en kan de politie ingrijpen. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote blauwe sticker op de deur. Het Binnenhof is al te klein voordat de verbouwing klaar is. De Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State hebben allemaal meer medewerkers gekregen en die passen dus niet in de nieuwe ruimtes. Minister Buchholz O'Sullivan ziet het staalcomplex naast de Hofvijver als oplossing. Dat is een groep gebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. Daar zouden volgens haar extra ambtenaren kunnen werken. De kosten voor dat complex zitten trouwens niet in de begroting van het Binnenhof. Een nieuwe reeks van de podcastserie Ik hou niet van musical is vandaag online gegaan. Freek Bartels en de Scheveningse Brigitte Heitzer openen met een speciale aflevering rond het Musical Awards Gala. Voortaan verschijnt iedere donderdag een nieuwe aflevering van Ik hou niet van musical met medewerking van musical specialist Frits Sissing. Dan nog het weer. Zon en zo'n 18 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon bij een graad of 20 of meer. Het Pinksterweekend veel zon, droog en nog warmer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den

tweede uurtje. Op mijn woensdagavond.

0: van 2 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt, bereidt Den Haag zich al voor op de komst van een internationaal agressietribunaal. Dat tribunaal zal geen oordeel gaan vellen over oorlogsmisdaden, maar concreet over de Russische inval in Oekraïne, vertelt onze politiek duider Willem Post.
1: Het gaat om het woord agressie. Hè? Dat woord kennen we allemaal, maar het is ook een juridisch woord. En nou, dan kom je uit bij de leiders van landen. Hè? In dit geval wordt naar Rusland natuurlijk gekeken. De politieke leiding, maar ook de militaire leiding. Er zijn honderdduizenden slachtoffers gevallen in die oorlog. Nou, daar zal dat agressietribunaal naar moeten kijken.
0: De komende jaren treffen tussen de 40 en 50 medewerkers de voorbereidingen voor de komst van het internationaal agressietribunaal.